0: Nieuwsradio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Groot Nieuws Radio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Groot Nieuws Radio vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Groot Nieuws Radio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie geeft geen geld meer aan Sierra Leone, meldt de Telegraaf. Op deze manier hoopt Brussel druk te zetten om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Ook kunnen criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst komen. Minister Van Weel van Justitie is erg blij met deze stap. Bij het gemeentehuis van Rhenen zijn de ruiten vernield met vuurwerk. Er waren gisteravond veel mensen bij het gemeentehuis omdat er een debat over de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang was. Nadat de ruiten waren vernield kwam de ME in actie, maar die heeft niemand opgepakt. De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike kan ieder moment de dodelijke injectie krijgen. De rechter in Tennessee hield haar executie op het allerlaatste moment nog tegen, maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. Pike zit al 30 jaar in de dodencel omdat ze als tiener een klasgenoot heeft vermoord. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: dat de storm weer licht.
1: Kom maar, lieve schat, ik hou je vast, ik hou je vast.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakten Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. Eerder hackten ze ook al Odido. De Nederlandse Pepijn van der S is een tijdje geleden opgepakt omdat hij banden zou hebben met Shiny Hunters. Minister Van Weel van Justitie is erg blij dat de Europese Commissie de financiële steun aan Sierra Leone heeft stopgezet, zegt hij tegen de Telegraaf. Nederland wilde dat omdat Sierra Leone Bolle Jos niet wil uitleveren. Brussel wil nog verder gaan en criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst zetten. Elon Musk gaat aan de slag in het Pentagon. Defensieminister Hegseth heeft hem aangewezen als een van de leiders van een project om de oorlogsvoering van de toekomst te onderzoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om technologische ontwikkelingen en het inzetten van AI voor militaire doeleinden. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en in het noorden en oosten kan er ook onweer bij zitten. Later op de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: En dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts? En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een proef met een speciale vrouwenpoli in het UMC-ziekenhuis in Amsterdam is een groot succes, schrijft het AD. Anderhalf jaar geleden werd een speciale afdeling geopend voor patiënten met specifieke vrouwenklachten. Doordat die klachten beter behandeld worden, wordt er veel geld bespaard en melden vrouwen zich veel minder lang ziek. Bij een loods in Amsterdam-West heeft gisteravond laat een grote brand gewoed. Er zat een bouwbedrijf in de loods. De brandweer heeft het gecontroleerd laten uitbranden. De rook trok ook over het spoor, daardoor reden er een tijdje geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol. De Israëlische premier Netanyahu vindt het nog te vroeg om te zeggen of Iran achter de verijdelde vliegramp op een vlucht uit Dubai zit. Het motief van de piloot is nog altijd onduidelijk. Tegen Fox News zegt Netanyahu dat hij het onderzoek naar de toedracht afwacht en dat Israël, als dat nodig is, ook wil meewerken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en in het noorden en oosten kan er ook onweer bij zitten. Later op de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Het is de 1e van oktober. Welkom op deze donderdagochtend. Zometeen gaan we luisteren naar een overdenking van Annemarie Roding van de PKN. Eerst openen we de Bijbel in wat mij betreft het mooiste Bijbelboek dat geschreven is. Het Bijbelboek Psalmen. Daar lezen we in Psalm 119, vers 10. Met heel mijn hart heb ik u gezocht. Laat mij niet afdwalen van uw geboden. De dagtekst van vandaag.

0: Prachtig lied van Reni en Elisa Krijgsman. Je hoorde Vader, u bent goed. Als we het hebben over tijd in de Bijbel, dan komen we al gauw bij de tekst uit die in Prediker staat. Voor alles is een tijd. En dat zegt ook iets over je leeftijd. Hoe dat precies zit, dat hoor je in de overdenking van Annemarie Roding van de PKN.
1: Hoe oud ben jij eigenlijk? Vroeg onze achterbuurman die geen tijd verdoet met sociale conventies. Want dat kan ik bij jou namelijk nooit goed inschatten. We stonden bij het grasveld in het achterpad, waar hij zojuist een flinke bos paardenbloemblaadjes had afgesneden voor zijn konijnen. Ik zette de groencontainer waarmee ik aan de wandel was neer. Eerlijk antwoordde ik dat ik nog dat jaar de 40 zou aantikken. Of dat oud of jong is, weet ik eigenlijk niet. Oh, zei hij. En terwijl hij nog een pol te lijf ging, begon hij te vertellen over zijn vrouw die vorige maand in het verpleeghuis moest worden opgenomen. Ja, het verpleeghuis. Vaak wordt gedacht dat zich daar onze ouderen bevinden. Ik heb nooit gevraagd aan de 55-jarige Hanna hoe zij daarover dacht. Ze had de kleindochter kunnen zijn van onze destijds oudste bewoonster, waren het niet dat Hanna geboren werd op Curaçao en de 101-jarige mevrouw Seras in Hongkong. De halfverlamde Hanna had zoveel meegemaakt dat ze de wijsheid van een 101-jarige had. Mevrouw Seras voelde zich nog dagelijks jong. En trots vertelde ze tegen iedereen die het maar horen wilde: I still walk without a rollator. Ook de Bijbel geeft geen eenduidig antwoord op de vraag wat oud of jong is. Mozes bijvoorbeeld neemt met 80 jaar nog een heel volk op sleeptouw, terwijl Jezus al op 12-jarige leeftijd de schriftgeleerden versteld doet staan. Samuel krijgt op zijn 4e al een baan en Hanna is de 100 minstens gepasseerd als ze nog altijd profeteert in de tempel. Wat is oud? Mijn nichtje van 7 zegt al heel wijze dingen over het leven, zoals toen onze kat doodging. Het is wel heel verdrietig, tante Marie, maar ook weer niet, want hij is nu in de hemel. Maar luister ook naar de 83-jarige mevrouw Ten Kate, die dementie heeft. Als je verdriet hebt, dan ben je van binnen donker. Als het gaat over oud of jong, of over de vraag wat tijd eigenlijk is, dan hanteert de Bijbel daarvan soms een breed begrip. Tijden worden eerder ingedeeld in gebeurtenissen dan in maanden of jaren. Dat lezen we bijvoorbeeld in Prediker 3.

0: Dustin Grounds, je hoorde East to the West in Levenswoorden, waar we het vandaag hebben over leeftijd, oud of jong. We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van de overdenking van Annemarie Roding.
1: In Prediker 3 lezen we: voor alles wat gebeurt is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen.

Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. In mijn werk in het verpleeghuis speelden leeftijden en jaren zelden een rol. Mensen met dementie kenden en deelden hun tijden van oorlog en vrede, van dansen en huilen. En in onze gemeenschap ging het meer om wat er gebeurde of gebeurd was, ging het over wat we konden doen samen en niet zozeer om hoe oud we waren. En tijdens de lockdown in coronatijd vielen de verschillen nog meer weg. Iedereen zette zich in naar de talenten die hij of zij had. Of ze nou stagiaire waren of senior medewerker. Of ze nou bewoner waren of verzorgende. In die periode werd nog duidelijker wat we eigenlijk altijd al proberen te doen. Namelijk naar elkaars waarde kijken. En niet naar elkaars leeftijd. Van doorhoud geen sprake. Het is een manier van denken die ook vruchtbaar kan zijn voor onze geloofsgemeenschappen, voor onze kerken. Laten we niet te veel focussen op leeftijdscategorieën, demografische ontwikkeling of krimp. Maar laten we ons richten op wat we vandaag voor elkaar kunnen betekenen. En morgen kijken we dan weer opnieuw. Een van de kerken in onze buurt pakte die gedachte op in een beleidsnota. Die heette Geen groei, maar bloei. Willem reed zijn elektrische rolstoel naast mijn bureau. Weet je hoe oud ik ben? Vroeg hij me met een schalkse blik. Ik keek hem onderzoekend aan en zei: ik schat minstens 18 jaar. Hij lachte. Draai dat maar om, zei hij. En hoe oud ben jij? Ik ben bijna 40, antwoordde ik. Oh, zei hij, dan ben je nog maar een jong vleugeltje.

van Annemarie Roding van de PKN over oud of jong zijn. Zometeen na 6 uur hoor je De Nieuwe Morgen met Juri van der Geest. Naar muziek van Gerald Troost. Dit is Tot aan die dag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Is dit het?
4: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
3: Hey, dit is het.
4: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
10: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Europese Commissie geeft geen geld meer aan Sierra Leone, meldt de Telegraaf. Op deze manier op Brussel druk te zetten om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Minister Van Wil van Justitie is erg blij met deze stap. De EU wil nog verder gaan door criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst te zetten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakte Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. Eerder hackten ze ook al Odido. De Nederlandse Pepijn van der S is een tijdje geleden opgepakt omdat hij banden zou hebben met Shiny Hunters. De te dood veroordeelde Crystal Pike uit Tennessee leeft nog. De dodelijke injectie slaat niet aan. Pikes executie werd op het laatste moment tegengehouden door de rechter, maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. Het executiebevel van Pike verloopt over een uur. Ze zit al 30 jaar in de dodencel na de moord op een klasgenoot. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten vallen vanochtend buien en daar kan ook onweer bij zitten. In de loop van de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
16: Een hele goede morgen. Het is een nieuwe dag, een nieuwe maand zelfs die aangebroken is. Donderdag 1 oktober. En zometeen begint de nieuwe morgen. Misschien wel met jouw favoriete lied. Kom maar door via de Grootnieuws Radio-app. Welk lied wil je horen?
17: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdesheils.nl/vrijwilliger.
18: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
18: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
20: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
22: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
24: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
25: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
26: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
28: De Nieuwe Morgen.
29: Met Joeri van der Geest.
28: Het christelijke radiostation.

0: God of This City hoor je in de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. Het is 6:08. Een nieuwe dag is aangebroken. En niet alleen een nieuwe dag, maar ook een nieuwe maand. Het is 1 oktober. En ik zeg tegen jou een hele goede morgen en van harte welkom hier. Alright, het is een nieuwe dag dus, nieuwe kansen. En ook een nieuwe kans om jouw verzoekplaat op de radio te krijgen. Denk je nou, ik probeer het al een tijdje mijn verzoeklied op de radio te krijgen en het lukt me maar niet. Nou, dat kan dan komen. We mogen hier in de Nieuwe Morgen elke dag 1 verzoekplaat uitkiezen. Dus er komt vaak heel wat binnen. Kleine kans dus dat jouw verzoek doorheen komt. Maar goed, de aanhouder wint, zo is het natuurlijk ook. Maar volgende week, dan is het hier de Vriendenweek op Groot Nieuws Radio. En mag je jouw favoriete liedjes aanvragen. En die draaien we dan de hele dag. Dus, ja, dan heb je volgende week extra veel kans. Het zijn natuurlijk ontzettend zomerse temperaturen. Gisteren ook, joh, ik wist niet wat ik meemaakte. Ik had een overhemd en een trui aan en ik zat te zweten de hele dag door. En ik zag ook aan de andere kant weer heel veel mensen met t-shirtjes rondlopen. En toen dacht ik, oh ja, dat was een iets betere keuze geweest om even naar het weerbericht van vandaag te kijken. Grietje, die speelt er mooi op in met haar verzoekplaat. Die zegt, nou, ik zou graag vanwege die warme temperaturen gisteren en vandaag ook weer graag dit lied willen horen.
1: En toch lijkt het nu zomer in oktober.
0: Zomer in oktober.
1: Zomer in oktober. Hangt uw liefde brand in mij.
0: Nou, dan hebben we eerst nog een klein beetje laten horen, Grietje. En het blijft ook, ja, die zomer in oktober blijft niet helemaal zo. Komende dagen krijgen we rustig najaarsweer. Overdag zo'n 17 tot 21 graden. Morgen en zaterdag kan het zelfs nog wat mistig zijn. Maar goed, dat is even het weerbericht voor vandaag. En voor de komende dagen. Nu een berichtje van Matthias. Die zegt, goedemorgen Juri. Ik zou graag Cela willen horen met een toekomst vol van hoop. Nou, dat is er geworden, Matthias. Jouw verzoeklied op de radio.

0: Speciaal voor jou, Matthias Cela met een toekomst vol van hoop. Maakt het 15 minuten over 6. Ja, ook op het moment dat ik zelf denk, ben ik wel even wakker? Word ik eigenlijk gewoon weer vrolijk gemaakt en wakker geschud door al die berichtjes die binnenkomen via de Grootnieuws Radio app. Miranda bijvoorbeeld met haar ontzettend enthousiaste berichtjes altijd. Ja, daar word ik zelf ook vrolijk van.
1: Goedemorgen. Nou, ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Ik ben er in ieder geval wel klaar voor. We gaan nu samen het goede grote nieuws verspreiden in Krimpen aan de IJssel. Nog één dagje en dan zijn we gelukkig 2 dagen vrij. Nou, voor iedereen die vandaag nog moet werken, zou ik zeggen, werk ze. En daarna een prettig weekend. Voor de mensen die niet hoeven te werken vandaag, alvast een prettig weekend. En ik zou zeggen, een mooi gezegend weekend, zou ik zeggen. Ik hoop dat jullie net zo naar de dienst uitkijken als ik. Nou ja, groetjes uit Rotterdam. Maar vandaag uit Krimpen aan de IJssel.
0: Doei. Nou, dankjewel Miranda. Ik krijg er gelijk een big smile van op mijn gezicht. Ook Angela meldt zich wakker. Remco is erbij. Mariska, die zegt, ik ben al begonnen met een keertje thee in plaats van koffie. Ik heb de Bijbel gelezen, ik heb gebeden. En ik zal nu graag willen meezingen met de muziek. Mariska uit Nieuwe Tongen, die laat dat weten. Nou, ook jij kunt van je laten horen, meld jezelf wakker. Ook al ben je dat nog niet helemaal 100%. Als je de energie hebt om een berichtje te sturen met de Grootnieuws Radio app, dan ben ik erg benieuwd wat jou bezighoudt.
2: De dagtekst.
0: Vandaag Psalm 119 en dan vers 10. Met heel mijn hart heb ik u gezocht. Laat mij niet afdwalen van uw geboden. Met heel mijn hart heb ik u gezocht. Laat mij niet afdwalen van uw geboden.

0: Nieuwsradio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Groot Nieuws Radio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Groot Nieuws Radio vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Groot Nieuws Radio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Lake en Hartford, halleluja. Maakt het 7:04. Een hele goede morgen op deze donderdagochtend. Tijd voor de lijst met wakkere mensen. En die is vanochtend ook weer lekker lang. Jan uit Barneveld is wakker. Net als Corina, Rosa, Gert-Jan, Gerda en Paul. Een hele goede morgen allemaal. Martin, die is al weg naar het station in Den Bosch, want hij moet vandaag een winkel inspecteren. Diebe zit op de fiets naar de Albert Heijn in Delfzijl. Hij wenst iedereen die moet werken heel veel succes. En die wens die kan Jan goed gebruiken, want hij rijdt van Hardingsveld naar Rome om daar een grote schuifpijp eruit te halen en er vervolgens weer in te zetten. Spierballenwerk. Wie nog verder moet, dat is de familie Prinsen. Zij vertrokken rond 4:30 vanmorgen richting Zwitserland. En de komende uren rijden zij met Groot Nieuws Radio aan. Nou, fijn dat ik mee mag. Hele goede reis gewenst. Gerson, die heeft zijn eerste rit erop zitten. Zijn wekker die ging om 1:50 vannacht. 1:50 dus. Gaat zometeen lekker thuis ontbijten. Dorien en Peter, die zijn er al mee bezig. Bakje yoghurt sturen ze mee. Tenminste, een foto daarvan. Ook André uit Enschede, die doet het rustig aan. Hij pakte meteen zijn telefoon uit de tas en de koffie, die is al op. Pas om 1:00 vanmiddag, dan begint hij, moet hij op en neer naar Os, met dubbel S. Kees, die begint vandaag in Meppel zijn dag. En Luc uit Delft, die is ook al lekker bezig. Hij is bezig met het maken van een flyer voor een tienerkamp van zijn kerk. Hendrik, die wens iedereen een rijk gezegende werkdag toe. Annemarie, die wens jou hetzelfde. En ik zie hier nog een berichtje binnenkomen van Henk. Henk. Even kijken, die heeft iets voor ons ingesproken.
1: Goedemorgen, Juri en alle luisteraars. Gisteravond heerlijk naar de Harmonie geweest. Na een concert van afgelopen zondag, nu in voorbereiding voor ons jaarconcert in december in het kader van de Top 2000. Heerlijk om zo lekker muziek te maken. Nu onderweg van Rosmalen naar Balbrug om weer lekker een dagje te werken en vanmiddag nog een teamdag ook. Dus ik wens jullie allemaal een fijne en gezegende dag.
0: Ondertussen komt er nog een berichtje binnen van Lydia, die zegt: goedemorgen, ook ik ben wakker. En vanuit Rijnsburg wordt er ook mee geluisterd. Goedemorgen, zometeen weer naar de zaak. Daar staat onder andere de jaarlijkse BHV op het programma. Alexander, die laat dat weten. En de laatste woorden, die zijn voor Esther.
2: Goedemorgen allemaal. Ik wilde vanmorgen eigenlijk op de motor naar werk gaan, alleen het regende. Dus ik ben toch wel met de auto gegaan. Maar een Groot Nieuws Radio en een lekker bakje koffie, die zorgen ervoor dat ik toch wel heel vrolijk uiteindelijk in de auto zit. Dus dank jullie wel allemaal ervoor en maak er een hele mooie dag van. Groetjes!

0: Father maakte 6:58. Daarmee tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Amerika is tevergeefs geprobeerd om de doodstraf uit te voeren van Crystal Pike, die al tientallen jaren vastzit in een dodencel in Tennessee. Ze kreeg 2 injecties, maar leeft volgens Amerikaanse media nog. In het Utrechtse Rhenen zijn gisteravond ramen vernield bij het gemeentehuis, waar een debat aan de gang was over het opvangen van asielzoekers. Buiten stonden honderden mensen te demonstreren. En makelaars moeten zich binnenkort inschrijven in een beroepsregister, anders mogen ze hun werk niet meer doen, heeft de minister besloten. Nu kan iedereen zich makelaar noemen en dat zorgt soms voor misstanden.
2: Grootnieuws update.
0: Passagiers op een vlucht van Dubai naar Tel Aviv hebben gisterochtend doodsangsten uitgestaan. In de cockpit zou de co-piloot de gezagvoerder met een mes hebben aangevallen, mogelijk om het vliegtuig te laten neerstorten. Het toestel maakte een duikvlucht van ruim 5000 meter. Enkele reizigers die brachten de aanvaller samen met de bemanning onder bedwang, waarna het vliegtuig kon landen in Saoedi-Arabië. Eenmaal aan de grond klonk gejuich en zongen de passagiers "Onze vader leeft nog", een bekende Israëlische leus. En de protestantse kerk in Zwolle wil 3 van haar 6 kerkgebouwen sluiten. Net als veel andere protestantse gemeenten krimpt de kerk in 12 jaar van 13.000 naar ruim 8.000 leden. In het Nederlands Dagblad zegt de kerkenraad dat de gemeente anders straks 6 mooie gebouwen heeft, maar geen geld meer voor predikanten. Een van de bezwaarmakers snapt dat de kerken dicht moeten, maar wil de monumentale Oosterkerk midden in de stad houden. Gisteren behandelde een regionale kerkelijke commissie de bezwaren en de uitspraak volgt over een paar weken. En koningin Maxima die schoof gisteren op Urk aan bij catechisatie. Het Reformatorisch Dagblad beschrijft hoe jongeren met fotokaartjes vertelden wat het geloof voor ze betekent. Een meisje dat net in Groningen woont, die koos een wegwijzer, omdat ze haar weg daar als christen nog moet zoeken. En verrassend genoeg pakte ook de koningin een kaartje met een open Bijbel en gevouwen handen. Volgens haar is bezinning belangrijk, omdat het je kracht en weerbaarheid geeft. Jongerenpastoor Sjoerd Bakker, die gisterochtend ook al sprak, die noemt het heel bijzonder dat Maxima zelf om een gesprek over geloof in een kerk had gevraagd. En dan nog het Grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag naar het noordoosten wegtrekkende buien, gevolgd door perioden met zon en nog een losse bui. Het wordt vandaag 20 of 21 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: De ochtendspits is begonnen met een paar ongelukken. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroeg en Hoevelaken nu een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend.
0: Breaking Bad.
2: De nieuwe morgen.

al in check. En de Potter's End hier in de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. Daarvoor Opwekkings lied 914. Zometeen horen we de bekende woorden uit Johannes 1. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Je hoort het zometeen in de Bijbellezing. Over een paar minuutjes naar Elise Manna en Op U Alleen.

0: deze mama. Op u alleen mijn licht, mijn kracht.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: En daarmee is het tijd voor de Bijbellezing. Vandaag lezen we de eerste 28 versen van Johannes hoofdstuk 1.
3: Iets over dit boek. Dit boek is het evangelie zoals het is opgeschreven door Johannes. Het woord evangelie komt van het Griekse woord evangelion. Dat betekent goed nieuws. Het goede nieuws van het Nieuwe Testament is dat God het door middel van Jezus

0: roeper. Hij moest de mensen over het licht vertellen. Door hem zouden ze in het licht kunnen gaan geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij kwam om over het licht te vertellen. Want hij, die het echte licht was, zou bijna komen. En het geeft aan ieder mens licht. Hij had de aarde gemaakt en was nu zelf naar de aarde gekomen. Maar de mensen herkenden hem niet. Hij kwam naar de mensen die hij zelf had gemaakt, maar ze wilden niet in hem geloven. Maar aan alle mensen die wel in hem geloven, heeft hij het recht gegeven om kinderen van God te worden. Ze worden opnieuw geboren. Ze worden dan niet uit vlees en bloed geboren en niet door de verlangens van een man, maar hun geest wordt geboren uit God. Het woord werd een mens en hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig hij is. Hij, Gods eigen zoon, met dezelfde macht als de Vader, liefdevol, vriendelijk en vol van waarheid. Johannes de Doper zei van hem: "Dit is de man over wie ik het had. Hem bedoelde ik toen ik zei, de man die na mij komt is belangrijker dan ik, want hij was er al voordat ik werd geboren. Hij is één en al liefde, vriendelijkheid en goedheid. Daarom is hij ook eindeloos liefdevol, vriendelijk en goed voor ons allemaal. Door Mozes hebben we de wet gekregen die ons leert wat God van ons vraagt. Door Jezus Christus zijn Gods liefde, vriendelijkheid, goedheid en waarheid naar ons toegekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige zoon, die helemaal één met hem is, heeft ons laten zien wie God is." Johannes vertelt de mensen over de Messias. De Joodse leiders stuurden priesters en levieten naar Johannes toe. Ze moesten hem vragen wie hij nu eigenlijk was. Op die vraag antwoordde hij eerlijk: "Ik ben niet de Messias." Toen vroegen ze hem: "Wie ben je dan? Ben je Elia?" Maar Johannes zei: "Nee, ook niet Elia. Ben je dan een profeet?" Hij antwoordde: "Nee." "Maar wie ben je dan? Wat moeten we zeggen tegen de mensen die ons hebben gestuurd? Hoe noem je jezelf?" Johannes antwoordde: "Ik ben de man over wie de profeet Jesaja al heeft gesproken. Ik ben de man die in de woestijn roept: 'Maak de weg vrij voor de Heer.'" Er waren ook een paar farizeeërs naar hem gestuurd. Ze vroegen hem: "Waarom doop je dan als je niet de Messias of Elia of de profeet bent?" Johannes antwoordde: "Ik doop met water, maar ergens tussen jullie loopt de man rond die jullie nog niet kennen. Hij komt na mij en hij is veel belangrijker dan ik. Ik ben het niet eens waard om zijn sandalen los te maken." Dit gebeurde allemaal in Betanië, aan de overkant van de rivier de Jordaan. Daar doopte Johannes de mens.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
2: Wolleswinkel Hofman, oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
4: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn. God
6: maakt vrij. De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
10: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP nieuws van 7 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een veroordeelde Amerikaanse vrouw die vannacht geëxecuteerd zou worden, leeft nog, zei het Krista Pike en kreeg in de gevangenis in de staat Tennessee 2 dodelijke injecties. Maar die werkten niet. Het is onduidelijk wat er precies is misgegaan. Krista Pike zou nu naar een ziekenhuis zijn gebracht. Makelaars mogen straks alleen nog hun werk doen als ze zich inschrijven in een landelijk register, heeft de minister besloten. Dat is volgens haar de enige manier om misstanden te voorkomen. Makelaars hebben zelf ook regels gemaakt, maar die werken niet altijd. En daarom grijpt de minister nu in. Het is opnieuw onrustig geweest bij een AZC-protest. Bij het gemeentehuis in het Utrechtse Rhenen gooiden demonstranten gisteravond met vuurwerk. Daardoor gingen ramen kapot. De politie heeft de daders nog niet kunnen pakken. Wel iemand anders voor het verstoren van de openbare orde. Het weer van Weer Online. Vandaag wolken en soms wat zon. En vooral in het noorden en oosten nog een paar stevige buien. Het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
16: De ochtendspits komt verder op gang. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat Vieden tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. Verder gebeurde er een ongeluk in Noord-Holland op de A7 van Den Oever naar Zaanstad. Tussen Horen-Noord en Purmerend-Noord 14 kilometer file met daar een uur extra reistijd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via uitwijkroute 11. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer. De vertraging is 20 minuten.
17: From everlasting to everlasting, you are God. Zometeen hoor je Brian Dirksen met een ontzettend energiek lied. Zometeen Brian Dirksen dus en Everlasting hier op Groot Nieuws.
18: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
19: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
20: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
18: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
19: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
21: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
22: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
24: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
25: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
26: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
27: Een initiatief van Pfizer.
28: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
29: Vertrouw jij blind op je collega's? En zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
30: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl. Odido.
31: Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
32: Ah, relaxed?
31: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
33: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
34: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
35: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
34: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
36: De Nieuwe Morgen.
37: Met Joeri van der Geest.
36: Het christelijke radiostation.

0: Stond hij nog hier in Nederland, in Rotterdam, ahoy. Josiah Queen en je hoorde net Dusty Bibles. Een hele goedemorgen, het is donderdagochtend, 15 minuten over 7. Het is 1 oktober, een nieuwe maand. Een nieuwe dag met nieuwe kansen. Eline uit Oud-Beijerland, die luistert nog heel even mee en pakt dan de fiets naar haar werk toe, laat ze weten. Wim, die zit al in de vrachtwagen van Klarenbeek naar Winterswijk. En Jelke, die rijdt vanuit Rottevallen naar Groenekan naar een congres voor technici in het ziekenhuis. Grootnieuws Radio staat aan in de auto. Gezellig hoor. Ook Martijn, die is onderweg naar zijn werk in Assen met een verrassing op zak voor zijn collega. Want zijn collega Ali Geerts, die werkt vandaag 25 jaar bij Arendstaten. Dus Ali, van harte. En Martijn die vraagt er ook nog een beetje aandacht voor bij deze op de radio. Marjolein die laat weten dat ze om 6 uur wakker was en toen weer toch een klein beetje weggedommeld door de regen die zo rustig op het raam tikte. Ja, hoe zit het vandaag eigenlijk met die regen? Nou, in het oosten en noordoosten vallen stevige buien, soms met onweer. Wim in de Achterhoek, ja, je hebt dus wat ruitenwissers nodig. In de rest van het land blijft het overwegend droog en wordt het zo'n 20 graden vandaag.
1: De dagtekst.
0: Dat is Psalm 119, vers 10. Met heel mijn hart heb ik u gezocht. Laat mij niet afdwalen van uw geboden. Met heel mijn hart heb ik u gezocht. Laat mij niet afdwalen van uw geboden. Dagtekst van vandaag, Psalm 119, vers 10.

0: is het verhaal van de overspelige vrouw dat achter dit lied zit. Je leest het in Johannes 8, een vrouw die wordt voor Jezus neergezet. Net betrapt op overspel en volgens de wet moest ze gestenigd worden. Maar Jezus die zegt dat wie zonder zonde is de eerste steen mag gooien. Eén voor één lopen ze weg. En ook Jezus veroordeelt haar niet, staat er dan. Nou, Lauren Daigle die zingt vanuit dat verhaal dit lied, How Can It Be? Ja, how can it be dat iemand God bijna niet onder ogen durft te komen? Ja, bang dat ze hem heeft teleurgesteld. En dan vindt ze in zijn ogen alleen maar genade. En toen Lauren het lied voor het eerst hoorde, ja, toen moest ze huilen. Want ja, ze vertelt zelf waarom.
1: I just recognized, you know, a place when I deserved the worst, you know. And God just completely ransomed me. With my dirty hands, he just washed me white. And in my sin and in my shame, he fought for me. He pled my cause. And it just really humbled me.
0: How Can It Be hoorde je van Lauren Daigle hier in de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. Met zometeen de nieuwsupdate van 7:30. Neem ik ook even het laatste nieuws met je door. En dat allemaal na de opwekking.

0: in bent en opwekkingslied 623. Laat het huis gevuld zijn. Het is 1:08 en dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het is artsen gelukt om de clitoris te herstellen bij vrouwen die vulva-kanker hebben gehad, meldt de Gelderlander. Daardoor kunnen ze ook weer een orgasme krijgen. Het is een wereldprimeur. In Amerika is de executie mislukt van een 50-jarige vrouw, Crystal Pike. Ze kreeg vannacht in de gevangenis in de staat Tennessee 2 dodelijke injecties, maar ze leeft nog en is naar het ziekenhuis gebracht. En er komt een speciaal register voor makelaars om misstanden te voorkomen, heeft de minister bepaald. Makelaars zijn verplicht zich in te schrijven. Ze kunnen er ook worden uitgezet als ze de regels overtreden.
2: Groot nieuws update.
0: De Israëlische premier Netanyahu vindt het nog te vroeg om te zeggen of Iran achter de aanval op een vlucht naar Tel Aviv zat, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Gisteren viel een van de piloten de ander aan met een mes, waarna het toestel een duikvlucht van ruim 5000 meter maakte. Passagiers en bemanning overmeesterden de aanvaller en het vliegtuig landde in Saoedi-Arabië. Daar wordt de man nu verhoord. Netanyahu wil ook uitzoeken of de aanvaller handlangers had. De passagiers die zijn inmiddels veilig terug in Israël. En horecaondernemers in Zwolle willen dat de gemeente optreedt tegen christelijke straatpredikers. Dat schrijft C Vandaag. Volgens de ondernemers jagen de luidsprekers op de Grote Markt gasten weg. En ook wordt hun personeel uitgescholden. De burgemeester zet extra handhavers in, maar wijst erop dat geloofsverkondiging wettelijk is beschermd. Wel wil hij opnieuw afspraken maken met de predikers. En het aantal leden van de Nederlandse gereformeerde kerken daalt nog altijd, maar minder hard dan voorheen. Dat blijkt uit een trendrapport voor de synode waar C Vandaag over schrijft. Toch staan de kerken voor flinke uitdagingen. Ruim 1/3 van de gemeente heeft geen eigen predikant. En binnen 10 jaar gaat meer dan de helft van de predikanten met pensioen. Ook vinden veel gemeenten moeilijk nieuwe ouderlingen en diakenen. En in Spakenburg voetbalde gisteravond een elftal van dominees uit verschillende kerken tegen het G-team van de IJsselmeervogels. In dat team spelen mensen met een beperking. Het team bestaat 20 jaar en Feyenoord-icoon Willem van Hanegem die floot de jubileumwedstrijd. Een van de organisatoren is dominee en is zelf een zoon in het G-team. Hij maakte zich vooraf geen illusies. We weten al wie er wint, zei hij tegen het Nederlands Dagblad. Dat is het G-team. En dat is uiteindelijk ook zo gekomen. Dan nog het Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vandaag naar het noordoosten wegtrekkende buien, gevolgd door perioden met zon en nog een losse bui. Het wordt vanmiddag 20 of 21 graden. Dan de verkeersinformatie van de AWB.
3: Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de ochtendspits druk. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Brabant. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-dorp, nu 12 kilometer file met een kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Veel vertraging is er voor morgen ook op de A7 van Den Oever naar Zaanstad. Tussen Horen-Noord en Purmerend-Noord 14 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is opgelopen tot een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via uitwijkroute 11. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug 12 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Berkel en Rode Rijs en de Van Brienoordbrug 5 kilometer met 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
0: Goedemorgen op deze donderdagochtend, waar je zometeen de overdenking hoort van Evert Leenvlang om 7:45. Ook muziek van Michael W. Smith onderweg naar Jules Baldwin.
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het christelijke radiostation.

Michael W. Smith en Audrey Esse, Turn Your Eyes Upon Jesus. Nou, je hebt dat berichtje vast wel eens gezien. Misschien heb je zelf ooit eens gestuurd. Een appje, het gaat niet zo goed met me. Wil je voor me bidden? Nou, mooi dat we dat voor elkaar kunnen doen. Natuurlijk, gisteravond gebeurde het nog tijdens de gebedsavond hier op Groot Nieuws. Maar stel je voor dat er eens iets anders binnenkomt. Een berichtje, het gaat heel goed met me. Wil je voor me danken? Nou, klinkt misschien een klein beetje onwennig, maar Evert Leeflang die vindt dat we dat berichtje veel vaker zouden moeten sturen. Waarom? Dat hoor je zometeen in zijn overdenking.

0: 130 uit de diepten. Je hoort de psalmen voor nu en dat maakt het 7:47. Tijd voor de overdenking van Evert Leeflang. Hij is docent en theoloog aan het Evangelisch College. En deze overdenking die heet Dank alsjeblieft voor me.
1: Je zou maar een bericht krijgen. Hé, het gaat heel erg goed met mij.

zo'n belangrijk punt. Er zijn allerlei teksten over dankbaarheid. En licht er even twee uit die bij Paulus vandaan komen. In 1 Timotheüs 2 vers 1 zegt hij, en dan vereenvoudig ik het een beetje, dan zegt hij, ik draag jullie op voor alle mensen te danken. Ja, dat is echt een opdracht. Het is de bedoeling dat je voor alle mensen dankt. En aan het begin van 2 Thessalonicenzen zegt hij, wij behoren God voor jullie te danken, want het gaat zo goed met jullie. Een beetje weer in mijn woorden, maar hij zegt daar wel, het is onze opdracht. Het moet gewoon, wij moeten God voor jullie danken, want we zien dat het goed gaat met jullie. Bij Paulus lijkt de onderliggende gedachte te zijn, net zoals we elkaar betrekken in onze nood, moeten we elkaar ook betrekken in onze dank. Want op die manier heeft iedereen door dat God de gever is van al dat goede. En dat is de kerngedachte. Door voor elkaar te gaan danken, vertellen we aan elkaar het verhaal dat God in elkaars leven werkzaam is. En dat hij aan iedereen goede dingen aan het uitreiken is. En lees eens 2 Korinthe 9, het einde daarvan, dan zie je dat dat zo werkt voor Paulus. Alles is erop gericht dat uiteindelijk die erkenning en die lof voor God toeneemt in levens van anderen. Volgens Paulus is het zo dat als het goed gaat, maar er volgt geen dank aan God, dan is dat eigenlijk een onafgerond verhaal. Dus, gaat het goed met je? Neem je dan eens voor iemand te vragen om voor je te danken. Maak er nou eens een punt van dat er gedankt wordt. Dank alsjeblieft voor me, want het gaat zo goed met me. Wat een prachtige manier om onszelf en juist ook elkaar te helpen. Niet te vergeten dat al het goede eigenlijk genade is. En uiteindelijk van onze vrijgevige God komt.

0: Elevation en Worship en Do It Again hoorde je vandaag op donderdag 1 oktober. Nieuwe maand en voor sommigen ook een nieuwe start, want vandaag begint Stoptober. Ja, het is een uitdaging voor rokers om 28 dagen geen sigaret op te steken. Nou, waarom 28? Wie dat volhoudt, die heeft 5 keer meer kans om voorgoed te stoppen. Dat zegt in ieder geval de campagne. Dus nou, dat is begonnen. Stoptober deze maand. Ook bij de christelijke gereformeerde kerken wordt vandaag doorgezet. De generale synode die vergadert verder achter gesloten deuren. Dus wat daar besproken wordt, dat blijft voorlopig binnen. Ja, en dan nog verder vandaag.
1: En verder vandaag?
0: Hoor je zometeen tussen 9 en 10 natuurlijk mijn collega Tim Hendricks. Zeer gewaardeerde collega met het programma Blessings. En hij is op zoek naar een beetje liefde. En dan niet zozeer voor zichzelf, maar voor het programma op 16 oktober. Dan hebben we namelijk een mooie actiedag met de christelijke zorgverzekeraar, waarin relaties in de schijnwerper staan. En Tim die deelt dan speciale liefdesblessings uit. Dus wil jij je geliefde in het zonnetje zetten? Nou, dan mag je een lied kiezen dat bij jullie past. Kun je ook een mooie persoonlijke boodschap bij achterlaten. En dat doe je nu alvast op grootnieuwsradio.nl/liefde. Dus ga vandaag even naar grootnieuwsradio.nl/liefde... om een mooie liefdesblessing aan te vragen.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
9: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Chirurgen van het Radboud UMC in Nijmegen zijn erin geslaagd de clitoris van vrouwen te herstellen die vulvakanker hebben gehad. Daardoor kunnen de meesten ook weer een orgasme krijgen. De artsen zijn er zelf verrast over, omdat het nergens ter wereld nog is gelukt. Er is al belangstelling van buitenlandse ziekenhuizen. Het Afrikaanse land Sierra Leone hoeft niet meer te rekenen op geld van de EU. En dat komt allemaal door de gezochte drugsbaas Bolle Jos, dat melden meerdere media. Bolle Jos zou zich schuilhouden in Sierra Leone en dat land weigert hem uit te leveren. De EU draait daarom de subsidiekraan dicht en daar is justitieminister Van Wil blij mee. De minister wil dat makelaars zich verplicht gaan inschrijven in een beroepsregister om misstanden in de sector te voorkomen. Als ze dat niet doen, mogen ze niet aan het werk. Makelaars hebben zelf geprobeerd regels te maken, maar dat leverde kritiek op van onder meer de vereniging Eigen Huis. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten nog buien. Op andere plekken is het vaker droog. Er is een afwisseling van wolken en zon en het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP Nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: De ochtendspits verloopt druk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is extra vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg 15 kilometer met een half uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoude 12 kilometer met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn afgesloten. Dan de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A7 Duitse grens Groningen tussen knooppunt Zuidbroek en Vokshol. 9 kilometer met 3 kwartier oponthoud na een ongeluk. A7 Den Hoeven richting Zaanstad bij Purmerend Noord. Een uur vertraging vanaf Wognum. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein 10 kilometer stilstaand verkeer met een uur oponthoud. Na een ongeluk met meerdere auto's is de linkerrijstrook dicht.
0: Zometeen op Grootnieuws Radio een lied dat oorspronkelijk is geschreven door Paul Beloche, maar uiteindelijk werd gezongen door Paul Wilbur. Adonai hoor je zometeen.
19: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
20: Echt waar, joh?
19: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
23: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
24: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
25: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
26: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
27: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
26: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
28: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muschatlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
5: De Nieuwe Morgen.
6: Met Joeri van der Geest.
5: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuws Radio met de muziek van Paul Wilbur. Hij is een Amerikaanse zanger uit de Messiaanse beweging. Dat zijn Joden en christenen die Jezus als Messias zien en die tegelijkertijd de Joodse wortels koesteren. En nou is het zo dat je in die traditie de naam van God niet uitspreekt, net zoals dus de Joden over heel de wereld doen. Ja, ze zien de naam van God zo heilig dat ze die met diep ontzag overslaan. En in plaats daarvan zeggen ze Adonai. Hoorde je net hier gezongen worden op Groot Nieuws Radio in de Nieuwe Morgen. Paul Wilbur en Adonai. En daarmee zeg ik ook een hele goede morgen op deze donderdagochtend 1 oktober. Een nieuwe maand die is aangebroken. En als ik hier uit het raam kijk, dan zie ik vooral regendruppels. Ja, die regen die trekt vandaag langzaam weg naar het oosten. In het westen wordt het later op de dag droog, komt ook de zon nog tevoorschijn en loopt de temperatuur uiteindelijk dan wel weer op naar 20 tot 22 graden. Ja, morgen dan is het 100 dagen geleden dat Venezuela werd getroffen door heftige aardbevingen. Misschien ken je de beelden nog wel van het journaal of van gewoon de beelden uit het land. 100 dagen geleden, de grootste natuurramp van dit jaar. Hoe gaat het nu met de inwoners van Venezuela? Gaan we het zo meteen over hebben.
1: De dagtekst.
0: Dat is vandaag Psalm 119. Ja, de langste psalm uit de Bijbel. We zijn gestrand bij het tiende vers. Met heel mijn hart heb ik u gezocht. Laat mij niet afdwalen van uw geboden. Met heel mijn hart heb ik u gezocht. Laat mij niet afdwalen van uw geboden. De dagtekst van vandaag, Psalm 119, vers 10.

0: Martijn Buwalda, je zou eens moeten weten. 5000 doden en meer dan 16.000 gewonden en tienduizenden huizen die er niet meer staan. Morgen is het 100 dagen geleden dat twee zware aardbevingen Venezuela troffen. Vlak na elkaar, vooral rond de hoofdstad Caracas. Het werd de zwaarste natuurramp van dit jaar in een land waar veel mensen al weinig hadden. Nou, inmiddels is die aandacht voor de ramp wat weggeëpt, maar Else Lotte Fase die is net terug. Ze is noodhulpspecialist bij ZOA en ging een van die ingestorte gebouwen binnen. Goedemorgen, Else Lotte.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je bent een van die ingestorte gebouwen in geweest. Wat zag je daar?
1: Ja, ik denk dat dat wel de meest impactvolle ervaring was tijdens mijn reis. Tijdens mijn bezoek aan Venezuela. Het was heel, heel heftig om zo'n ingestorte appartementencomplex binnen te lopen. De vloer liep letterlijk scheef. Alles was kapot. Maar het meest indrukwekkende vond ik dat je in een appartement staat van een gezin waar je de boekjes op de grond ziet liggen van de jonge kinderen. En vervolgens hoort dat deze mensen het helaas niet overleefd hebben, omdat er een dak op ze is gevallen. Dus dat geeft echt kippenvel. Dat was ontzettend heftig.
0: Ja, want het is morgen 100 jaar geleden dat, of 100 dagen geleden dat die ramp daar plaatsvond. Hoe is die situatie nu in het land?
1: Ja, inderdaad, 100 dagen verder. Eigenlijk twee kanten. Juist in die eerste dagen na de aardbeving is die eerste nood ontzettend groot. Dus mensen die weten niet waar ze heen moeten, hebben geen eten, geen water, geen dak boven hun hoofd meer. En nu zijn er nog steeds heel veel mensen, en daar denken we soms niet over na, maar die leven nu nog steeds dus in tenten op straat. Want ja, een huis is natuurlijk niet weer opgebouwd na 100 dagen. Mensen zijn nog steeds alles kwijt. Het werk is nog niet opgepakt. De werkgelegenheid is ook grotendeels weg. En mensen rouwen nog steeds om mensen die ze ook verloren zijn en hebben ontzettend veel trauma. Dat is wat ik daar ook heb gezien en heb gehoord.
0: Ja, het leven dat echt letterlijk en figuurlijk in puin ligt. Nu is het zo, en dat moet jou denk ik en ook je collega's bij ZOA aardig frustreren, dat er nauwelijks meer verslag van wordt gedaan. Hè? Alleen nog een beetje het politieke nieuws. Maar hoe kan het toch dat die aandacht iedere keer zo weg-ebt voor rampen die dan even een paar dagen of soms een paar weken in het nieuws zijn, en dat het daarna toch weer weg-ebt, die aandacht?
1: Ja, dat blijft iets lastigs. Er gebeurt natuurlijk zoveel en onze spanningsboog is wat dat betreft niet zo heel erg lang. Dus het is even volop in het nieuws en vervolgens gaan we door of gebeurt er iets nieuws waardoor inderdaad de aandacht verschuift. Maar voor deze mensen is dit nog steeds de realiteit. En juist ook nu, ook in die eerste periode, hebben mensen ook daar heel veel adrenaline gehad en wisten ze half niet wat hun overkwam. En ook nu bij hun daalt dat besef in. En tegelijkertijd is het ook het geval dat ook de hulp die in het begin zo groot was en zo aanwezig, ook die gaat daar soms een beetje weg. Terwijl juist in deze fase, na 100 dagen, verschuiven we eigenlijk een beetje van die noodhulpfase, waarin je tenten uitdeelt, voedsel, water. Verschuiven we naar een fase van wederopbouw en herstel. En dat heeft echt een langere adem nodig. En we zijn wel heel erg blij dat wij ook voor die fase als ZOA kunnen blijven. En ons werk kunnen doen. En ook mensen kunnen helpen om een beetje weer op de been te komen.
0: Ja, precies, want die aandacht in de media die kan dan misschien verslappen. Tegelijkertijd is er natuurlijk wel veel geld opgehaald, ook toen het zo in het nieuws was. Maar dat was dan met name geld voor de noodhulp. Of kan dat geld nu ook gebruikt worden voor het herstel?
1: Ja, gelukkig is er ook geld voor herstel. In ieder geval heeft ZOA ook geld voor herstel. Dus inderdaad, de eerste fase van noodhulp, dat heeft ontzettend geholpen. De giften, de donoren en de ruimhartigheid. Om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn en te voorzien in die eerste behoeftes. Maar wij hebben nu ook de mogelijkheid om wat verder te kijken. En ook die hulp blijft natuurlijk nodig. Dus juist nu te kijken van wat kunnen we in een vervolgfase doen? En wat gaat mensen ook helpen om een beetje terug te gaan naar normaal? Ja. En een van de manieren waarop we dat willen doen is door te kijken, kunnen we mensen iets van controle en waardigheid teruggeven, dat zij dus met een soort van kaart die wij als ZOA geven en punten daarop zelf artikelen kunnen kopen, bijvoorbeeld die zij nodig hebben, ook voor hun herstel.
0: Ja, en heb je vertrouwen erin dat het herstel daar uiteindelijk ook gaat komen, dat Venezuela er weer bovenop kan komen? Want ja, die politieke situatie is natuurlijk ook niet helemaal stabiel met de president daar die was opgepakt door Amerika. Is Venezuela in staat om hier weer bovenop te komen?
1: Ja, ik heb er toch ook wel heel erg veel hoop voor. Wat ik heb gezien is dat het een ontzettend vindingrijk en volk is. De mensen die ik heb gesproken, zij hebben echt juist door die crisis die al zo lang in Venezuela speelt, op sociaal, economisch en politiek gebied, zijn mensen heel erg vindingrijk geworden. En ondanks alle tegenslagen weten ze toch telkens weer de draad op te pakken. Ze hebben die weerstand als het ware om weer de moed te verzamelen en door te gaan. Ook al is dat niet makkelijk.
0: Helder. Dank voor deze update over Venezuela. Morgen is 100 dagen geleden dat het land werd getroffen door heftige aardbevingen. Je hoorde een update over het land van Else Lotte Fase van ZOA.

0: dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts. En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Sarah Kroger en Matt Maher, Unbroken Family. 8:58, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er komen nieuwe regels voor ZZP'ers, zegt de minister. Zelfstandigen moeten vanaf 2028 minstens 3 opdrachtgevers hebben en ze moeten zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het is artsen van het Radboud UMC in Nijmegen gelukt de clitoris van vrouwen te herstellen naar vulvakanker en daardoor kunnen de meesten ook weer een orgasme krijgen. De artsen zijn er zelf verbaasd over. Er is inmiddels internationale belangstelling. En een uitje naar een museum is sinds het einde van de coronacrisis steeds populairder. Musea in ons land trokken vorig jaar ruim 31 miljoen bezoekers. Dat zijn er bijna 1 miljoen meer dan het jaar daarvoor.
2: Groot nieuws update.
0: Het aantal protestants-christelijke basisscholen is de afgelopen 10 jaar flink gedaald, terwijl het aantal islamitische scholen groeit. Dat blijkt uit een analyse van het Reformatorisch Dagblad. Per saldo verdwenen ruim 150 protestants-christelijke scholen, vaak door sluiting of een fusie. Ook openbare en katholieke scholen die werden minder. Er kwamen juist bijna 40 islamitische scholen bij en samen vormen die nog altijd 1,5% van alle basisscholen. Het aantal reformatorische scholen bleef ongeveer gelijk. En de Israëlische premier Netanyahu vindt het nog te vroeg om te zeggen of Iran achter de aanval op een vlucht naar Tel Aviv zat, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Gisteren viel een van de piloten de ander in de cockpit aan met een mes. Het toestel maakte vervolgens een duikvlucht van ruim 5000 meter. Passagiers en bemanning overmeesterden de aanvaller, waarna het vliegtuig kon landen in Saoedi-Arabië. Daarvoor horen de autoriteiten hem nu. Netanyahu wil ook uitzoeken of de aanvaller handlangers had. Alle passagiers van de vlucht zijn inmiddels veilig terug in Israël. En het aantal leden van de Nederlandse gereformeerde kerken daalt nog altijd, maar minder hard dan voorheen. Dat blijkt uit een trendrapport voor de synode waar C vandaag over schrijft. Toch staan de kerken voor flinke uitdagingen. Ruim 1/3 van de gemeente heeft geen eigen predikant en binnen 10 jaar gaat meer dan de helft van de predikanten met pensioen. Ook vinden veel gemeenten moeilijk nieuwe ouderlingen en diakenen. En koningin Maxima die schoof gisteren op Urk aan bij een catechisatieles. Het Nederlands Dagblad beschrijft hoe de jongeren met fotokaartjes vertelden wat het geloof voor hun betekent. En de koningin die koos er zelf ook een. Volgens het Reformatorisch Dagblad pakte ze een open Bijbel met gevouwen handen. Bezinning vindt ze belangrijk, liet ze weten, omdat het kracht geeft. Jongerenpastoor Sjoerd Bakker, die ik gisterochtend ook al sprak, die legt uit dat Urker jongeren in een veilige bubbel opgroeien en daarbuiten is het lastig om je plek te vinden. Dat vertelde hij tegen de koningin. Na afloop vertelden een paar jongens dat ze vooraf wel even hadden geoefend op wat ze tegen de koningin zouden zeggen. Ja, goede voorbereiding is het halve werk. Dan het Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vandaag naar het noordoosten wegtrekkende buien, gevolgd door perioden met zon en nog een enkele bui. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. Dan de verkeersinformatie van de AWB.
3: De ochtendspits verloopt erg druk. Ongelukken veroorzaken daarbij extra vertraging. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Hilversum Noord en Muiden, 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg, 12 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Ook daar zijn de rijstroken weer open. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoopend Everdingen en Waardenburg, 15 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. Daar zijn na een ongeluk nog 2 rijstroken dicht. A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Knoopend Ketelplein en Zoeterwoudendorp. Daar 23 kilometer file met zo'n 3 kwartier extra reistijd. De andere kant op tussen Knoopend Hoflied en Knoopend Ketelplein, 22 kilometer met ruim 1,5 uur vertraging. Op de A7 Duitse grens richting Groningen gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Zuidbroek en de afrit Westerbroek. 11 kilometer file met 1,5 uur vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Dan de A7 van Den Oever naar Zaanstad tussen Wochtum en Purmerend Noord. 9 kilometer met bijna 1 uur vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. Daar is 1 rijstrook dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Akersloot en knooppunt Rottepolderplein. 3 kwartier vertraging na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij.
0: Goedemorgen op deze donderdagochtend. Zometeen hoor je de overdenking van Evert Leeflang. Ook Seth Sleeder is onderweg naar Mosaic Worship met Kees Kraaijdoort.
2: De nieuwe morgen

0: aanbidding door het hele land. Dat is de Jezus Messias Tour van Mosaic Worship die vanavond begint in Sassenheim. En daarna volgen onder meer nog Amersfoort, Middelburg, Zwolle en Veenendaal en nog wat andere plekken. Mosaic Worship hoorde je net met Kees Kleinoord. Kom verrassend. Goedemorgen, Martin.
1: Goedemorgen.
0: Nieuwe maand is begonnen.
1: Ja, en het is weer een themamaand. Je hebt natuurlijk Movember, waarin mannen hun snor laten staan. Dry January, waarin mensen de alcohol laten staan. April is de maand van de filosofie, blijkbaar. Dat zag ik net. En mei is plasticvrij. Maar deze maand is het stoptober. Je noemde het net al even. Een maand waarin veel mensen ervoor kiezen om 28 dagen te stoppen met roken. Goed initiatief. Succes sowieso aan iedereen die daar natuurlijk aan meedoet. Nou heb ik zelf nooit gerookt, dus ik hoef hier specifiek niet aan mee te doen, maar ik zat wel te denken, zijn er dingen waar ik wel een maandje mee zou kunnen stoppen? Want we hebben allemaal wel slechte gewoontes die we zouden mogen afleren. Nou, bij deze doe ik een paar suggesties voor wie net als ik op zoek is naar iets om deze maand mee te stoppen. Stop deze maand met het oneindige scrollen op sociale media om je af te leiden van het feit dat je eigenlijk heel moe of onrustig voelt. Stop met jezelf vergelijken met iedereen die het beter voor elkaar lijkt te hebben dan jij. Begin deze maand met danken voor alles wat God geeft. Stop nou eens met dat passieproject uitstellen waar je al zo lang over droomt. En begin deze maand aan dat boek, die film of dat wereldrecordbreiproject. Stop met datgene waarvan je voelt dat het niet goed is en kom ermee bij God. Hij wil je altijd vergeven en nieuw maken. Stop met het vermijden van de stilte omdat je bang bent voor alle gedachten en gevoelens. Het is soms lastig, maar God is daar bij je. Stop jezelf een slechte vader of moeder te noemen. Er zijn altijd andere ouders met een opgeruimder huis, meer structuur en kinderen die op een of andere manier perfect gesteld naar school gaan. Maar jij houdt van je kinderen en zij van jou. Je doet het fantastisch. Stop met zeggen dat je uitkijkt naar je pensioen omdat je dan echt kan genieten. Niemand weet hoe het leven er morgen uitziet, dus leef met God in dit moment. Stop met jezelf straffen omdat bidden en bijbellezen niet lukt. En zie het als een liefdevolle uitnodiging van Jezus om bij hem te komen. Stop met dat telefoontje vermijden. Bel diegene gewoon eens op. Stop eens met zeggen dat jij te veel fouten hebt gemaakt en God je vast niet wil gebruiken in zijn koninkrijk. Heb je de Bijbel gelezen en gezien wie jij er normaal gesproken uitpikt voor zijn missie? Dan val jij wel mee hoor. En stop nou toch eens met tegen jezelf zeggen dat je Gods liefde moet verdienen. Dat kunnen we allemaal niet. En toch wil hij je overladen met die liefde. Waar je ook mee stopt deze maand, er is bij God altijd ruimte voor een nieuw begin.
0: Zometeen hoor je de overdenking van Evert Leeflang. Die gaat over danken voor alle mensen. Met een bijzonder motto. Dank voor stank. Je hoort het zometeen.

Seth Slater, Groot Nieuws Radio en Bye Bye. Het is 9:15 geweest en dus tijd voor de overdenking van Evert

Het past bij een levensstijl dat van danken een punt maakt. En Paulus hecht best wel ook aan danken. In heel veel delen van zijn brieven keert het terug. Als je erop gaat letten, dan zie je het ineens overal. En zo zegt hij ook in 1 Timotheus 2 vers 1... Ik draag jullie op voor alle mensen te danken. Dat is even vereenvoudigd gemaakt, maar daar komt de zin op neer. Dank voor alle mensen. Weet je, en dat is een prachtige zin, dat is een prachtige gedachte. Totdat je gaat benadrukken alle mensen. En tot overmaat van rampen heeft Paulus het in het volgende vers direct over de overheid. Dus daar gaat het al lekker. Maar toch moet je dankbaar zijn. En mijn eerste respons daarop, als ik dat zo lees en ik denk, voor alle mensen dankbaar zijn, hoe dan? Kijk, we kennen allemaal stank voor dank als uitdrukking en dat is niet leuk. Maar Paulus zegt hier eigenlijk dank voor stank. En ik vraag me dan wel eens af, is dat wel reëel, Paulus? Maar dan moet ik toch nog even langer stilstaan. Ja, is er dan echt niets te danken bij sommige mensen of situaties? Is er geen genade te vinden in iets wat ik tegenkom waarvan ik denk, is daar nou veel dank in? Geen greintje genade? En dan moet ik toch vaak realiseren, er is toch wel meer genade, meer van God te zien in mensen en situaties dan ik op het eerste gezicht doorheb. Vaak is er veel meer genade dan we doorhebben. Theologen hebben het dan graag over de term algemene genade. Er is zoveel genade, ook in allerlei natuurlijke zaken om ons heen. Iets wat God daarin heeft gelegd of gedaan, wat we kunnen zien als zijn hand. En Paulus zegt ook ergens anders in 1 Korinthe 4 vers 7 zegt hij, wat hebben jullie dat je niet hebt ontvangen? Dat wil zeggen, er is niks wat je eigenlijk niet gewoon hebt ontvangen van God. Dus er is altijd wel genade te zien. Maar je ziet hem niet zo snel. En dat betekent dat je soms moet zoeken. En dat is met dank ook zo. Je moet soms zoeken voordat je kunt gaan danken. Dan ben je op zoek naar de dank. En soms is dat zoeken met een lampje. Dat kan zijn bij die overheid waar ik het over had. Dat je je misschien afvraagt, waar zijn we nou werkelijk mee bezig? Of misschien in je kerk, of bij je buren of in je familie. Dat het hart zoeken is in de uithoeken en gaten naar die dank. Maar wat is dat eigenlijk toch een eervolle zoektocht? Want het is eigenlijk een zoektocht naar God. God zien in de situaties en de mensen om je heen. En pas daarna, wat mij betreft, mogen je gebeden komen. Na je danken. En pas na je danken mogen wat mij betreft je mening. Mag je mening komen. Misschien moeten we met elkaar in de kerk eens gaan afspreken dat je pas ergens wat van mag vinden als je er eerst voor hebt gedankt. Dat je eerst even hebt gezocht naar wat is er misschien toch van God in deze persoon of situatie aanwezig. Dat zal in elk geval de lucht een stuk kunnen klaren. Ga dus vandaag op zoek naar de dank. Dan krijg je zeker geen stank voor dank. Maar dan krijg je dank voor stank.

0: Carrie Job en I Am Not Alone. Tim, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen, Kerel.
0: Zometeen de blessings van 1 oktober. Nieuwe maand is aangebroken.
1: Het is toch wat, hè? En het weer is ook meteen omgeslagen.
0: Nou, inderdaad. Jij zit nog wel korte mouwen.
1: Nog wel korte mouwen, maar ik weet niet of dat een handig idee was als ik naar buiten kijk.
0: Nou goed, je zit nu lekker binnen. Zometeen om de blessings te presenteren vanaf 9 uur.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja. Wij stoken het blessingsvuur flink op, gooien er nog een blokje op en draaien de plaat voor het stralende bruidspaar Pieter en Jantine Bremmer uit Arnhem. En ik zeg stralend bruidspaar, maar dat zijn jullie echt, Pieter en Jantine. Straks worden daar ook woorden aangegeven. Muziek dus voor Pieter en Jantine, maar voor iedereen die luistert vandaag. We hopen je weer te ondersteunen bij die ene moeilijke klus misschien wel. Misschien heb je het ontzettend druk, misschien heb je helemaal niks te doen. In alle gevallen zijn er blessings voor jou. Ga er lekker voor zitten, geniet ervan en laat het over je heen komen.
0: Helemaal goed, ga ik ook doen. Ik ga zo meteen lekker de radio aanzetten. Uurtje blessings luisteren, zo meteen tussen 9 en 10.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
4: Is dit het?
5: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
4: Hé, dit is het.
5: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het Adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
6: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
7: Oh.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
3: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 9 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Minister Aartsen komt met een nieuwe wet voor ZZP'ers. Die moeten straks minstens 3 opdrachtgevers hebben en zelf kunnen bepalen wanneer en waar ze werken. Veel bedrijven zijn gestopt met het inhuren van zelfstandigen omdat ze eigenlijk in loondienst moesten. Nederland heeft ongeveer 1 miljoen ZZP'ers. De website van de hackersgroep Shiny Hunters is niet uit de lucht, maar verhuist naar een ander adres, zegt de groep tegen BNR. Verhuizing was volgens hen nodig na meerdere DDoS-aanvallen en problemen bij datacenters. Op het nieuwe webadres zijn maatregelen genomen tegen die aanvallen. Shiny Hunters zou ruim 100 hacks hebben gedaan. Er worden voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd in de Amerikaanse staat Tennessee. De gouverneur wil eerst weten wat er vannacht precies misging met de executie van een vrouw die was veroordeeld voor moord, Krista Pike. Ze overleefde 2 dodelijke injecties en is naar een ziekenhuis gebracht. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: De ochtendspits is erg druk verlopen met nogal wat ongelukken. De files lossen nu wel geleidelijk aan op. De files vanaf een kwartier vertraging staan nu nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met een half uur extra reistijd. Verderop richting Amsterdam tussen de afrit Soest en knooppunt Watergraafsmeer nog zo'n 3 kwartier extra reistijd. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. 16 kilometer file met een half uur vertraging. De A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet. 17 kilometer met daar een half uur oponthoud. Op de A4 richting Rotterdam tussen Ypenburg en knooppunt Ketelplein. Een uur vertraging na een ongeluk. De rijbaan is daar wel weer vrij. Dan de A8, Zaanstad richting Amsterdam, bij Zaanstad Zuid. Een half uur vertraging door een stilgevallen auto. Daar is één rijstrook dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rottepolderplein 21 kilometer file met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer open. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen Willemstad en de afrit Oud-Beijerland 8 kilometer met ruim een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
15: Yes, dankjewel. Nou, we hebben meegeschreven hoor. En we draaien de kraan van Blessing zometeen weer helemaal open. Maar eerst deze grote vraag: wie ben je? Iets minder grote vraag, waar ben je? En een persoonlijke vraag, wat houdt jou bezig op dit moment? Breng ons op de hoogte van jouw actuele luisterstatus, want we stemmen weer graag op je af vandaag. Je kunt de studio nu appen en je wordt deze uitzending weer warm ontvangen met muziek van Brooke Ligertwood en 1000 Hallelujahs.
17: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
18: Morgen.
17: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf en is dus een uitlener.
18: Echt waar, joh?
17: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
19: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
20: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
22: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
23: Wat begon met één kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
24: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
26: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
27: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlapmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlapmeng Dagstein.
28: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
29: Grootnieuws.
30: Blessings.
31: Met Tim Hendricks.
30: Het christelijke radiostation.

krachtig aanbiddingslied aan de start van Wens. Brooke Lizardwood met 1000 Hallelujahs. En ik ben Timo Kalsbeek. Ik ben nu lekker aan het werk. Ik luister nu Fijn Grootnieuws Radio op de achtergrond tijdens het inpakken in het magazijn. Timo, fijn dat je erbij bent. En Joke, ook fijn dat jij erbij bent. Al lig je wel met griep op bed, dus beterschap voor jou. Luister, status van Wim, die is een lekkere wandeling aan het maken. Kees Hofland rijdt ook stapvoets. Doet ons de groeten vanuit de file op de A28. Gert-Jan meldt zich vanuit Kaatsheuvel. Goedemorgen Gert-Jan en maak kennis met Mariska. Mariska Veldhuizen checkt in, woonachtig in Lelystad. Net 50 jaar geworden, moeder van 4 prachtige, unieke volwassen kinderen. En laat je weten, mijn luisterstatus, aan de slag met de afwas en puinruimen, schoonmaken. En vanmiddag misschien naar het borduurcafé in onze biep in Lelystad om lekker creatief bezig te zijn. Nou, wie je ook bent, waar je ook luistert en wat jouw status op dit moment ook is, dit zijn de blessings van donderdag 1 oktober in het jaar 2026. En de vraag in dit programma, mag ik jou tot zegen zijn? Je hoort muziek van Sela en deze plaats speciaal voor Pieter en Jantine Bremmer uit Arnhem uitgekozen door Joas en Johanna. Joas en Johanna zeggen, lieve Pieter en Jantine, nog van harte gefeliciteerd met jullie 3-jarig huwelijksjubileum. Wat zijn jullie een mooi en positief stel dat elkaar echt helpt en steunt. Daarbij weten we dat God de belangrijkste is in jullie relatie. En bedankt voor wie jullie voor ons en voor anderen zijn. Liefs, Joas en Johanna, Pieter en Jantine van harte met 3 jaar huwelijk. En het lied van Sela, mag ik jou tot zegen zijn, hier op zijn plek voor jullie aangevraagd.

We zijn vertrokken met de blessings van vandaag. En ik krijg een berichtje van Janine die zegt: goedemorgen Tim, ik zou graag een blessing willen aanvragen. Doorgeven aan mijn schoonzus Samantha. Zij is 35 jaar geworden. En zou je voor haar simpel liefdeslied willen draaien? Lieve Samantha, zegt Janine, ik ben erg dankbaar dat jij mijn schoonzus bent. En ik wil je een gezegend nieuw levensjaar toewensen met dit lied voor jou. Dit is een simpel liefdeslied met Sierra Worship, Java Tessifra Bex.

0: met liefde aangevraagd door Janine voor jou, Samantha. Simpel liefdeslied, supermooi lied. Gaaf dat we het mogen draaien. En gaaf dat jullie luisteren, Dikke en Ria. Jullie laten weten, we luisteren in de auto op weg naar Spanje, genietend van de muziek. Nou, goede reis, Dikke en Ria. Fijn dat jullie erbij zijn. En de taal van de liefde, daar wil ik het even met je over hebben. Hoe ziet die er voor jou uit? Hoe klinkt dat als jij hem spreekt? En ja, hoe is dat voor jouw geliefde, voor je partner? Word je geraakt door woorden van waardering bijvoorbeeld? Is dat het? Of word je vooral blij van een cadeau? Of ervaar je verbondenheid door tijd, door aandacht, door aanraking misschien? Of is doen, actie, de taal die jij verstaat, die jij spreekt? Nou, op vrijdag 16 oktober staat de programmering van Groot Nieuws Radio helemaal in het teken van bouwen aan gezonde en sterke relaties. Dat is iets waar wij naar verlangen. Goede relaties, dat is een zegen voor jezelf, een zegen voor elkaar, voor eventuele kinderen, voor de omgeving, voor de maatschappij. Zet in je agenda 16 oktober, Blessings vol Liefde. De uitzending om hem of haar te verrassen, zou ik zeggen. Je liefde te uiten, je waardering uit te spreken. Zeker als je weet ook dat een blessing op de radio, dat ook de taal is die jouw geliefde verstaat. Dan zou ik echt zeggen, ga naar grootnieuwsradio.nl/liefde. En stuur een mooie plaat in. Misschien wel die ene plaat die speciaal is voor jullie relatie, die veel voor jullie betekent. Om op 16 oktober dus uit te pakken met een liefdesblessing. We gaan er iets moois van maken. In de uitzending kan het zelfs zijn dat we jouw blessing op locatie bezorgen. We kijken gewoon natuurlijk per blessing wat er kan, wat er nodig is om er een mooi moment van te maken. grootnieuwsradio.nl/liefde. Als jij ook op 16 oktober de liefde wilt verspreiden. Over liefde gesproken, Frans en Willy Harders uit Spijkenisse. Goedemorgen. Wat is dit bijzonder, zeg. Namens René en Judith en de kinderen mogen we zeggen, pa en ma, gefeliciteerd met jullie 61ste trouwdag. Een prachtige dag samen gewenst. En dit lied voor jullie, om de liefde te vieren. Ralf van Manen met De Liefde Nog Het Meest.
1: Het gaat dus

0: Frans en Willy Harders uit Spijkenissen. 61 jaar getrouwd van harte. En Ilse laat nog weten, in het licht van de vragen over de liefdestalen, laatst op 4M-weekend Couples Experience geweest. Ook met het doel om sterke relaties te bouwen. Zeker een aanrader om eens te doen met je partner. Dus dat is een tip die Ilse ons meegeeft.
1: Stel niet uit wat je vandaag nog kan doen.
2: Voor iemand een plaat aanvragen bijvoorbeeld.
1: Ga nu naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Dit is het verzoek van Margreet Verkade de Boer. Margreet laat weten, onze overleden meervoudige gehandicapte zoon Gijs Verkade wordt vandaag op deze donderdag 1 oktober 24 jaar in de hemel. Dankjewel Gijs voor alles wat je ons hebt gegeven tijdens je aardse leven. Papa en ik voelen ons gezegend dat we zo lang voor jou mochten zorgen. Je toverde een glimlach op ons gezicht en op die van vele anderen. En dat is heel knap. Dag lieverd. En dit is Lauren Daigle. Met Remember. Met Gijs Verkade in hart.

0: Wereldnieuwsradio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Grootnieuwsradio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Grootnieuwsradio-vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Grootnieuwsradio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

U bent een goede vader. Je hoorde Rayer en Sierra Noah hier in Blessings op Grootnieuws Radio. En de volgende blessing is onderweg naar Hellevoetsluis. Dinant en Joke de Vries, dit is voor jullie. Vandaag op deze 1 oktober, laten jullie weten, zijn we 12,5 jaar getrouwd. En we horen daarom graag het lied 10.000 redenen. Dankbaar en blij dat God ons bij elkaar gebracht heeft. Met geloof, hoop en liefde als rode draad door ons leven heen. Supermooi dat je dat kan zeggen. Dinant en Joke van harte en deze plaat voor jullie.

0: Het lied 10.000 redenen, gezongen door Gerald en Linda Troost. Ja, dat is natuurlijk een lied over dankbaarheid. En hou die dankbaarheid even vast. Ook met het volgende verzoek, met de volgende plaat die we gaan draaien. En daarvoor hebben we even iemand aan de lijn. Dat is Janna, Janna Meijer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Janna, mooi. We gaan een mooie plaat draaien voor een hele mooie gelegenheid. Ja, kun je even uitleggen voor wie?
1: Ja, voor wie? Voor Daniel en Francisca Stal en hun dochter Abigail Stal. Zij zijn de oprichters van het Vaderhuis. Dat is dus een plek waar mensen mogen wonen, werken, groeien en gezien en geliefd mogen weten. Met woonzorg, dagbesteding en een moeder-kindhuis. We zouden heel graag een mooi lied voor hen aanvragen als dank en bemoediging.
0: Ja. Ja, want ze bestaan 10 jaar dus vandaag.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja, mooi zeg. Hey, wat maakt jou zo enthousiast over het Vaderhuis?
1: Nou, de aandacht en de liefde die we mogen geven aan de cliënten die we begeleiden.
0: Ja.
1: En ook Daniel en Francisca die ook omzien naar hun personeel. Dat we dat ook met elkaar mogen ons hart ook met elkaar mogen richten op onze lieve Heer.
0: Supermooi, supermooi.
1: Ja.
0: Ja, en dus namens het team van het Vaderhuis een mooie plaat op de radio. Ik ga draaien Gratitude. En je hebt gekozen voor deze speciale uitvoering van Joshua Avila, als ik dat goed uitspreek.
1: Ja.
0: En dan wil ik jou graag nog het woord geven. Want Janna, wat zou je tegen hem willen zeggen?
1: Nou, lieve Daniel, Francisca en Abigail. Vandaag een dag vol feestelijke activiteiten met bewoners, cliënten. Morgen nog een feest met alle personeel en al jullie geliefden. Een ontzettend fijne dag met elkaar toegewenst.

prachtige uitvoering van Gratitude door Josue Avila. Ja, hij maakt muziek om Jezus beroemd te maken. Dat is mooi. En ja, ook mooi. Het Vaderhuis in Hogestand Sappemeer bestaat 10 jaar. En dit lied dus en de warme woorden namens het team van het Vaderhuis voor Daniel en Francisca Stal, oprichters van het Vaderhuis. Dan naar

Grootnieuwsradio, zegt Alinde. Ik merk dat ik me soms veel te veel zorgen maak over dingen die eigenlijk niet nodig zijn. Juist op zulke momenten wil ik mezelf eraan herinneren dat God alles overziet, dat Hij mij kent en dat Hij altijd bij mij is, zoals in Psalm 139 beschreven. Dat geeft mij rust. Psalm 139 betekent daarom veel voor mij op dit moment. En misschien kan het ook iemand anders die vandaag veel zorgen heeft even bemoedigen. Liefs, Alinde. Ja,

0: Alinde, voor jou. En dank je wel voor het delen, want hij was daarmee ook voor iedereen die het hoort. En ik draag het over aan Thijs en Jorieke. Zometeen met coach Arie de Rover aan tafel. Ze maakten samen een serie over zogeheten afgodjes. Zaken die we gebruiken om onze zekerheid en identiteit aan te ontlenen. En vandaag gaat het over de waarheid als afgod. Blijf luisteren.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
3: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
4: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, 2e voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een criminele bende opgerold die jarenlang drugs zou hebben gesmokkeld via de luchthaven van Brussel. Vanuit Afrika en Amerika wisten ze cocaïne en cannabis aan boord te krijgen van passagiersvluchten. In België en Frankrijk zijn invallen gedaan en meer dan 20 verdachten opgepakt. Makelaarsvereniging NVM steunt de plannen van de minister voor een beroepsregister waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. Wat de club nog mist is dat makelaars ook een opleiding moeten hebben gehad en aantoonbaar vakbekwaam zijn. De NVM hoopt dat de minister dat ook nog wil toevoegen. Na de mislukte executie van een Amerikaanse vrouw in de staat Tennessee worden daar voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd. De vrouw, die al tientallen jaren vastzat in een dodencel, kreeg vannacht een injectie, maar bleef leven. De gouverneur van Tennessee laat onderzoeken hoe het zo mis kon gaan. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
15: De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Vught en Waardenburg, 14 kilometer met een half uur vertraging. A6, Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Stedenwijk en Muidenberg, 4 kilometer met zo'n 20 minuten oponthoud. Daar zijn bergingswerkzaamheden, twee rijstroken zijn dicht. A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en Knaalpunt Velzen, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A12, Duitse grens Utrecht, bij Knaalpunt Grijshoort, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. A22, Beverwijk richting Velzen. Tussen Knaalpunt Beverwijk en Knaalpunt IJmuiden, 5 kilometer met bijna een uur vertraging. Daar staat een kapotte auto stil, daar is één rijstrook dicht.
16: Zometeen
13: Thijs en Jorieke.
17: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks Bo.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie Olifant.
21: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
23: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
24: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
25: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
26: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
27: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muskathon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
28: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
29: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
28: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
13: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: debuut van Michael W. Smith. Je hoorde Above All.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen. Ja, fijn dat je erbij bent op deze donderdagochtend 1 oktober. Ja, dit is niet de stem van Thijs Noorland. Ook zeker niet die van Jorieke Eilers. Die ga je zo meteen zeker wel horen. Ja, mijn naam is Lucas Kramer. En ik wil deze uitzending graag starten met een hele mooie mededeling. Want eind deze maand is er een live event van dit programma. Thijs en Jorieke live. Met muziek van de band Lef. En Michelle van Düsseldorp. Thema is Weerbaar in de onrust. En het wordt gehouden op 31 oktober in de Verbinding in Veenendaal. Nou, daar kun je bij zijn. Het was al uitverkocht. De zaal die zat al helemaal vol. Maar we hebben nog wat plek kunnen maken. Dus ja, de kaartverkoop die is eigenlijk weer opengezet. Er zijn nog een paar plekjes te krijgen. Dus een paar kaartjes die gaan nog in de verkoop. En wil je erbij zijn? Nou, reserveer dan voor Thijs en Jorieke. En dat kan via de website van True Tickets. Thijs en Jorieke live dus. Eind deze maand. Iets om naar uit te kijken. Ja, zometeen laten we ons opnieuw raken door een gesprek uit het archief van dit programma. We horen vandaag een aflevering uit de langstlopende serie die met coach, spreker en schrijver Arie de Rover over afgodjes. Nou, dat zijn al die dingen die we gebruiken om onze zekerheid en identiteit aan te ontlenen. In plaats van dat we die bij God vandaan halen. Nou, vandaag gaat het over hoe de waarheid voor ons als afgod kan dienen.
2: Wij vonden dit wel een beetje een afgod next level.
3: Ja.
2: Want waarheid is zoiets groot en ergens ongrijpbaar. Terwijl we het wel allemaal juist willen vastpakken.
3: Ja.
2: Wat betekent waarheid voor jou? Waar hebben we het dan over vandaag?
3: Nou, ik wil eerst even zeggen, voor jullie next level, voor mij dacht ik, waarom heb ik dit weer voorgesteld?
2: Ja, het was jouw een briljant idee. Ja, ik dacht, ja, wat een goeie inderdaad.
3: Ja, kom op. Nee, het is in de samenwerking met jullie. Maar deze is inderdaad wel complexer, denk ik, dan de andere. Omdat het ja, eigenlijk ongrijpbaar is. Het is eigenlijk een diep filosofisch thema. Waarheid is ja, een denkconstruct. En dan in zoverre een denkconstruct of een richtlijn voor je leven. Een levensvisie waar je dus je zekerheid aan ontleent. He, wij zijn op zoek naar een waarheid, de waarheid. Die we nodig hebben om koers te hebben. Om het leven nou, van waarde te laten zijn. Of zekerheid in te bouwen.
2: En aan onze waarheid, daar moet je niet aan zitten. Want dan voel je al, dan gaat het nou, wiebelen.
3: Ja, dan kom je eigenlijk. He, waarheid is een soort fundament waarop je staat. Ja,
2: dus die, vandaag gaan we een denkconstructie afbellen.
3: Ja, ja, ja. En dan de vraag overhouden, maar wat hou je dan over?
2: Precies, want
3: als je denken dan afgepeld gaat worden, of in de loop van je leven verandert. Ik bedoel, als ik mijn eigen leven neem, dan zie ik een enorme verschuiving in dat wat voorheen nodig was voor mijn waarheid. En wat het nu is. Ja.
2: Dus dat kan ook nog, wat je nu zegt, dit is voor mij nu waar, kan over 10 jaar weer anders zijn.
3: Absoluut.
2: Ja. Het wordt uiterst boeiend, deze afgod. Op allerlei levels. En het gaat waarschijnlijk, ja, het kan niet anders dan dat dit wel een beetje gaat prikkelen. En ook wel een beetje schuren.
4: Ik kom wel een mooie reactie binnen van Miranda. Die zegt, ik draai de podcastserie met Arie over het afgodje is echt grijs. En ik ben ook zijn boek over genade aan het lezen. Maar het schuurt inderdaad soms wel. Ik heb nieuwe inzichten gekregen. Maar soms is het lastig, de verdiepende en de waarheid die hij spreekt. Ja, dat is interessant. Want dat is natuurlijk het onderwerp wat we vandaag gaan doen. En dat kan ook bij luisteraars best wel schuren. En ik hoop dat je door alles heen hoort, zoals altijd, dat het liefdevol wordt uitgesproken. Dat je gespiegeld wordt. Omdat je daar maar uiteindelijk ook weer een stapje verder mag komen. Maar praat vooral met ons mee wat het bij jou losmaakt.
2: Absoluut. De app staat wagenwijd open. En je kan ook terecht via grootnieuwsradio.nl/bijjorieke.

0: Elina hoorde je en de zegen. En dit was C.C. Winans en Blessed Assurance hier in Thijs en Jorieke. Ja, de waarheid als afgod, dat kan vreemd in de oren klinken. Want hoe kan iets dat waar is nu ook iets verkeerds in zich hebben? Spreker, schrijver en coach Arie Derover neemt ons vanmorgen mee de geschiedenis in om te laten zien hoe onze omgang met waarheid gevormd is. Ja, en hoe het komt dat we nu leven in een tijd waarin iedereen zijn eigen waarheid lijkt te bepalen. Nou, wat betekent het als Jezus zegt dat hij de waarheid is? En kunnen we dan bepaalde leerstellingen of overtuigingen loslaten, maar hem vasthouden?
1: Ja, Arie, laten we meteen maar een steen in de vijver gooien. Als we het woord waarheid gebruiken, dan klinkt dat als een vaststaand gegeven. Ja. Een aantoonbaar en controleerbare verzameling stellingen waar je niet aan kunt tornen.
2: Ja.
1: Is dat wat de waarheid is?
2: Ik vind het wel een mooie definitie. En misschien moeten we ook al stellen dat dat voor ieder persoonlijk de waarheid is. Beter gezegd dat dat de functie van waarheid is. He, dat het jou dus ook echt een houvast geeft. Wat we net al even zeiden, waardoor je op een soort fundament staat. Een soort vastheid voor jouw levensvisie. Waaraan je optrekt, waaraan je toetst, waarmee je je vult. Wat jou dus houvast en zekerheid geeft. Ja.
1: Maar dan is het jouw waarheid.
2: Ik denk dat we moeten concluderen dat elk mens, ieder mens, zijn eigen waarheid heeft. En als je met een gemeenschap bent en je deelt heel veel waarheden met elkaar, hè, dus er zit overlap tussen, ja, dan heb je een stevig fundament onder je gemeenschap. Maar op allerlei detailniveaus kunnen waarheden inderdaad uit elkaar lopen. En ook op hele grote punten kunnen waarheden uit elkaar lopen.
1: Bestaat de waarheid dan wel?
2: Ik denk het wel. Maar dan niet zozeer in de definitie zoals je het nu schetst. Maar dan jumpen we misschien gelijk naar de climax van deze uitzending.
1: Ja, dat mag.
2: Ja, de waarheid. Kijk, als Jezus claimt, ik ben de waarheid. Ja, dan hebben we een waarheid te pakken met hem. Die niet zozeer een stel regels is of feiten. De waarheid is dan iemand. En daar zou ik in deze uitzending naartoe willen werken. Want jouw aanname net ook al even, hè, de eerste zinnen die je zei is, hoe kan waarheid nou een afgod zijn?
1: Mm-hmm.
2: Hè, is dat dan fout? Nou, daar wil ik toch net als elke uitzending weer even mee beginnen. Een afgod is in zichzelf dus niet fout. Dus het hebben van een waarheid is niet fout. Maar de functie waarvoor je het gebruikt, dat is bepalend.
1: En ook bij de waarheid, stel jouw set aan leerstellingen of jouw set aan waarheden, als dat jouw zekerheid wordt,
2: ja.
1: Als dat dus jouw veiligheid geeft,
2: ja.
1: Dan voel je.
2: Dan kom je in de afgoderij terecht. Hè? Als dat dus belangrijker voor jou vast is dan het feit dat Jezus zegt, ik ben de waarheid, dan heb je van jouw waarheid heb je een afgod gemaakt.
1: En toch klinkt dat, hè, dat klinkt natuurlijk iets wat we heel veel horen. En we komen hier uiteraard echt nog heel uitgebreid op terug. Want hier werken we naartoe. Maar om wel even neer te zetten. Als Jezus zegt, ik ben de waarheid.
2: Ja.
1: Dan voel je dat voor mensen denken, ja, maar dat klinkt dan ook zo abstract.
2: Ja.
1: Wat betekent voor jou dat Jezus zegt, ik ben de waarheid?
2: Ja, ja. Ja, voor mij is dat, dat brengt mij tot de ultieme overgave. Dus bij mij heeft dat hij de waarheid is, heeft veel meer een relationele component dan een rationele. Want heel veel waarheden zijn bij ons rationeel. Het zit in ons denken,
1: een soort regels,
2: in ons overdenken.
1: Normen,
2: ja. Ja, het heeft met ons bewustzijn te maken, met ons denken, ons overdenken, het zoeken en ontdekken naar de waarheid. En dat Jezus de waarheid is, dat betekent al het, ja, het denken is overbodig. Ik verbind me met de waarheid in plaats van ik bedenk de waarheid.
1: Maar wat is dan de waarheid?
2: Ja, ja, ja. Nou, die houden we nog even vast. Goed.
1: Oeh, spannend. Maar dan weten we in ieder geval al waar we vast op uit gaan komen.
2: Ja.
1: Maar voordat we daar dus veel dieper op ingaan, doen we even heel wat stappen terug.
2: Ja.
1: Dit hebben we ook nog nooit eerder gedaan, maar we duiken even de geschiedenis in van de waarheid om zo te ontdekken hoe onze kijk op de waarheid de afgelopen decennia veranderd is. Want als we de geschiedenis van de waarheid willen begrijpen, dus om onze omgang met de waarheid nu te snappen, toen zei je ook, dan moeten we dus even terug in de tijd.
2: Ja. Ja.
1: Waarom moet je dan even een soort geschiedenislesje hebben?
2: Ja, niet zozeer om de waarheid, maar wel de functie die de waarheid had. He, mensen zijn altijd al bezig geweest met de waarheid. Want nogmaals, het heeft te maken met ons bewustzijn. Wij zijn denkende wezens. Wij kunnen dingen ontdekken. Wij
1: ik
2: kunnen
1: denk dus ik besta.
2: Dat. Ja, nou dan zit je al in een volgende fase van waarheid zoeken. Maar het zit denk ik in de aard van de mens om de waarheid te achterhalen. Als ik terug ga naar de zondeval, daar zie je al de clash tussen waarheid en leugen. He, dus God gaf de waarheid mee aan Adam en Eva, om het maar even weer in dat verhaal neer te zetten. En die krijgen vervolgens een andere waarheid ingefluisterd. Wat gewoon een leugen is. Maar daar zie je dus al de strijd tussen waarheid en leugen. Met alle consequenties van dien. Nou, als we even de waarheid nu pakken, dan begin ik nu. Daarom vond ik het mooi dat we deze nu pakken. Er is op dit moment een enorme zoektocht naar waarheid. En de waarheden die we dachten te hebben, die zijn we kwijtgeraakt. Denk aan de tijd nu van heel veel nepnieuws. Dat wordt alleen nog maar gekker met complottheorieën. Er zijn gewoon openlijk liegende bestuurders en politici. Hè? Traceerbaar.
1: De deepfakes, je weet echt wat je ziet.
2: Klopt. Hoe weet je nog dat dit, wat wij hier zitten doen, omdat dit echt is? Hoe weten de luisteraars dat wij hier echt zitten? Mm-hmm. Tegenwoordig is alles te manipuleren. En levensecht. Het ziet er naar waarheidsgetrouw uit. Terwijl het gewoon niet waar hoeft te zijn. Nou, als we de geschiedenis induiken, dan moet je je realiseren dat een groot deel van de geschiedenis lag de waarheid buiten de mens. He, dus die werden geconfronteerd met allerlei natuurfenomenen die ze niet konden duiden. He, de wetenschap was er eigenlijk nog niet. Stond in de kinderschoenen, zou je kunnen zeggen. Dus dan moet je denken bij
1: weer en
2: dat donder en bliksem en orkanen. Ja, dat waren allerlei goddelijke krachten die ze niet konden achterhalen. Dus de waarheid die van buiten kwam, die moest hen ook echt redden, verlossen. He, de waarheid lag buiten jezelf. Maar die kon je ook niet traceren. Het overkwam je. Nou, dan komt een beetje zo rond 1600... komt de tijdperk van het vooruitgangsgeloof omhoog. Hè, de wetenschap.
1: Mm-hmm. De moderne tijd.
2: Ja, de moderne tijd, het verlichtingsdenken. Wat je net al even zei, hè, Descartes, ik denk, dus ik ben. En dat betekende dat wij steeds meer waarheden zelf konden ontdekken. We waren in staat om feitelijke constateringen te doen hoe de wereld en jijzelf in elkaar zat. Werelden die voorheen niet ontdekt konden worden. De microscopische wereld, maar ook de astrologie. Het feit dat de zon niet om de aarde draait, maar de aarde om de zon. Dat soort ontdekkingen werden gedaan. Dus letterlijk de eeuwen van de ontdekkingen.
1: En wat voor effect op waarheid en overtuigingen heeft dat dan gehad?
2: Nou, je kreeg een steeds zekerder leven, feitelijk gezien. Maar het werd ook heel rationeel. Dus het is ook echt de tijd van verlichting. Dus je kon jezelf redden door te denken.
1: Mm.
2: En met denken zou alles op te lossen zijn. Het credo van het verlichtingsdenken was ook: wij kunnen de perfectie bereiken als mens. We kunnen onszelf verlossen als we maar slim genoeg denken. Als we maar voldoende ontdekkingen doen.
1: Dus je hebt heel veel grip eigenlijk op
2: dat,
1: alles.
2: Ja. Het verlichtingsdenken heeft de mensen heel erg in het hoofd gebracht. En heeft natuurlijk alles, het bovennatuurlijke, transcendente, gewoon doodverklaard.
1: Ja.
2: God is dood, zei Nietzsche. En die vertelde dan ook nog even wat daar de consequentie van was. Maar dat is het verlichtingsdenken. Nou, en dan kom je, en dat heeft een enorme impact gehad, vooral de twee grote wereldoorlogen, de eerste en de tweede, die hebben de mensheid weer enorm met de neus op de feiten gedrukt, dat we helemaal niet vooruit gaan. Dat de mens tot beestachtige dingen in staat is. En dat noem je dan wel de postmoderne tijd. Dus het geloof in vooruitgang en perfectie, en wij kunnen onszelf verlossen als we maar hard genoeg en slim genoeg denken, als we de waarheid maar weten te achterhalen.
1: Mm-hmm.
2: Dat bleek helemaal niet te werken. En dan krijg je in de postmoderne tijd is het vooral dat je steeds meer naar je eigen waarheid gaat. Dus voor mij is waar wat ik vind en waar ik betekenis aan geef. Dus de instituten vallen uit elkaar. De verzuiling die wij gehad hebben. En we krijgen steeds meer het gevoel van nee, ik bepaal wat waar is. Het individualisme komt op. Het heeft ook alles met de welvaart te maken. We kunnen ook zelf beslissen. Je hebt een heleboel vrijheden.
1: Dus de waarheid is mijn interpretatie van de werkelijkheid.
2: Klopt.
1: Gewoon mijn
2: Mijn blik op de wereld. Ja, mijn blik op de wereld. Ik bepaal wat goed en fout is. Ik bepaal wat de levensvisie is. En alles wat ik niet kan begrijpen is grote lariekoek. He, je bent een beetje God in het diepst van je eigen gedachten. Zo moet je het eigenlijk zien. Alles draait om je ik.
1: En wat deed dat met de functie die waarheid dus had?
2: Vooral een bevestiging van jezelf. He, sociaal gezien leidt dat tot een grote individualisme. He, want jouw ik staat voorop.
1: En jouw waarheid.
2: En jouw waarheid. Ja, en daar sta je dan ook voor. En dat zag je dus erg doorgeschoten worden nu. Zeker ook met alle multimedia en zo. Dat mensen dus ook echt hun eigen waarheden uitdragen en daar hardvochtig voor strijden. Hè. Denk aan complottheorieën. Ja, die mensen zijn er echt heilig van overtuigd. Zo zit het in elkaar. Hè, dus het kreeg ook steeds meer fundamentalistische trekjes.
1: En ook omdat we dus door die nieuwe wereld word je ook natuurlijk steeds meer gevoed daarmee. Want je komt gewoon in je eigen algoritme terecht. En eigenlijk wordt jouw waarheid constant bevestigd.
2: Ja. Ja, dan kom je eigenlijk in de fase waarin we nu zitten. Waar sommige filosofen van zeggen dat we nu een beetje in de postmoderne tijd zitten. Maar dan vooral de consumptietijd. Want ook nu kan je eigenlijk op basis van alle berichten die je krijgt niet zozeer maar de feitelijke waarheid, maar voor mij is waar wat mijn behoefte bevredigt. Dus je zit eigenlijk in een soort bubbel die elke keer gevoed wordt wat jij ook graag wil zien of wil horen en waar je je toe wil verhouden.
1: Dus stel, ik vind het heel waar of dat ik 3 keer per jaar mag vliegen op vakantie. Ja. Dat wordt mijn waarheid.
2: Ja.
1: Dan wil ik natuurlijk niet weten of dat wel of niet schadelijk is.
2: Ja.
1: Dan wordt mijn waarheid dat klimaat is onzin. Even bewijs.
2: Ja.
1: Het is even super gechargeerd. Hè? Ja. Of juist van, ik vind dat heel erg wat mensen dat doen. En dan wordt het andere.
2: Ja, wat bedoel je? Ja. Ja, wat bedoel je met, ik vind het erg.
1: Nou, dat je hebt natuurlijk ook mensen die juist niks meer doen qua rijauto's, vlieggeven. Dat ze dan van hun waarheid weer.
2: Ja, ja. Ja, maar heel erg gebaseerd dus inderdaad op je eigen behoeften. Wij zijn echt in een behoefte-economie ook terechtgekomen. In een behoefte-samenleving. Alles draait om jouw behoeften. En dat vult dus je levensvisie. En dat is dus ook de waarheid voor je leven.
1: Kan je zelf daar nog een voorbeeld voor geven?
2: Vanuit mijn eigen leven bedoel je?
1: Ja, mag of gewoon even dat het nog helderder wordt van wat die consumptiewaarheid dus is?
2: Nou, ik vond die je zelf net gebruikt een hele mooie. Het leven is hier. Kijk, als jouw leven maar 70, 80 jaar is en het is bedoeld dat jij hier ultiem gelukkig wordt. Ja? En de weg naar je geluk is het bevredigen van je behoeften. Ja, dan ben je een ongelofelijke consument of een consumentist. Het consumentisme is op dit moment voor heel veel westerse mensen, kapitalistische wereld. Is dat de levensfilosofie? Is dat de waarheid zoals het leven ingevuld moet worden?
1: Want als je dat zo zegt, dan snap ik ook. Hè? Als dat dus onze waarheid nu is, of onze levensvisie.
2: Ja.
1: We leven natuurlijk in een veranderende tijd en dingen gaan niet per se vooruit, maar voor veel mensen achteruit. Dan moet je dus ook wel een zondebok hebben.
2: Ja.
1: Anders klopt jouw waarheid natuurlijk ook niet meer.
2: Ja. Ja. Ja. En wat bedoel je met de zondebok?
1: Nou, dan moeten wel anderen schuldig zijn dat jouw behoeften niet meer bevredigd worden.
2: Oh, nee, kijk, de polarisatie, de tegenstellingen nemen enorm toe nu. Vanwege dit. Ja. Het wordt steeds individualistischer. Het wordt ook steeds behoeftiger. Want als dit je levensvisie is, als dit de waarheid is waar je je geluk uithaalt, ja, dat is bodemloos. Dat is bodemloos, want je hebt de ene beleving achter de rug, bevrediging. Ja, de schreeuw naar de volgende wordt alleen maar groter. Dat zie je bij mensen die letterlijk verslaafd zijn. De prikkel moet steeds sterker en krachtiger worden om hetzelfde effect te bereiken. Dus de behoeftebevrediging als waarheid, als een soort levensgeluk, sloopt een samenleving.
1: En het is ook een soort levensvisie, terwijl ook deze tijd hoor je ook wel dat het juist eigenlijk niet per se een tijd is die dus vooruit gaat, maar eigenlijk eerder achteruit.
2: Nou, dat is de angst. En we hebben het eigenlijk met de recente verkiezingen ook weer gezien, als je debatten een beetje gevolgd hebt. Er is geen enkele politicus voor de verkiezingen die het aandurft om een bittere boodschap van achteruitgangsgeloof te creëren. Term heb ik trouwens van mijn goede vriend Tim Vreugdeel, die de vorige week een mooie mail weer overstuurde naar zijn achterban, een nieuwsbrief. We hebben jaren, misschien wel decennia, eeuwen in het vooruitgangsgeloof gezeten. Mm-hmm. Nou, we komen nu op het punt dat je met achteruitgang rekening moet houden. En dat zie je bijvoorbeeld bij Gen Z, hè, de jongere generatie. Ja, daar zie je heel andere zoektochten naar waarheden. Vanwege het feit dat ze allerlei crisissen op zich af zien komen. En dat wordt waarschijnlijk de eerste generatie die sinds lange tijd het slechter heeft dan de voorgaande generatie.
1: Maar is dat een waarheid die we... Wat doen we met zo'n waarheid? Misschien dat een betere vraag.
2: Ja, zo'n waarheid dat het achteruit gaat. Ja, dat is een goede vraag. Want wij zijn, zeker als je opgegroeid bent... en ik ben daar zelf ook een product van een welvaartscultuur. Ik heb alleen maar voorspoed in mijn leven meegemaakt. Of ik er nou wel of niet aan meedeed, dat is weer wat anders. Maar mijn omstandigheden, het land waarin ik leef... en de jaren die ik al achter de rug heb, is alleen maar voorspoed geweest. Wij hebben dus niet geleerd om met tegenslagen om te gaan. Zeker niet nationaal.
1: Dus ook die soort nieuwe... Als je het over levensvisie hebt, die nieuwe waarheid... die kunnen we eigenlijk helemaal niet aan.
2: Nee, als dit de waarheid wordt... Hè?
1: Want wij leven in die postconsumptie.
2: Ja. Dan ja, postmoderne consumptiecultuur. Ja.
1: Als dit de waarheid wordt, dan?
2: Ja, dan gaat dat emotioneel van heel veel mensen wat vragen. En daar zie je natuurlijk de verschijnsel ook van. He, we leven in een enorme angst, nationalisme, defensie. Er komt weer oorlogsdreiging op ons af. Nou, de buitenlanders, de vluchtelingen die op ons afkomen... ja, daar hebben we alleen maar last van. Want die komen eigenlijk mijn geluk bedreigen. Ja,
1: precies, de zondebok. Dus het heeft heel veel impact, heeft het dus, als we daar dus niet aan kunnen eigenlijk.
2: Ja.
1: Dat we met minder moeten gaan doen.
2: Ja. Want opnieuw, als dat jouw waarheid is, als dat de waarheid van jouw levensvisie is, het moet mij altijd goed gaan en het liefst zelfs beter. Ja, dan komen we nu in een periode dat dus ernstig onder druk staat.
1: Een kleine geschiedeniscollege, hoe dus de waarheid dus ook verandert en de functie die waarheid heeft. Ja. Kun je daar, want misschien is voor sommige mensen denken, mijn hoofd gaat er even van ontploffen. Ja. Wat even een soort korte samenvatting. Wat kunnen we hier dus van leren en uit meenemen?
2: Nou, in ieder geval dat je ziet dat de waarheid of de functie van de waarheid door de eeuwen heen sterk kan veranderen, omdat het gebaseerd is op de cultuur waarin je leeft. He, dus de cultuur heeft heel veel impact ook, als je niet uitkijkt, op jouw waarheidsconstructie. En ja, we eindigen zo meteen. Ik vind het grandioos wat je vanuit het christelijk geloof als waarheidsbron kan hebben. Maar ook daar, hè, voordat je daar bent, ook in de christelijke wereld kennen wij ook verschillende lagen qua waarheid, die ook tot individualisme, tot scheuringen kan leiden, tot ruzies. Want je kreet, hè, ja, ik ben bijbelgetrouw. Ja, dat zegt nog helemaal niets, hè.

0: Met coach, spreker en schrijver Adi de Rover pellen we steeds een afgodje af. Dat zijn al die dingen die we gebruiken om onze zekerheid en identiteit aan te ontlenen, in plaats van dat we dat bij God vandaan halen. Vandaag praten we over hoe de waarheid voor ons als afgod kan dienen. En we zeiden al dat het is een iets filosofischer afgodje is het dit keer. Want dan kan je het ook helemaal gaan hebben. Ja, je kan het je hele leven hebben over wat is de waarheid. Mm. Dat is alleen al een...
1: Dat is een Pontius Pilatus vraag, hè?
0: Oh ja?
1: Of gezegd, ja, Jezus staat voor Pontius Pilatus. En die zegt tegen je, ja, wat is waarheid? Hè? Jezus zegt, u kent de waarheid toch? Ja, wat is waarheid? Mooi, hè?
0: En toch hebben wij het vandaag over de waarheid als afgod. En je vertelde net waarom waarheid dus ook alles te maken heeft met onze levensvisie. Ja. Is dat ook heel belangrijk om dat dus te weten van, oh ja, wij leven dus nu in deze tijd. Waardoor we die behoeftebevrediging heel erg nodig hebben. Dat dat onze waarheid is van... Ja, onze behoefte mag eigenlijk bevredigd worden. We denken dat dat waar is. Ja. Is het belangrijk om daar dus bewust van te zijn?
1: Ja, ik vind het wel. En zeker natuurlijk in het kader van wat we hier met elkaar bespreken. We pretenderen christenen te zijn. Dan vind ik helemaal dat je op zoek moet gaan. Ja, wat is nou mijn waarheid? Wat is mijn houvast? Wat geeft nou sturing aan mijn leven? Wat is mijn echte levensvisie? Wat zijn mijn overtuigingen?
0: Om daar echt bewust van te zijn.
1: Ja, ja, want dan ontdek je dus, net als met die andere afgodjes, welke rol bepaalde waarheden in je leven hebben. Want waarheden kunnen naast elkaar bestaan. Ik bedoel, er zijn natuurwetenschappelijke waarheden. Denk aan wat we inderdaad wetenschappelijk kunnen bewijzen. En er zijn andere waarheden die daarnaast kunnen staan. Maar ze kunnen ook strijdig met elkaar zijn. Denk aan het evolutionisme en het creationisme. Hoe verhouden ze zich tot elkaar?
0: En dan zeggen mensen, er kan maar één ding waar zijn. Je gelooft of die, of je gelooft dat.
1: Ja, dat kan. Dat ze er zo in zitten. Ja, en dan is het niet te vermengen. En dan heb je een fundamentalistisch standpunt vaak. Waarin je, als je niet uitkijkt, ook niet openstaat voor de visie van de ander. Of een andere waarheid durft toe te eigenen. Want het raakt aan je zekerheden.
0: En als het raakt, is het zo, als het raakt aan je zekerheden, dan moet je het ook wel gaan verdedigen?
1: Ja, ja. Want als je dat niet zou doen, ja... Of je nou uiterlijk verdedigt of innerlijk. Nee, het is jouw zekerheid. En die opgeven, ja, dat kan bijna niet. Want we moeten allemaal leven met bepaalde zekerheden. En dus zie je inderdaad dat mensen hun zekerheid moeten verdedigen.
0: Je kunt je waarde dus door culturele omstandigheden laten bepalen. Hè? Zo zeg je dat eigenlijk. Ja. En dat is dus goed om daar bewust van te zijn. Is het als je dus inderdaad er bewust van bent, dan relativeer je het eigenlijk al meteen een beetje?
1: Dat hangt er vanaf of dat je een alternatief hebt. Of je het kan relativeren met een andere waarheid ernaast. We noemden net even buiten de uitzending om, neem alle reclames. Die doen ook niet anders dan in waarheden. Koop mijn product, want dan word je ultiem gelukkig. Of smeer dit op je huid en je hebt nooit geen last meer. Het zijn allemaal reclames.

0: economische wetmatigheden die als een dogma over ons heen vallen. Want zo doen we dat, dit is belangrijk, zo richt je je leven in.
1: Dit moet je doen, je hebt die baan nodig.
0: Klopt.
1: Je moet je pensioen opbouwen.
0: En nou ja, we hebben net natuurlijk, dit wordt uitgezonden net de week na de verkiezingen. Dat is ook zoiets. Dat zijn ook allemaal geloofsbelijdenissen, politieke stromingen die jou willen verleiden om diezelfde levensvisie uit te... Dus stem nou op mij, want dan zorg ik dat dit land op die manier wordt ingevuld.
1: Want dit is onze waarheid.
0: Want dat
1: waarheid.
0: Is jouw waarheid. Ja.
1: En dan geef je dat zelf een soort hoop en denk yes, dan komt het goed met mijn leven of
0: klopt.
1: Portemonnee. Ja. Of...
0: Wat dan maar belangrijk is in jouw levenswaarheid. Ja.
1: Ja, en dan hoor ik natuurlijk een maar, hè, van als christen hebben wij ook nog een andere keuze.
0: Nou en of.
1: Wij hoeven niet allemaal uit onze cultuur te halen.
0: Nee, nee, dan kom je natuurlijk bij de ultieme waarheid uit. Ja. Die we opnieuw, ik zei het net al even, die we bij de zondeval al kwijtgeraakt zijn. Daar ging hetzelfde. Dat was de strijd tussen de ene waarheid en de andere. Nou, die andere noemen we dan de leugen. Die was dus onwaar, maar die zijn we wel gaan geloven. En in deze serie gebruik ik natuurlijk altijd Romeinen 1, vers 25. Ik mag hem er graag weer even inknallen.
1: Gooi er maar in.
0: Hier komt hij. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Nou, daar zit het al heel kernachtig in. Dus als jouw waarheid is, mijn levensgeluk, mijn bestaan hangt af van het geschapene, ja, dan moet het hier plaatsvinden. En dan moet je dit onder de grippen krijgen. En dan moet dit voorzien in dat waarvan jij denkt, maar dit is de waarde. Zo moet dat toch.
1: En dat is misschien helemaal niet zo.
0: Wie weet.
1: En daar kom je dus pas achter, als dat dus gaat verschuiven, gaat rommelen, hoezeer jij dus ook misschien wel dus op de economische wetmatigheden, hoe je daar misschien dus op leunt.
0: Ja, ja.
1: Dan kom je erachter, ik leun daar misschien meer op dan dat ik op God vertrouw.
0: Klopt. Of op allerlei theologische waarheden, als die belangrijker zijn.
1: En dan, dan heb je het gewoon over in de christelijke wereld, over alle verschillen die er zijn. Al ja. Die soort verschillende, er zijn gewoon heel veel verschillende waarheden.
0: Klopt.
1: Dat is eigenlijk best wel raar, toch?
0: Vind je?
1: Waarom is dit dat toch? Wat zou toch heerlijk zijn als er één waarheid is, Arie?
0: Ja, maar stel dat er nou één waarheid is, maar dat wij hem niet kunnen bedenken. Wij samen al. Wij verschillen al op heel veel vlakken. Hè, qua waarheden. Ja, jij hebt op sommige dingen heel andere visies dan ik ze heb. Nou, dat krijg je nooit. De vraag is maar, moet je dat überhaupt gelijkvormig hebben? Tussen Joke en mij al zitten verschillende visies en waarheden. Maar de grote vraag is, is het allerbelangrijkste? Heb je dat gezamenlijk? Want dan kun je op een heleboel punten kun je verschillen. Nou, en in de christelijke wereld is heel bekend hoeveel theologische verschillen er kunnen zijn.
1: En waar we uren, dagen, jaren, eeuwen over vergaderen, waar kerkscheuringen uitkomen, waar families door kapot gaan, eigenlijk op van die theologische waarheden. Want we dat blijkbaar dus zo belangrijk vinden, dat we juist ook in onze theologie de waarheid hebben, omdat we anders denk ik bang zijn dat we waarschijnlijk fout zitten. Het volgende uur gaan we daar uitgebreid over in gesprek. Dan gaan we dus kijken naar die kerkelijke waarheden. Want elke kerk heeft dus inderdaad leerstellingen. Kun je dat als waarheid beschouwen? Wat gebeurt er als dat je waarheid wordt? Wat zegt het over je? Maar vooral, wat zegt Jezus ook hierover?
2: Ja, dat ga je dus horen zometeen na 11 uur hier in Thijs en Jurieke bij Grootnieuws Radio. Ja, mocht je nu net in het gesprek vallen en het begin gemist hebben, het hele gesprek kun je ook terugvinden via de Thijs en Jurieke podcast. Zoek even op Arie erover, over de waarheid als afgod. Dus in de Thijs en Jurieke podcast ook te vinden via grootnieuwsradio.nl. Straks nieuws van 11 uur en dit is muziek van Elisa Manna. Een brug over woelig water. Oh,

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
4: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
6: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
8: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het onderwijsprotest in Frankrijk wordt groter. Universiteitsstudenten hebben zich er nu bij aangesloten. De protesten begonnen met alleen scholieren die boos zijn over onder meer te grote klassen en gebouwen die niet goed zijn. Daarbij wordt ook geweld gebruikt, honderden minderjarigen zijn opgepakt. Ook wordt brand gesticht bij scholen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel krijgt de komende maanden hulp van het Drentse dorp Bijlen. Daar komt een nachtopvang. Als het in Ter Apel te vol zit, kunnen in Bijlen maximaal 200 asielzoekers slapen. De locatie gaat over anderhalve week open en komt in de plaats van de nachtopvang in Zuidwolde en Warffum. In België en Frankrijk is een grote politieactie gehouden tegen drugsmokkel via de luchthaven van Brussel. Er zijn ruim 20 verdachten opgepakt. Vanuit Afrika en Amerika wist de bende koffers met cocaïne en cannabis op passagiersvluchten naar België te krijgen. In ons land werden eerder ook al 2 bendeleden opgepakt. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien, op andere plekken vaker droog. Vanuit het westen komt later de zon erbij en het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Op de A15 van Europoort naar Rotterdam staat file bij Rozenburg 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 10 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Ook dat komt door een vrachtwagen met pech.
16: Zometeen
13: meer Thijs en Jorieke.
18: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
19: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
20: Even bollen met Select.
21: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
22: Ah, relaxed?
21: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
23: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
24: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
25: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdesheils.nl/vrijwilliger.
26: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
27: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
30: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
31: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Thijs en Jorieke, het christelijke radiostation.

0: Chris Tomlin op deze donderdagochtend bij Grootnieuws Radio. Je hoorde How Great is Our God.
1: Thijs en Jorieke.
0: Ja, goedemorgen en fijn dat je luistert naar Grootnieuws Radio. Ja, de waarheid als afgod, dat kan vreemd in de oren klinken. Want hoe kan iets dat waar is nu ook iets verkeerds in zich hebben? Spreker, schrijver en coach Arie Derover die neemt ons vanmorgen mee de geschiedenis in om te laten zien hoe onze omgang met de waarheid gevormd is en hoe het komt dat we nu leven in een tijd waarin iedereen zijn eigen waarheid lijkt te bepalen. Ja, wat betekent het als Jezus zegt dat hij de waarheid is? En kunnen we dan bepaalde leerstellingen of overtuigingen loslaten, maar hem, Jezus dus, vasthouden? Nou, we horen vandaag dus een gesprek dat eerder is uitgezonden. Je vindt het hele gesprek trouwens ook op de Thijs en Jorieke podcast. Ja, en toen dit gesprek live werd gevoerd op de radio, kwamen er mooie reacties binnen.
2: We zitten natuurlijk een beetje op de filosofische toer en ik vind de reactie van Leo daar wel een beetje bij horen. Hij zegt: ik denk dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen werkelijkheid en waarheid. En ik merk dat mijn hoofd meteen aangaat. Ik denk, ja, maar wat is dan werkelijkheid? Wat is dan waarheid? En Rosalie stuurt ook een foto van een kaartje. Zijn waarheid wankelt nimmermeer. Zingt halleluja, zingt zijn eer.
3: Ja.
4: Ja, ik zie jou denken.
3: Nou, vooral die eerste. Ja, die tweede is ook prachtig natuurlijk. Maar dat is een grandioos citaat. Maar de eerste, ja, waarheid en werkelijkheid. Ja, dat is een hele mooie, want als eigenlijk ligt daar de link tussen. Hè, jouw waarheid is tegelijkertijd ook jouw werkelijkheid. Hè, als ik als waarheid heb God bestaat, dan kan ik dat niet feitelijk wetenschappelijk bewijzen. Op een empirische manier, zoals dat duur heet. Dat een ander dat ook zegt. Oh nee, Arie, nou zie ik het. God bestaat.
4: Een soort zwaartekracht. Kijk, ik heb het in mijn hand. Het valt naar beneden. Kijk, de zwaartekracht, dat werkt zo.
3: Je ziet hem bewezen.
4: Ja.
3: Hè? Wetenschappelijk bewezen. Nou, dat kun je met God niet. Hè? Dus dat is een geloofsovertuiging. Een geloofswaarheid. Die voor mij werkelijkheid is. Maar die je niet makkelijk tot werkelijkheid bij een ander kan maken. Ja. Dus ja, wat is de werkelijkheid? En wat is je waarheid? Ja.
4: Dus dat is ergens dus ook subjectief.
3: Ik denk dat de waarheid, zoals wij hem beleven, altijd subjectief is, denk ik. Ja, ik moest zelf ook filosofisch snel schakelen nu. Ja. Maar er zijn zelfs mensen die de empirische werkelijkheid ontkennen met een andere waarheid. De platte aarde gelovigen, om er maar eentje te noemen, zijn ervan overtuigd, de aarde is plat. Terwijl je kan echt natuurwetenschappelijk bewijzen dat hij toch echt rond is.
4: Maar toch is dat dan voor hun de waarheid.
3: Klopt. Ja.
4: En we hebben het hier natuurlijk over waarheid als afgod. Want met alle afgodjes zeg je, in zichzelf is het helemaal niet verkeerd. We hebben ook een soort set waarheden nodig. Een soort fundament, een soort houvast. Een soort wat ook richting geeft natuurlijk hoe je leven leeft. Dat is ook belangrijk, maar wordt een afgod wanneer dat dus veel grotere plaats gaat nemen in je leven, wanneer het je houvast en je zekerheid en je veiligheid geeft.
3: Correct.
4: Want dan voel je als dan een waarheid iemand een andere waarheid heeft, dan voel je al, dat trek je eigenlijk niet. Want dan moet je wel heel hard je eigen waarheid verdedigen, want anders word jij onveilig en word je onzeker.
3: Ja.
4: We hadden het over dat theologie kan ook theologie als waarheid, een bepaalde theologie als waarheid, dat het dus ook een afgod kan worden.
3: Mm-hmm.
4: Wanneer is dat aan de hand?
3: Theologie is natuurlijk een veelomvattende term.
4: Een uitlegkunde van de Bijbel?
3: Ja, ja. Nou, als de uitlegkunde, om het maar even zo te zeggen, als je rationele overtuigingen nodig hebt voor jouw zekerheid, in dit geval je zekerheid of je kind van God bent, of wie God is en wat hij van je verwacht, als je dat doet op basis van rationele overtuigingen alleen, dan is de kans vrij groot dat je daar een afgod van gemaakt hebt. En dan moet je er dus ook voor strijden. He, dus dan kom je in de hoek van wat we wel noemen het fundamentalisme. Dus jij leest de Bijbel op een bepaalde manier. He, we zeiden het net al even in een kort zinnetje. Er is eigenlijk geen enkele christelijke kerk die niet bijbelgetrouw is.
4: Elke kerk zegt wij zijn bijbelgetrouw.
3: Ja, ja.
4: Van welke stroming dan ook.
3: Ja.
4: Ja, hoe kan dat dan, hè, zou je denken, als sommige dingen zo anders...
3: Nee, maar dat kan je ook echt zo ervaren. Ja. En het is goed dat ze dat zo zeggen. Maar je getrouwheid kan niet verder gaan dan datgene wat je tot dan toe ontdekt hebt. En ik vind zelf, ik kan uit mijn eigen levenservaring zeggen, mijn beeld van de Bijbel, letterlijk, dat waar de Bijbel over gaat, is is voor mij totaal veranderd. Omdat het een diepte kreeg, een verandering. En daar was ik niet alleen in. Paulus moest hetzelfde ondergaan. Die was er heilig van overtuigd dat hij de schriften op de juiste manier interpreteerde. Waardoor hij letterlijk de volgelingen van Jezus, de mensen van de weg, moest vervolgen en doden. Die had echt de absolute waarheid op basis van de opvoeding die hij gehad had, de studie. Hij was de meest geweldige farizeeër, zou je kunnen zeggen. Totdat hij Jezus ontmoet. En dan vallen door zijn blindheid de schellen van zijn ogen. En ineens krijgt hij een volstrekt andere interpretatie van datgene wat hij altijd geloofde. En eerlijk, Jorieke, ik heb eigenlijk hetzelfde meegemaakt. Een tekst die ik daar wel eens voor gebruik. Misschien heb ik hem hier al eens eerder voorgelezen. Dat is wat Paulus in Colossenzen schrijft. Colossenzen 1. Dan zegt hij dit, moet je horen. In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u. Want we hebben over uw geloof in Christus Jezus gehoord en over uw liefde voor alle heiligen. Beide komen voort uit de hoop op wat in de hemel voor u klaar ligt. Nu komt het. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u. Vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Die twee dingen. Dus je hoort erover.
4: Mm-hmm.
3: Je hoort een bepaalde waarheid. Maar er hoort ook bij dat je de ware betekenis ervan begrijpt. Nou, daar moest ik 33 voor worden. Om het begin mee te maken van, oh, zo heb ik het nog nooit gezien. Zo heb ik het nog nooit kunnen interpreteren. Zo. He, alsof je van 2D naar 3D gaat. Dus er staat hetzelfde.
4: Ja, maar het is nog steeds de Bijbel. Het
3: krijgt een andere betekenis. En dus ook een heel andere toepassing.
4: Want wat gebeurde er bij jou? Het was dus eerst, want jij bent zelfs in een kerk opgegroeid met...
3: Ik ben zelfs in de ware kerk.
4: Precies, met pittige leerstellingen eigenlijk wel, hè?
3: Pittige leerstellingen, pittig instituut in de zin van, ja, alles moest kloppen.
4: En, ook best
3: en dat
4: wel,
3: moest ook beschermd echt, worden.
4: Ja.
3: Het was letterlijk een subcultuur waar allerlei flauwe grapjes over gemaakt zijn, maar dat terzijde. Maar het was echt een complete subcultuur. En daarbinnen was de waarheid en daarbuiten was het gevaarlijk, want daar klopte het niet. Daar waren andere Bijbelse interpretaties, daar kwam je ook met gedrag in aanraking. Hè? Dus je moest ook echt, wij geheel anders.
4: Dat was
3: en daar
4: de
3: ben
4: waarheid.
3: Ik in opgegroeid.
4: Ja.
3: En voor mij was dat oprecht waarheid. Ik heb erin geloofd, ik heb eraan meegedaan. Ik was er zelfs toegewijd in. De goede zin van het woord, geloof ik echt wel. En dat is beginnen te wankelen.
4: Wat betekent die waarheid voor je dan?
3: Dat was mijn identiteit. Dat was echt mijn fundament.
4: Echt je houvast, je zekerheid, je veiligheid. Die set aan leerstellingen in die kerk.
3: Ik was op die manier echt kind van God.
4: En ook echt wel dus van overtuigd dat alles daarbuiten, andere theologieën...
3: Nou, dat had ik minder. Dat had ik minder. Al was het alleen omdat ik me daar niet echt in verdiepte, denk ik. Je groeide ook echt in die subcultuur op. Achteraf vind ik zelf ook met een soort verkokering. Je liet dat ander ook niet toe, want dat was niet waar. Maar ik had niet zozeer dat ik dat moest bestrijden of zo. Nee, ik zat gewoon op de goede weg.
4: Ach, ja.
3: Ja. En binnen die subcultuur begonnen ineens dingetjes te wankelen. Ik ga het niet helemaal weer herhalen.
4: Nee.
3: Want dan, die zo waar en zeker waren en dat bleek ze ineens niet meer te zijn. Ja, en dan krijg je dus letterlijk een identiteitscrisis. Hè? Als jouw waarheid ineens onder druk komt te staan. Als je paradigma niet meer werkt, zoals het heet, je denkkader. Ja, dan kom je in de mogelijkheid van een paradigma shift. Hè? Het mooiste voorbeeld is natuurlijk wat Jezus gebruikt met wedergeboorte. Een kindje wat in de baarmoeder leeft. Dat is ook het leefkader van het. De waarheid is, ik zweef hier rond in het water. Ik heb het hier prima. Blijkbaar bestaat er iets van een moeder, heb ik me horen laten. Maar ik heb ze eigenlijk nog nooit gezien. Eten en drinken gaat heel makkelijk, hoef ik niets voor te doen. Ik krijg mijn zuurstof op een bijzondere manier. Dat kindje leeft met de werkelijkheid die daar is. En dan komt de weg van de verlossing. En dan komt hij letterlijk in een andere leefwereld. Een paradigma shift. Hij krijgt er zelfs een ander hartje van. En kan ineens contact maken met mama. En komt los van mama. Nou, dat kan op geloofsgebied ook gebeuren. Sterker nog, als je ermee opgroeit, moet dat zelfs gebeuren.
4: En kan het dan zijn dus dat je, als je bij een bepaalde kerkse of een bepaalde theologie misschien aanhangt, dat het soms, als je even in deze voorbeeld blijft, dan kan het soms zijn dat je gewoon lekker in die baarmoeder zit. Dat het is gewoon dat, denk je, ja, dat is gewoon prettig. Dit is gewoon wat wij geloven. Want dat is natuurlijk op websites van kerken, dat valt me best wel op, dat ze heel vaak een kopje hebben wat wij geloven.
3: Ja.
4: En dan krijg je een soort, statement van wat er geloofd wordt. Is het logisch dat een kerk of gemeente voor een groep een bepaalde leer of dogma's aangeeft?
3: Laat ik zo zeggen, er is niets mis mee. Nee. Je leven bestaat uit dogma's en je christelijke leven ook. Ik heb ook allerlei christelijke dogma's nog. Ja. Maar de vraag is weer, dus er is niks fout mee, moet dat je zekerheid zijn? Dus als jouw dogma's of jouw interpretatie van de Bijbel, de manier waarop je hem leest, als dat ook je zekerheid is, dan moet je dus met je verstand jezelf redden. Jouw kennis, jouw rationaliteit geeft dus ook je zekerheid. Bijvoorbeeld wat ik daar wel eens bij gebruik is mensen die trauma's meemaken. He, want ons denken is een verschrikkelijk krachtig middel om onzekerheid de baas te blijven. Nou, mensen die trauma's meemaken, vooral als je als kind opgroeit in een traumatische omgeving, dan overkomt jou zoiets overweldigends. Je kan er emotioneel geen weg mee. He, want vaak is het trauma niet zozeer wat er gebeurt, maar dat er niemand is waar je je veilig bij voelt, die jou helpt dat te dragen. Dat is eigenlijk het echte trauma. Dan gaan kinderen en jongeren en volwassenen, dan ga je in je hoofd zitten. Dus je gaat dingen bedenken waardoor je het niet hoeft te voelen. Waardoor de pijn minder wordt, waardoor het lijden minder wordt. De drie vrienden van Job doen niet anders. Die helpen Job, die denken Job te kunnen helpen door een verklaring te geven.
4: Mm-hmm.
3: Dat is ons natuurlijke systeem. Dus als ons emotioneel gezien iets overweldigends overkomt, dus we worden onder druk gezet in ons vertrouwen, in ons zelfvertrouwen, dan gaan we in ons hoofdje zitten.
4: Zodra we eigenlijk dus onzeker, bang, machteloos. Ja.
3: Dus met ons denken creëren we een soort goddelijke kracht, waardoor het leven
4: het
3: leefbaar blijft.
4: Ja. Waarin we eigenlijk overleven.
3: Dat.
4: En dat kunnen we dus ook doen met de waarheid.
3: Ja.
4: Met leerstellingen, met dogma's. Ja. Als een soort gebruik, als een soort overleven. Ja. Komt het veel voor in kerken? Dus ook in dat christenen daar dus ook deel van uitmaken. Dat we gewoon onze eigen leerstellingen als waarheid beschouwen.
3: Dat blijkt wel uit alle ruzies die je kan krijgen, ook in kerken. He, want verschil van mening, niets mis mee. Geweldig zelfs. Verschillende meningen, verschillende visie, verschillende interpretaties op de Bijbel. Prachtig, toch?
4: Dat vinden we dus niet prachtig.
3: Nee, want nou komt-ie. Want blijkbaar hebben we niet iets wat daaronder ligt, waardoor dat verschil van mening mag bestaan. Kijk, als wij van elkaar houden, en ik hoop dat we dat doen, op de gezonde manier, Jorike.
4: Absoluut.
3: Dan mag jij een andere smaak hebben dan ik. He, om smaak maar even te noemen. Of een ander type, jij voedt je kinderen op jouw manier op, ik heb het op mijn manier gedaan. Daar kun je eindeloze ruzie over maken. Maar je kan ook zeggen, nou, is dat jouw visie? Lieverd, ik hou van je. Dus jij mag dat doen. Dan komt de relatie nooit onder druk te staan. En jij doet het op jouw manier, ik op de mijne.
4: Maar als jij onzeker bent over hoe jij je kinderen hebt opgevoed, ja, dan voel je al, dan gaat het schuren.
3: Precies.
4: Want dan moet jij wel gelijk hebben, want anders heb jij het fout gedaan.
3: Precies. Nou, hier raakt het.
4: Dan zit je eigenlijk, we willen eigenlijk toch weten of we goed of fout zitten.
3: Ja.
4: En met geloof gaat het bij waarschijnlijk nog dieper, want goed of fout heeft ook nog hele grote
3: gevolgen. Consequenties. Ja. Ja.
4: Als dat je interpretatie van de Bijbel is.
3: Ja. En dus zie je in theologische kringen, in kerkelijke kringen, heel vaak fundamentalistische uitingen. Overigens, onze jongere generatie, die dus zo ontworteld opgroeit, de Gen Z, daar zie je een enorme honger weer naar fundamentalistische trekjes. Veel van die jongeren, als ze weer een religie zoeken, zoeken ze eigenlijk een religie die klip en klaar helder aangeeft wat je hebt te doen. De islamcultuur, ja, ideaal als je innerlijk angstig en onzeker bent.
4: Mm-hmm.
3: Maar ook in de christelijke wereld, de, laten we zeggen, de strenge orthodoxie, ja, dat is een heerlijk fundament om je waarheid op te bouwen. Want je kan met je hoofdje en met je gedrag weet je waar je aan moet voldoen.
4: Maar dit is wel zo'n punt, hè? Maar ik val me op dat ik dat de laatste tijd bij meerdere theologen, sprekers heb gehoord. Van, die hebben het vaker nu over, ja, het is je Bijbelse interpretatie.
3: Ja.
4: Maar dat is ook voor sommige mensen echt een soort rode vlag die aangaat. Van ja, maar als we allemaal gewoon maar op onze eigen manier de Bijbel mogen interpreteren,
3: ja,
4: dan is het soort van het hek van de dam, dan is er geen waarheid meer.
3: Ja, dat klopt. Want als je daar dus niet, als je dat niet aan kan vanuit een diepere zekerheid, een diepere waarheid, ja, dan ben je lost in the dark. Dan neigt het naar losbandigheid. Wat hou ik dan nog over? Als dit niet meer waar is, wat hou ik dan nog over? Ja, het antwoord is, het enige wat je overhoudt is Jezus.
4: Wat zegt Jezus hier zelf over? Als je het dus hebt over soort leerstellingen, over dogma's, dat je waarheid wordt. En dat we dat met elkaar een soort van dat nodig hebben. Dat het onze veiligheid is. Wat zegt Jezus daarover?
3: Ja, dat ontmaskert die massief. Als er eentje schurend in het leven stond tegenover religieuze waarheden, ja, dan is het Jezus. Dat is ook de reden waarom die gekruisigd is. Hij stelde alles waar mensen hun zekerheid aan hielden, of dat nou rituelen waren of uitleg van de schrift, ja, daar morrelde die massief aan. Hij is natuurlijk voortdurend met de wetgeleerden en de schriftgeleerden in discussie. Hij interpreteert de wet van God op een volstrekt ander niveau. Neem de bergreden maar. Aan jullie is gezegd, gij zult niet doodslaan. Maar ik zeg jullie, joh, als je al aan iemand denkt en je denkt, wat is dit iemand? Ik zou wel, wat een hufter, om het maar in onze termen. Wat een leeghoofd. Ja, heb je het gebod al overtreden? Hij legt het op een heel ander paradigma.
4: En dat paradigma, dat zeg ook, die waarheid brengt een soort transformatie. En de waarheid die alleen in ons hoofd zit,
3: ja,
4: daar gebeurt eigenlijk niet heel veel mee, behalve discussie, polarisatie,
3: ja,
4: scheuring.
3: En onvrijheid in jezelf. Je moet met je denken dan nog steeds jezelf redden. Ja, jij moet de waarheid hebben, want anders gaat het mis.
4: En dat zit erachter, hè? Ja. Anders gaat het mis.
3: Klopt.
4: En dan snap je ook waarom sommige mensen zo hard op hun waarheid natuurlijk gaan.
3: Je krijgt er buitengewoon veel begrip voor.

0: Jamie McDonald en Left It in the River. Ja, we gaan behoorlijk de diepte in deze ochtend in Thijs en Jurike. We gaan snel luisteren naar het laatste deel van het gesprek met Arie de Rover.
1: Met coach, spreker en schrijver Arie de Rover pellen we steeds een afgodje af. Dat zijn al die dingen die we gebruiken om onze zekerheid en identiteit aan te ontlenen, in plaats van dat we dat bij God vandaan halen. Vandaag praten we over hoe de waarheid voor ons als afgod kan dienen. Dus onze set aan dogma's, leerstellingen, dat kan in onze cultuur zitten, waar we nou eenmaal helemaal door beïnvloed worden. En dat is goed om dat te onderzoeken. Hey, hoe ben ik gevormd? Waarom vind ik dat eigenlijk als waarheid? Waarom leef ik eigenlijk zo? Maar dat is ook voor je christelijke set leerstellingen, dogma's eigenlijk. Kan dat dus ook een afgod worden als iemand dan iets totaal anders vindt? Dan kan het er soms heel fel aan toe gaan. En dat zegt dus eigenlijk misschien dat het misschien een klein afgodje van je is.
2: Dat zou ik in ieder geval, als ik daar zelf nog last van heb, en dat overkomt me ook nog wel eens hoor, dan wens ik dat wel op die manier te benaderen. Ik vind het fascinerende trouwens, die wil ik best wel even inbrengen hier. Ik ben natuurlijk ook een jongen die niet alleen in de ware kerk opgroeide, maar ook de catechismus uit zijn hoofd moest leren. Ja, daar kwam natuurlijk ook de vraag en antwoord voorbij van wat is nou een ware geloof? Sorry, ik ken hem niet meer uit mijn hoofd, dus ik lees hem even op.
1: Ik ken het ook niet.
2: Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig hou dat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Nou, daar zitten we nu een beetje over te praten. Dus nee, maar wat hier staat, dat is waar en zeker. Dat is vast. Nou, dat kan ook zo zijn. Maar de vraag is even, is dat ook jou vast? Maar er zit nog een tweede deel in het antwoord. Het is ook een vast vertrouwen. Terwijl de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij, vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Dus in het antwoord zit een zeker weten, kennis, en een vast vertrouwen. Nou, dat zijn twee verschillende grootheden.
1: Ja.
2: Die in mijn optiek, ook in mijn levenservaring, niet op gelijk niveau staan. Want wat we net al even noemden, wij zijn ontzettend sterk geworden om met ons verstand, met onze kennis, met ons weten te rationaliseren en daarmee al het vertrouwen of wantrouwgevoelens te overroelen. Maar als jij echt kan vertrouwen, blind, als een kind, dan hoef je een heleboel dingen niet meer zeker te weten. Ze zijn misschien wel waar. Ja, maar je hebt die zekerheid van het weten niet meer nodig, want je hebt de zekerheid van het vertrouwen. Je ziet dat bij kleine kinderen, Jurike. Die weten nog niets. Maar dan ook echt niets. Zeker pasgeboren kinderen niet. Maar ook als ze bewust worden. Er ligt nog een wereld en een leven voor hen open. Ze weten niet eens hoe ze zich moeten gedragen, waar dingen voor dienen. Ze gaan op één grote ontdekkingstocht. Maar als ze veilig opgroeien, hebben ze een blind vertrouwen in papa en mama. Sterker nog, die kunnen er alles in gieten aan waarheden. Nee, dit zit zo, dat moet je zo doen. Zo moet je dit doen, dan moet je je handjes wassen. Dit moet je zeggen, dankjewel moet je leren. Alles wat jij er bij je kinderen ook probeert in te krijgen qua opvoeding. Nou, dat is nou vertrouwen. Vertrouwen als een kind. Een kind wat niets weet, maar zich toevertrouwt aan.
1: Die overgang tussen dus eigenlijk een beetje van het hoofd naar het dus veel dieper laten zakken. Eigenlijk naar relatie.
2: Dat is het.
1: Misschien meer religie naar relatie. Want waarheid
2: zo
1: kan
2: wordt het
1: soms
2: vaak uitgelegd. Ja, waarheid van religie naar relatie.
1: Ja, als jouw waarheid je afgod is, kan het misschien wat religieus worden. Die overgang klinkt natuurlijk makkelijker dan het in de praktijk is. Hoe maak je die overgang?
2: Ja.
1: Dat je dus, want dat is denk ik waar mensen altijd naar snakken. Als we jou horen spreken van het gaat zoveel dieper, het gaat zoveel meer in dat uit het hoofd. Het gaat veel meer over die soort transformatie van binnen.
2: Ja. Ja.
1: Hoe kom je daar?
2: Ja. Ja, dit is de klassieke die je natuurlijk bij alle afgodjes altijd weer voor de voeten werpt bij me. Maar in dit geval vind ik het wel een interessante. Want met deze afgod, namelijk de waarheid als een kennisconstruct, om het maar even zo te zeggen, wat voor jou tot nu toe onopgeefbaar was, dat zou je kunnen uitdagen. Je zou kunnen uitdagen dat, ik noem maar iets, hè, jij hebt een waarheid in je hoofd zitten en je bent er volstrekt van overtuigd dat de ander het echt fout heeft. Het klopt niet, of nou iets theologisch is of op gedragsniveau. Dan moet je jezelf eens leren tarten, doe ik ook, door de ander in zijn onwaarheid te laten, niet op dat niveau te bestrijden, en hier komt-ie, en van de ander te gaan houden. Dus oprecht gaan voelen dat de ander die een mening heeft, die haaks op die jouwe staat, dat je van die ander houdt. En dat je dat de boventoon laat voeren, in plaats van zijn wij het met elkaar eens of kan ik de ander overtuigen van mijn waarheid. Dus liefde, genade boven alles.
1: Want hierin is
2: wonderlijk wat dat met jezelf doet. Als je dat aandurft te gaan. Dus ik wil niet winnen op waarheidsniveau. Ik mag mijn mening, maar de ander ook. Daar mag je ook absoluut over praten, debatteren. Noem het ook gerust discussiëren.
1: Maar met welk doel dan?
2: De relatie mag nooit stuk gaan. Sterker nog, ik wil de relatie nog dieper maken.
1: Maar met welk doel zou je er dan wel helemaal een soort bijbelstudiediscussie van maken? Normaal is heel vaak het doel om elkaar toch een beetje te overtuigen misschien.
2: Ja, ik ben bang dat dat doel heel vaak nagestreefd wordt, ja, met bijbelstudie. Dat uit de studie een bepaalde zekerheid naar boven komt die jouw houvast weer is. Ja, wij zouden veel meer mogen groeien in... Nee, we moeten juist groeien in genade. En daar heb je het alweer. Als de genade je steeds meer gaat raken, dan gaat bijbelstudie daar ook steeds meer over. Mijn bijbel is echt compleet veranderd, Jurieke. Toen het mij overkwam daar in New York. Ik kende de Bijbel van voor tot achter. Hallo. Ik was in een cultuur opgegroeid dat ik de Bijbel echt kende. Hij was nieuw voor mij. Daar stonden dezelfde zinnen, dezelfde letters. Maar het kreeg een diepgang. Het ging ineens over iemand.
1: Maar is dat nu dan jouw waarheid geworden?
2: Ja. Ja. Ja. Maar dat is een andere als die ik had. Hè. Dat zit in een ander paradigma. Het is een beetje hetzelfde als met je lichaam. Je lichaam bestaat uit een heleboel functionaliteiten. Je organen, maar ook gewoon je ledematen. Het functioneren zoals hier nu ook zitten. Maar er zijn een aantal functies in je lichaam die zijn vitaal. Die horen hoogste prioriteit hebben. Als ik hier zo meteen struikel en ik breek mijn arm en tegelijkertijd krijg ik een hartstilstand, dan hoop ik dat ze in het ziekenhuis op de ambulance eerst naar mijn hart kijken.
1: Ja, hoop ik ook,
2: en
1: ja.
2: Dan pas aan gips denken.
1: Ja.
2: Dan voel je het verschil.
1: Ja.
2: Dat is met dit ook. Dat is met geloven ook. Als je niet allereerst geraakt bent door het feit dat Jezus de waarheid is, en wat dat betekent namelijk, Jezus is degene die mij redt, niet mijn constructen.
1: Niet jouw denken.
2: Ik mag het volstrekt fout hebben. Ik hou er ook rekening mee dat alles wat ik bedenk op zijn minst tekortschiet, noem het gerust fout.
1: Dus al jouw visies, al jouw meningen, jouw kijk op de wereld, jouw kijk op het geloof.
2: Ik mag het fout hebben, Jurk.
1: Het mag allemaal fout zijn. Je mag aan de foute kant zitten.
2: Let goed op, ik wil het niet. Want ik ben zo geraakt door wat Jezus voor mij deed, dat ik niets liever wil dan steeds meer hoe het bedoeld was ook echt ontdekken. Zowel in de Bijbel als in mijn eigen leven en in het leven van anderen.
1: Maar dat blijft aan jouw interpretatie.
2: Het mag fout zijn.
1: En dat mag fout zijn. Dat is de genade die de waarheid overstijgt?
2: Dat. Ik heb een papa. Ik mag als een klein kind bij papa op schoot zitten en zeggen, pap, ik weet het niet. Die ellende hier op de wereld, al dat lijden, pap. En serieus, Jorieke, ik ben nog blij dat hij het me niet uitlegt ook. Want ik denk dat mijn hoofdje te klein is. Ik ben zo dankbaar dat ik hem als een vader vertrouw. Daar kan ik gewoon ontroerd van raken. Want ik word knettergek, Jorieke. Van alles wat ik tegenkom. Knetter, als ik het op moet lossen en moet begrijpen en van een duiding moet voorzien, houd toch op, joh. Dat lukt me niet.
1: En de Bijbel erbij moet pakken met jouw Bijbelse waarheden.
2: Ik ben zo dankbaar dat er iemand is die vele malen groter is dan ik, die heeft gezegd, Arie, jongen, ik red je. Ik red je. Kom. En later ga je misschien steeds meer in de eeuwigheid ontdekken hoe het leven echt bedoeld was.
1: Dat is als je zegt, als Jezus zegt, ik ben de waarheid.
2: Dat
1: is die genade die zo groot is dat wij het compleet ernaast mogen zitten.
2: Dat. En dan kan je zo mooi, diep, liefdevol discussiëren met mensen die volstrekt anders erin zitten.
1: Want je mag ernaast zitten.
2: Dat.
1: Je mag Tim aan de foute kant zitten.
2: Je weet het, Tim Keller, mijn geestelijk vader, die noemt dat a gracious disagreement. Dan kun je genadig van mening verschillen. Ik droom van gemeenschappen, Jurieke, waar dat kan. Waar je ronduit beluisterd kan worden. Waar je mag laten uitspreken. Waar jij je mening en je overtuiging gewoon mag ventileren. En niet direct bestreden wordt. Want als jij nu niet verandert, dan is daar het gat van de deur.
1: Mm-hmm.
2: Nee, als dit jouw waarheid is. De enige vraag is, joh, heb je die diepere waarheid ook al ontdekt? Of heb je die waarheid die je nu hebt, heb je die nog nodig om je zekerheid en veiligheid? Nou, ik heb nieuws voor je. Je hoeft niks meer zeker en waar te hebben, behalve hij. Dat is toch een droom? Dat geeft zo'n innerlijke vrijheid, joh. En tegelijkertijd zo'n diepgang.
1: Precies, want je voelt, dit gaat zo diep. Dit gaat inderdaad veel meer die transformatie uit dat hoofd.
2: Klopt.
1: Waarheid zit vaak in ons hoofd.
2: Ja.
1: En Jezus die zegt, ik ben de waarheid, zit in ons hele zijn, in ons hart.
2: En dit is ook waar Paulus voortdurend de vinger bij legt. Want die wist als geen ander hoe die van het een naar het ander was gegaan. He, Romeinen 14, mag je nou wel of geen offervlees eten? 1 Korinthe 8, zo'nzelfde thema snijdt hij daaraan. En dan zegt hij, jongens, het gaat allereerst om de vrede. Om de liefde. Want je bent door genade gered. Je hoeft de ander niet te veroordelen. Alles begint bij... ja, genade.
1: Wil je afsluiten met gebed?
2: Met liefde. Heer Jezus, we willen graag u aanspreken als de waarheid. U zei het zelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. U kwam niet om de weg te wijzen of een routeplanner. U kwam ook niet om de waarheid uit te leggen. U bent het. U komt geen leer brengen en allerlei leerstellingen. U komt uzelf brengen. En u bent het levende bewijs dat u papa van ons houdt. Dit is toch ongekend dat u alles, maar dan ook werkelijk alles, over had uit liefde om ons tot kinderen van u te maken. Als dat nou de allerbelangrijkste waarheid in ons leven wordt, pap, dan kunnen we op zoveel meningen verschillen. Dan hoeft ons denken ons niet meer te redden. Dan mogen we als een kind ons toevertrouwen aan u en van daaruit heel veel kennis opdoen, die ook heel diep is, maar we krijgen er nooit ruzie om. We mogen ervan getuigen, maar we hoeven niet te overtuigen. Wilt u ons allemaal zegenen, wij hier met z'n drie in de studio, maar ook alle luisteraars, dat u, Heilige Geest, deze allerdiepste en krachtigste waarheid, dat Jezus onze waarheid is, wilt u dat bevestigen in ons eigen denken. Dat dat de boventoon mag voeren. En dat bidden we in uw autoriteit, Heer Jezus. Amen.
1: Dankjewel, Arie, weer voor alles wat je ons vandaag hebt gegeven. We zien weer uit naar de volgende afgod. Kunnen we dat zo zeggen?
3: Zullen we het echt niet allemaal gehad hebben inmiddels?
2: Kun je niet aan de luisteraars vragen of ze er eentje kunnen
1: ook een leuke. Aanbieden. Mocht jij nou een afgod bedenken, die is toch niet in de serie? Inderdaad, Je mag hem altijd naar ons sturen. Dat we een keer een ding gaan afbellen.
3: En goed om te zeggen, dat mensen zeggen, ik ben halverwege ingehaakt. Vanaf 12 uur, grootnieuwsradio.nl/gemist. De hele serie over de afgoden te vinden op ons podcastkanaal. En ook deze aflevering komt daar vanzelf op terecht.
1: Dankjewel, Arie.

Matt Redman, deze donderdagochtend bij Grootnieuws Radio. Jorde, Endless Hallelujah. Ja, en ik hoorde Thijs net zeggen van deze aflevering. Dit gesprek met Ari erover komt op het podcastkanaal van Thijs en Jorieke. Nou, ik kan melden, hij staat er inmiddels op. Dus mocht je het gesprek willen delen met iemand anders, je kan hem dus terugvinden op het podcastkanaal van Thijs en Jorieke. En ook via grootnieuwsradio.nl. Zometeen heel veel plezier met de lunchroom met Daan Hartgers. En ik heb deze nog voor je van Dien en Heel Mijn Hart Zingt.

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstuin.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muschatlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
8: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36.

0: 95. Welkom. Weet wat te doen.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Reizigers in het streekvervoer moeten rekening houden met stakingen. Afgelopen zomer liepen de onderhandelingen vast over een nieuwe CAO. Als de streekvervoerders volgende week niet met een beter bod zijn gekomen, gaan de bonden actie voeren. Ze willen dan tot aan de kerst elke week een dag staken. Minister Heijnen zegt dat het belastingplan nog moet worden aangepast aan de wensen van de Kamer. Die heeft het vandaag opnieuw over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Heijnen komt later met oplossingen om Ja 21 en Pro tegemoet te komen. Hij gelooft erin dat er een plan komt waar de Kamer mee in kan stemmen. Er zijn 12 nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. 4 patiënten zijn overleden en daarmee komt het totaal aantal doden in Nederland op 9. Het RIVM denkt dat we over de piek van de uitbraak heen zijn. De meeste mensen die het West-Nijl-virus krijgen hebben er geen last van. Het virus komt van muggen. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien, op andere plekken vaker droog. Vanuit het westen komt later de zon erbij en het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem rijdt het verkeer langzaam. Tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar 1 rijstrook dicht.
9: Ik heb de deuren van onze lunchroom nog niet geopend. Of de eerste bestelling is alweer binnen hier. Of we zo dadelijk praise muziek kunnen draaien. Nou, maar natuurlijk is dit bijvoorbeeld wel.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
18: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
17: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
19: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
20: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
21: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
22: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
21: Een initiatief van Pfizer.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
17: De Lunchroom.
24: Met Daan Hartgers.
17: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: En met Paul Hartgers.
2: Ja, met Paul Belosch, die hoorde ook. Ja, het is allemaal een beetje dubbel. Enerzijds is het heerlijk. Anderzijds horen we ook eigenlijk steeds van... ja, het is niet normaal, hè, voor deze tijd van het jaar. Ik heb het over de hoge temperaturen van de afgelopen weken. Zeg maar maanden, nou ja, zeg maar jaren. Straks maar eens even vooruitkijken naar die temperaturen. Maar niet te ver. We kijken naar het weer voor vandaag en morgen. Dan weet je al een beetje hoe je je plannen kunt inrichten. Nou, er ligt nog veel meer klaar hier. Eens even kijken. De muzikale lunchkaart ligt klaar. Verrukkelijk keuzemenu. Ik heb een mooie dagtekst voor je. En laten we maar eens eerst even tot rust komen. En stil worden.

0: kent die vraag wel, hè? Hoe gaat het met je? Alles goed? En dan is het soms moeilijk om te zeggen, nou, gaat niet lekker. Ja, soms is het moeilijk om volledig eerlijk te zijn. Voor God, zegt dit lied, hoef je niet mooier dan te doen. Je kunt gewoon eerlijk zijn. Je kunt hem om vrede en om rust vragen. Make it well, je hoort een Mercy Me.
1: De dagtekst.
0: Krijg je elke dag rond dit tijdstip, rond 11:15... komt vandaag uit Psalm 119, vers 10, waar staat: met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden. Dus met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden. Psalm 119, vers 10.

Je kent die uitspraak vast en zeker wel. Hè? Er zit iets in het water. Hè? Something in the water. Maar ja, wat? Dat zou wel eens de liefde kunnen zijn. Brooke Fraser, die bezong de ode aan de verliefdheid. Hè? Dat maakt je vrolijker, opgewekter, alsof je bijna vliegt. Hè? Alsof je bijna een ander mens bent. Straks hier de muzikale lunchkaart. Daarvoor muziek van Mosaic Worship en Kees Kraaienoord. En dit is Michael W. Smith.

0: paar weken geleden vierde gitarist Arend Jansen zijn 50ste verjaardag. Er waren allerlei collega-muzikanten bij elkaar en op het podium bij aanwezig op dat feest. Er was een groot concert. Jan en Alleman was uitgenodigd en ook Kees Kraaienoord, die daar s'avonds een aantal prachtige klassiekers speelde. En hij blijft ook nog steeds nieuwe muziek maken, zoals dit Koning van de Kerk. Half 1 net geweest, tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag blijft het in het oosten bewolkt, lokaal wat regen. Elders zijn er zonnige perioden, enkele buien, 20 tot 22 graden. Morgen dan begint de dag plaatselijk met mist. Laaghangende bewolking, ook daarna breekt de zon door. En het blijft droog, morgen 20, 21 graden ongeveer.
1: De lunchkaart
0: ligt hier voor me. De unieke muzikale lunchkaart. Elke dag, elke ochtend vers samengesteld. Originele kaart. Sterker nog, zijn twee kaarten. Menu A of menu B. Welke wil je straks helemaal horen? En het is heel simpel, gewoon even luisteren. En maak je keus maar kenbaar. Dat kan via onze Groot Nieuws Radio app. En waarom, hè? A of B. Goed, daar gaan we.
1: Menu A.
0: Met daarin Watchmen, Die Word en wat er te voeren.

0: wat gaat hem worden, lunchroom vrienden en vriendinnen?
1: Daan Hartgers.
0: Zeg het maar. A of B, dat kan nu gestemd worden. Dat kan via onze Grootnieuws Radio app. Of gewoon even bij de balie, hè, hier in onze lunchroom. A of B. En waarom? Zeg het maar.
2: De lunchroom.
1: Het christelijke radio.

0: En dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts. En het klimaat zou het ook niet moeten zijn. Want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app. Of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Miracles, Fears and Rescue.
1: De lunchkaart.
0: Drie liederen achter elkaar en ondertussen kwamen er heel veel bestellingen binnen van onze muzikale lunchkaart. Dank, dank, dank. Hartstikke leuk, gewaardeerd weer. Dank zeg ik onder andere tegen Helen, Tabitha, Pieter, Henny, Dennis. Aantal zeiden, ja, vooral vanwege het nagerecht. Dat zei Yvonne. En dat geldt ook voor Emmanuel en voor Jerry. Nou,
2: de lunchkaart.
0: We gaan gewoon luisteren. Dit is menu B. Met daarin de liederen Give Me Your Eyes. My Worth Is Not In What I Own. En deze. Wat een heerlijke dag.

0: Dat was menu B. Give Me Your Eyes, Brandon Heath. Daarvoor Keith en Christine Getty en Fernando Ortega. En je hoorde Sander en Angela. Morgen 12:30, nieuwe kaart.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
11: De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren... dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren... hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober... de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 1 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Gevangenispersoneel en hun gezinnen moeten ook buiten hun werk beter worden beschermd, zegt de Justitievakbond. Die maakt zich zorgen na dodelijke geweld vorige week op een terras in Amsterdam. Daar werd een cipier van de gevangenis in Zaanstad doodgeschoten door een bekende, iemand die daar een tijdje vast zat. Justitieminister Van Wil is duidelijk. Sierra Leone kan de ruzie over de gezochte drugsbaas Bolle Jos binnen 24 uur oplossen. Het enige wat ze volgens Van Wil moeten doen is Bolle Jos oppakken en uitleveren. Zolang dat niet gebeurt, wordt Sierra Leone financieel gestraft. Ze krijgen geen Europees geld meer. Het onderwijsprotest in Frankrijk is overgeslagen naar België. Ook in Luik wordt nu gedemonstreerd. Op meerdere scholen zijn brandjes gesticht en wordt met vuurwerk en fruit gegooid. Bij de protesten in Frankrijk zijn honderden scholieren opgepakt. Er wordt onder meer geprotesteerd tegen de slechte kwaliteit van de schoolgebouwen. Het weer van Weer Online. Vanmiddag op steeds meer plekken wat zon. Vooral in het noordoosten kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En tot over het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West. 14 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg. Daar is één rijstrook dicht.
19: Onze lunchroom is als een ijssalon, hè? Dat je voor zo'n grote vitrinekast staat... en ja, dat je geen idee hebt wat je moet kiezen. Zoveel keus. Mag ik je zo dadelijk iets adviseren en bij deze aanbieden? Dit zo dadelijk.

0: gewoon volle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes en over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapming Dagstein.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
10: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
11: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
12: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
13: De Lunchroom.
14: Met Daan Hartgers.
13: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom. Met Daan Hartgers.
1: En wat mooi zeg. Stil. Ik zei het net al, smaken verschillen. Ook muzikale smaken verschillen natuurlijk. Maar ja, van deze kon iedereen wel genieten. Wat een juweel. Goedemiddag trouwens. Je bent beland in de Lunchroom met ook vanmiddag volle bak weer. Gemêleerd publiek weer van boeren tot burgers tot buitenlui. Van voorgangers tot voorbijgangers, van jong tot. En daar wil ik het vanmiddag even over hebben. Oud. Het is namelijk vandaag Internationale Dag van de Ouderen. Ja, nu hoor ik je denken, wanneer is iemand oud, hè? Ja, daar is, vind ik, moeilijk een getal aan te hangen. Zeg eens, ja, geen idee. 80 of zo, 80 plus, 90 plus. Nou ja, dat is aan jouzelf. Ouderdom komt met gebreken, ja. Maar vandaag wil ik die kant dus even niet belichten. Maar juist de positieve kant. De zonnige kant, die er immers gelukkig ook is. Ben jij of ken jij iemand op leeftijd die al van alles heeft meegemaakt? Hè, door vallen en opstaan, over bergen en door dalen. Welke levensles zou jij dan aan anderen, misschien nog jongeren, hè, mee willen geven? Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio app. Of misschien ken je dus iemand die op leeftijd was of is. Die anderen goed kon adviseren, die wijs was, hè, die goede raad kon geven. Welke levensles was dat dan zoal? Laat het ons weten, en dat kan heel graag via onze Grootnieuws Radio app.

0: Lord, I need you. Heer, ik heb u nodig. Dat zong Joy Enriquez. En dat geldt wat haar betreft niet alleen voor de moeilijke momenten in het leven, maar ook op de bergtoppen van ons leven.
1: De plaat die je raakt.
0: Zanger Chris van de band Rent Collective heeft te kampen gehad met depressies in zijn leven. Daar sprak hij niet graag over, integendeel. Toch kwam er ooit een moment waarop hij dacht, ja, misschien is het toch goed om daar open over te zijn en er een lied over te schrijven. Een lied over strijd die we soms meemaken. Soms hebben we er controle over, maar soms ook helemaal niet. En in elke strijd is en blijft God trouw. Juist dat raakt het hart van Grootnieuws Radio vriend Kevin. En dit is speciaal voor jou, dat lied, Kevin. Rent Collective met Fight of My Life.
2: Kickstart my heart and take my soul.

0: Voor grootnieuwsradiovriend Kevin draaide ik Fight of My Life. Aansluitend Alsterberg Sion. En daarna Counting My Blessings. En we doen het niet heel snel, althans. Daardoor misschien ook wel te weinig, maar ja. Er werd net gezongen, doe het nou maar. He, tel de zegeningen. Al die zegeningen die we dagelijks volop ontvangen. En ja, we hebben nog een behoorlijke dag voor ons liggen. Dus nou, ik zou zeggen, doe het maar. Succes ermee. Ondertussen is het bijna 1:30. Tijd voor het Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag blijft het in het oosten bewolkt. Lokaal wat motregen. Elders zijn er zonnige perioden. Enkele buien ook. En het wordt 20 tot 22 graden. Morgen dan begint de dag met plaatselijk wat mist. Laag hangen de bewolking ook. Daarna breekt de zon door. Het blijft droog. 20 tot 21 graden.
1: Daan Hartgers.
0: Welke levensles zou jij als ouderen, zal ik maar zeggen, hè, op deze internationale dag van de ouderen mee willen geven aan jongeren? Laat het ons maar weten.
2: De Lunchroom via onze app.
1: Het christelijke

Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken. Bij nacht de maan je niet schaden.

0: Nieuwsradio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Groot Nieuws Radio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Groot Nieuws Radio vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Groot Nieuws Radio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: History Maker. Daarvoor, mijn hulp is van u heer.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Ik vroeg aan jou op deze internationale dag van de ouderen, welke levensles zou jij jongeren mee willen geven? Ilse die zegt, nou, een les die ik ooit kreeg van een tante van mij, die 94 was, zei dat ik vaak weinig geduld heb. Zij zei, nou, dat is een les die ik elke dag opnieuw moet leren. Ja, goede grap natuurlijk, maar het is wel waar. Herman zegt, aan alles komt een eind. Slechte momenten gaan voorbij, dus doorzetten. Goede momenten stoppen ook, dus beleef ze goed. Dat is waar. Ditta, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is jouw, wat moet ik zeggen? Jou?
2: Nou, zeg maar gewoon jou, hoor.
0: Oh, jouw levensles.
2: Ja. Nou, ik ben dan 70, dus ja, volgens de Bijbel is dat ook al wel uit.
0: Ja, u.
2: Maar ik heb heel veel meegemaakt, onder andere een ernstige psychose en depressie. Maar het allerbelangrijkste voor mij is op dit moment, en dat is eigenlijk al een paar jaar zo, elke ochtend als ik wakker word, iedere avond voor het slapen gaan, ga ik op mijn knieën, geef ik alles over aan God. Alle mensen die me lief zijn, de situatie in de wereld, mezelf, met mijn hoofd, mijn hart, mijn ziel, mijn geest, mijn verstand. Alles geef ik aan Hem. En ik bid dan dat Hij mij leidt door de Heilige Geest. En dat is gewoon zo ontspannen leven. En dat heeft mijn leven enorm veranderd ook en goed gedaan.
0: Ja, en het kost je dus ook geen moeite?
2: Nee, het kost me geen moeite. Nee, ik heb gewoon gezien. Ja, nee, het is het allerbelangrijkste om alles aan God over te geven. Want Hij weet. Ja, hij heeft overzicht. Hij weet alles wat het beste is. Ja, overgave is niet beter dan wat je kan doen, eigenlijk.
0: Ja, het is niet zo makkelijk voor ons, hè, als mens. Maar...
2: Nee, klopt. Ja, dat leer je dan door je leven.
0: Dat is waar. Daar ben je 70 voor. Ja,
2: ja, precies.
0: Wat krijg je terug dan van God?
2: De ontspanning, dat Hij mij leidt. En Hij leidt mij ook in mijn gedachten en mijn omstandigheden. Hij is gewoon een sprekende God. Hij geeft Maar ja, Hij leidt me in mijn gedachten en in mijn daden. En ik weet gewoon die dag ook weer, alles is toch opgeleid klaar.
0: Mooi. Dank voor je advies, Ditta.
2: Ja, ik hoop dat het iemand helpt. Nou, kan helpen.
0: We horen en we proeven wat je eraan hebt. En dat is veel waard. Dank je wel.
2: Nou, dank je wel. Dank je wel. Fijne dag.
3: I got a story. Too good to hide.

En dat was eigenlijk het advies van Ditta zojuist, hè? Gebed om kalmte, in dit geval Irma Di. Het is 2:10, we sluiten onze lunchroom, althans bijna. Hè. Straks hoor je backstage met Hans, met aandacht voor muziek van Josiah Queen, tot Steve Green en zo ongeveer alles wat daartussen zit. Ja. Tot besluit, wordt mooi dus. Tot besluit van dit uur, Need to Breathe en Therion. Mooie middag.

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari verandert het

0: Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Minister Heijnen wil best iets doen aan box 3... om kleine spaarders en beleggers te ontzien... maar hij zegt er meteen bij dat er dan wel ergens anders geld gevonden moet worden. In de Kamer wordt er nu over gepraat. Het is flink wat rekenwerk, zei de minister. Er is veel kritiek op de kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Mensen in honderden flatwoningen in Groningen wordt aangeraden om thuis voorlopig niet te boren of te timmeren, meldt de regionale omroep. Er zit asbest in de muren en er is nu onderzocht hoeveel gevaar bewoners lopen. Volgens de GGD is het gezondheidsrisico maar klein, zolang je niet gaat verbouwen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een belangrijke brug geraakt door Russische drones, meldt de burgemeester. Op dat moment reed er een metro overheen die werd geraakt. Ramen werden eruit geblazen. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Al het openbaar vervoer over de brug is stilgelegd. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon. Vooral in het noordoosten kan nog een bui vallen. Tot zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En tot over het ANP Nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is even dicht bij de Schipholtunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Op de A12 Utrecht-Arnhem is een ongeluk gebeurd. Richting Arnhem wordt het verkeer bij de Afrit Oosterbeek via de vluchtstrook geleid. Omrijden kan via Barneveld en Apeldoorn over de A30, A1 en de A50. De andere kant op staat ook file vanuit Arnhem tussen knooppunt Grijshoort en de Afrit Wageningen 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
12: Het is 1 oktober en een nieuwe maand brengt ook nieuwe muziek. Nee, het is nog geen voorstelvrijdag, maar ook vandaag nieuwe muziek in Backstage. Onder meer van Project of Love. Bovendien ga ik met Nathalie Wint in gesprek over haar nieuwe single met Eline. Allereerst Natalie Grant en Cece Winans, My Tribute.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
18: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
19: Fans van Voodoo.
18: Aldi.
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
19: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
22: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
22: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
24: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
25: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
26: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
27: Backstage.
28: Met Hans van Vuren.
27: Het christelijke radiostation.

0: Prachtig lied van André Crouch, My Tribute. To God be the glory. We hoorden Natalie Grant en Cece Winans.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Twee weken geleden hadden we het al eens over Teruggevonden. Een duet van Nathalie Wind met zangeres Eline. Rond 2:30 ga ik met Nathalie in gesprek over de totstandkoming van dit lied. De Backstage Classic komt vandaag van Steve Green. Nu eerst een nieuwe plaat van Martijn Buwalda. De rest mag je hebben.

0: Binnenkort komt Martijn Buwalda langs in Backstage om uitgebreid te spreken over dit nieuwe album. En de tour is inmiddels ook van start. De rest mag je hebben.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Vandaag een muzikaal avontuur met Project of Love. Xander las zijn Bijbel en las daar in Hosea 2 dat het volk Israël God weer eens verlaat had. Heel herkenbaar, ik denk dat wij dat ook nog wel eens doen. In elk geval in Hosea 2 lezen we dat Israël dus God verlaat had, maar dat God dat niet zomaar laat gebeuren. Ja, zijn oordeel is echt, maar hij wil zijn volk ook niet definitief loslaten. Want het doel is herstel en opnieuw die connectie maken. En daarover gaat dit lied, Start Over Again. We horen Hosea 2 van Project of Love. Now.

0: totdat de storm weer ligt.
1: Kom maar, lieve schat, ik hou je vast, ik hou je vast.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Huis van Vrede is een lied van Sela. En Start Over Again van Project of Love gaat natuurlijk over Hosea 2. Straks gaan we luisteren naar The Jesus Way, een lied van Phil Wickham, maar eerst een backstage classic uit 1985. Begin van de jaren 80 was Steve Green nog de zanger van White Heart. Maar op een gegeven moment voelde dat toch niet meer helemaal oké. Hij was niet zo'n rocker als dat de band wilde zijn en hij ging op solo tour. Erg succesvol. Zo succesvol dat hij in 1984 al te gast mocht zijn op de Eeuwenjongerendag. Alsof dat het hoogst haalbaar is. Maar zeker voor een beginnend solomuzikant is dat toch wel even een dingetje. Zo'n volle jaarbeurs. En een jaar later verscheen het album He Holds the Keys. En op dat album vinden we dit lied. Praise to the King.
1: Backstage Classic.

0: I choose the Jesus way. Ik kies de manier van Jezus. Aldus Phil Wickham. Praise to the King, onze Backstage Classic uit 1985. Dan nu nieuwe muziek uit Nederland.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Het is een aantal weken geleden dat Teruggevonden verscheen. De nieuwste single van Nathalie Wind, een duet met zangeres Eline. En Eline heb ik daar in de uitzending een aantal weken geleden alles over gesproken. Maar ook de kant van Nathalie willen we heel graag weten. En zij is vandaag aan de telefoon. Nathalie, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: En gefeliciteerd ook met je nieuwe single.
2: Dankjewel.
0: En zoals ik het inschat, ook jouw eerste duet.
2: Klopt, ja.
0: Ja, was dat gewoon dat je dacht, ik ben nu klaar voor duetten als nieuwe stap in mijn muzikale ontwikkeling?
2: Het begon een beetje dat ik anderhalf jaar geleden voor het eerst, twee jaar geleden denk ik, voor het eerst begon met samenschrijven. Wat ik heel lang heb uitgesteld. En bij dit liedje dacht ik ook, vind hem ook heel leuk om samen op te nemen. Dus zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan.
0: Ja, Eline vertelde al, want ik werd op een gegeven moment benaderd door Nathalie. Hoe heb jij mensen geselecteerd op met die en die zou ik wel een lied willen schrijven?
2: Ik kijk vooral heel erg naar wat voor muziek iemand maakt en of ik dat überhaupt leuk vind. Mm-hmm. En of het een beetje past bij mijn richting. Want ik eerst dat ik christelijke muziek maakte en nu muziek voor iedereen, maar nog wel vanuit die christelijke oogpunt. Dus zo dacht ik van, Eline heeft ook een beetje een verandering gemaakt in haar carrière. Van heel erg worship naar wat meer ook dit muziek, maar wel iets meer explicieter. Mm-hmm. God erin verwerkt. Maar ik dacht, mocht zij het nou leuk vinden om eens te schrijven en dan wat implicieter het geloof te verwerken, dan zou het heel goed matchen.
0: Ja. En
2: dus
0: zij,
2: dat is eigenlijk ook de vraag.
0: Ja, en zij gaf in die uitzending al aan dat zij daar heel enthousiast over was. Op een gegeven moment krijg je dan zo'n berichtje terug van, leuk, laten we het doen. Kom naar Steenwijk en dan fixen we dat. Word jij daar dan euforisch van?
2: Ik vond het wel heel leuk. Ja. Ik word er denk ik vooral heel gespannen van. Want dat was in de fase dat ik, denk ik, de tweede of derde keer dat ik met iemand samenschreef. En ik dacht echt, help, waar heb ik nou weer in gepraat, weet je wel?
0: Mm-hmm.
2: En hoe gaat het dan daar? Want dat was zoiets kwetsbaars nog voor mij. Ik heb tot nu toe iets van 7 keer samengeschreven of zo.
0: Ja.
2: En nu begint het echt relaxer te worden. En ik begin wat meer vertrouwen in mezelf te krijgen ook. Dus ja, het is toch wel wat bijzonders samenschrijven. Ja.
0: Want waar zat die spanning in? Die spanning zat in misschien ook het onbekende en hoe gaat het zijn?
2: Nou, vooral in, je moet zeg maar, want thuis probeer je dingen en dan zing je bijvoorbeeld even vals of je zingt een stuk wat gewoon totaal niet mooi is of tekst die gewoon echt nergens op slaat en daar ben ik oké mee als ik alleen ben. Maar toen dacht ik, met een ander, om je zomaar uit te spreken, uit te zingen zeg maar, wat er dus in je opkomt zonder dat je weet wat er uitkomt, is gewoon heel kwetsbaar.
0: Ja.
2: En dat vond ik echt spannend dat ik ook dacht, van, zit ik daar en dan weet ik letterlijk niks. En dan weet zij tekst en zijn melodie en dan kom ik alleen maar met hele domme dingen, weet je wel. Mm-hmm. Dus ik had dat vertrouwen gewoon überhaupt nog niet in mezelf als songwriter. Want ik dacht soms, hoe kom ik eigenlijk aan al die liedjes die ik tot nu toe geschreven heb? Ja, ik snap het ook niet. En nu is dat vertrouwen wel gegroeid.
0: Komt dat mede door deze sessie? Want ik memoreer even dat gesprek dat ik met Eline had. Ze zegt, Nathalie had haar zaakjes goed voor elkaar. Zorgt voor goede studio's. Weet ze wat ze aan het doen is. En kwam ook zeker niet met lege handen. Ze had al een duidelijk idee over wat er mocht gebeuren die dag. Dus zij was heel complimenteus. Maar dat was dus ook omdat jij gewoon echt wel goed voorbereid daar wilde aankomen.
2: Ja, precies. Ik wilde vooral zorgen dat ik, als ik dan niks zou hebben op het moment, dat ik wel dingen had die ik dan in mijn broekzak zou hebben, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Dus, maar wat heel leuk was aan haar, was zij ze, want ik wist, het is verschillend hoe je het met mensen doet. En
0: ja.
2: Zij zei van, ik maak altijd een docs aan, Google Docs aan, en dan gezamenlijk, en dan gaan we daar gewoon wat ideetjes in zetten. En ik had sowieso al wat spraakmemo's gestuurd met, dit is misschien leuk voor een refreintje. En zij had ook al tekst neergezet, en dat inspireert je vervolgens ook. En ik had daar ook tekst in gezet, maar die voorbereiding maakt het gewoon dat het heel goed werkt. Dus nu doe ik ook altijd als ik met mensen samengeschreven, heb je een thema die resoneert?
0: Mm-hmm.
2: En zullen we een docs aanmaken? En dan ga ik alvast een beetje nadenken. En de ander ook. En dan kom je ook heel snel wel tot mooie ideeën. Ja. Dus daar heb ik zeker veel van geleerd.
0: Ja. En toen gaandeweg dacht je, misschien is het ook wel leuk als je meezingt.
2: Als je meezingt. Geschreven was. Ja, want ik dacht, hey, dit is eigenlijk een supermooi liedje voor duet. En ik heb hem geschreven met een andere artiest. Ik heb ook met iemand anders geschreven, die is niet zelf artiest. Mm-hmm. Dus dan is het logischer dat hij gewoon zelf voor mij is. En nu dacht ik, nou, mocht je het leuk vinden om mee te zingen, voel je vrij om ja of nee te zeggen. Maar dan superleuk en anders ook helemaal prima als ik hem alleen zing.
0: Ja, waar ging... ik bedoel, uiteindelijk gaan we het lied straks horen natuurlijk ook. Maar wat is de kern van wat je wilde overbrengen?
2: Voor mij voelde het... Ik wilde al heel lang een liedje schrijven met de titel teruggevonden. Want dat... in mijn burn-out begon ik te merken toen ik aan het herstellen was daarvan, is dat al een paar jaar geleden, dat ik me op een gegeven moment voelde van, oh, ik voel me soort teruggevonden. Van, oh, ik voel weer wie ik ben en ik hoef niet iets nieuws te worden, maar ik ben geworden wie ik eigenlijk al was. Dus ik ben veel meer teruggekeerd naar mezelf zijn. Mm-hmm. En dat ik heel graag een liedje daarover wilde schrijven van, ook wel een beetje naar God, dat stukje van, ja, ik ben wel weggelopen of zo, maar God heeft mij eigenlijk nooit losgelaten. En dat is een beetje het refrein wat daarvoor leent. Dat ik me heel erg voel alsof ik gewoon een beetje terug... Ja, dat God mij dat herstel heeft gegeven.
0: Ja, oké, dat gaat toch over herstel van jezelf. En toen ik hem hoorde, dacht ik ook een klein beetje aan Eline's eigen lied, In de verte huilt een kind. Dat je ook, zeg maar, je jeugdige zelf weer herontdekt.
2: Ja. Maar dat is het ook.
0: Dat is het ook. Want is dat nog ter sprake gekomen? Van, hey, ik heb zelf ook een lied over dit onderwerp. We moeten bijvoorbeeld voorkomen dat we op elkaar gaan lijken of zo. Of?
2: Nee, ik denk dat dit wel echt ik vind het zelf een heel ander thema. Want dit is niet...
0: Het gaat niet over je kleine ik.
2: Held een kind is natuurlijk die kleine ik inderdaad. En dit is meer van, wow, ik ben weer ja, de volwassen die weer zichzelf mag zijn of zo. Ja. Meer denk ik dat. Ja. Meer mag vieren van, maar ik was eigenlijk al lang gevonden. En ik maar zoeken. En het was al goed.
0: Ja, mooi.
2: En ik hoef helemaal niet zo hard te werken in het leven, weet je wel.
0: Ja.
2: Dat.
0: En nou zeg je dat je recent dus een aantal meer gezamenlijke schrijfsessies hebt gehad met anderen. Wat betekent dat voor de komende tijd? Gaan er meer duetten verschijnen?
2: Ja, er gaan meer duetten verschijnen. Dat vind ik echt heel leuk. Ik had één liedje geschreven met een artiest waar het niet in zijn straatje paste. En toen dacht ik, het is wel echt een duet. En toen hebben we mijn broertje gevraagd van 19. En die heeft het ingezongen. Het is echt een heel leuk poppy nummer. Dus die komt in het voorjaar. En ik heb samengeschreven met Thomas Heikoop. Maar die liedjes die zing ik zelf. En ik heb net nog, vorige week nog samengeschreven met Jens Music. En daar is echt een heel leuk duet ook uitgekomen. Dus daar die gaan we samen uitbrengen ergens in het voorjaar. En ja, dat is echt heel leuk.
0: Ja.
2: Daar word ik echt heel enthousiast van.
0: Ja, nou, ik hoor bij alle liedjes enthousiasme. En dat is altijd goed. Als de artiest zelf enthousiast is over zijn muziek, dan is dat in ieder geval een goed begin.
2: Ja, en trouwens, dan vergeet ik nog Dean. Met Dean samengeschreven.
0: Is dat dan gelijk ook iets meer worship? Of?
2: Dat is, nou, het was wel leuk. Hij vond het ook heel leuk om in kleinkunst te schrijven. Mm-hmm. Maar er zit wel echt heel veel thema ook. Het heet De Haven. En ik doe ook expres die H met een hoofdletter. Als ik hem uitbreng, denk ik. Maar, okay. Maar die gaan we in ieder geval ook samen opnemen. Dus dat is ook wel, vind ik ook echt heel leuk. Het was ook zo'n leuk samenwerken. En het is gewoon, samen songwriting is zoiets bijzonders. Je denkt van tevoren geen idee. En dan daarna ben je allebei zo blij en enthousiast over wat het niet altijd hoor. Maar met deze sessies denk ik, oh, zo blij wat het is geworden. Dus
0: ik zou bijna.
2: Dat is iets wonderlijks.
0: Ik zou bijna willen dat het al lente 2027 is. Maar, maar goed, ook, hey, deze, nu vieren we gewoon even deze single teruggevonden. En we gaan hem luisteren. Dank je wel voor jouw verhaal erbij. En succes met het opnemen van alle andere dingen.
2: Ja, dank je wel weer.
0: Wij gaan luisteren naar het teruggevonden van Nathalie Wind.

0: 8 jaar geleden verscheen het album Surrounded. Daarop vinden we deze van Michael W. Smith, Do It Again.
1: De dagtekst.
0: Die dagelijkse reminder om bezig te zijn met Gods woord. Een aantal keer heb je deze al gehoord vandaag. Psalm 119, vers 10. Met heel mijn hart heb ik u gezocht. Laat mij niet afdwalen van uw geboden. Een gebed vanuit de psalmen, psalm 119. Natuurlijk de psalm waarin de psalmist een loflied heft over de wet van God. Met heel mijn hart heb ik u gezocht. Laat mij niet afdwalen van uw geboden. Dit is Casting Crowns.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon.

0: Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapwinkel Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapwinkel Dagstein.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
3: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
4: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis. Van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 3 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen met ebola komt voor behandeling naar Nederland. Dat gebeurt in het ziekenhuis in Leiden. De medewerker raakte besmet in Congo. Ondanks strenge voorzorgsmaatregelen kan dat niet helemaal voorkomen worden. Volgens Artsen zonder Grenzen lopen mensen in Nederland geen gevaar. Op Schiphol is vliegtuigpersoneel betrapt met cocaïne. Dat gebeurde bij een controle van de koffers van de bemanning na een vlucht uit Mexico. In de handbagage zaten 18 pakketten coke verstopt. De smokkelaar is aangehouden. De douane zegt niet voor welke maatschappij die werkt. Na jaren zijn de werkzaamheden aan de afsluitdijk afgerond en die is daarmee klaar voor het stormseizoen. Verkeersminister Karremans heeft in Den Oever de nieuwe pompen en spuissluizen officieel in gebruik genomen. De afsluitdijk is al meer dan 90 jaar oud en moet Nederland beschermen tegen overstromingen. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plekken wat zon, vooral in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Er staan een paar lange files door ongelukken. Zoals op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Daar is de weg dicht bij afrit Oosterbeek door een ongeluk. Al het verkeer gaat hier via de vluchtstrook en dat kost je onderweg 40 minuten. De andere kant op rijdt het ook langzaam door datzelfde ongeluk. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht is bij Wageningen de linkerrijstrook dicht. Hier is het oponthoud een klein kwartier. De N59 Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein is helemaal dicht na een ongeluk tussen Oude Tongen en Den Bommel. En verder staat er nog file op de N224 van Veenendaal naar Arnhem. Daar is de vertraging bij de aansluiting met de A12 een kleine 10 minuten.
10: Vorige week was Josiah Queen in Nederland en wellicht was je erbij. We hadden gehoopt natuurlijk om hem even voor de microfoon te trekken. Dat is helaas mislukt, maar vandaag wel aandacht voor één van zijn nummers. Het verhaal achter Demons. Aandacht ook voor de nieuwe EP van Floor Mooi. Gaat morgen verschijnen zonder te vluchten. Zo heet hij, straks één van de liederen. Eerst The Heart of Worship van Matt Redman en Martin Smith.
11: Ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muschatlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
13: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
15: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
16: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
17: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: How do you explain God or Jesus to somebody who did not grow up in church?
19: It means a lot to me that there's a God out there who really, really loves me. And actually, he really loves you.
20: Kun je geen genoeg krijgen van Backstage? Luister de Backstage podcast in de podcastplayer van jouw keuze of via de Grootnieuws Radio app.
21: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
22: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
24: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
23: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
25: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Backstage.
26: Met Hans van Vuren.
2: Het christelijke radiostation.

0: Art of Worship werd gezongen door Matt Rapman en Martin Smith.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Met aandacht voor het lied Demons van Josiah Queen, vorige week nog te zien in Rotterdam. En ik heb me laten vertellen, ik was er zelf niet bij, dat het een feestje was. Nou, laat gerust ook even weten of jij erbij was en hoe jij het hebt beleefd. Eerst aandacht voor Floor. Morgen verschijnt haar eerste EP Zonder te vluchten. Volgende week heb ik een gesprek met haar. Dan is het de gast in de studio. En zaterdag kun je die liedjes ook voor het eerst live horen. En dat wel op een bijzondere releaseavond. Want er is een band en er is ook radiomaker Henk van Steeg van NPO Radio 5. Zij samen met hem duikt ze achter de verhalen. En dat doet ze in het Parkhuis in Amersfoort. Nou, kijk even op haar website floormooi.nl als je daar meer over wil weten. Dit is het lied Eindeloze Armen.
7: Nieuw uit Nederland.

heb wel eens eerder bekend dat ik deze titel best wel ingewikkeld vind. Je moet echt even nadenken. Nou is nadenken nooit helemaal verkeerd. Maar de woorden lijken los van elkaar, maar ze horen echt bij elkaar. Yet not I, but through Christ in me. Natuurlijk een uitvinding van Paulus. Die had daar patent op om soms ingewikkelde zinnen te maken. In dit geval moeilijke serie woorden. Yet not I, but through Christ in me. City of Light, dit is Lauren Daigle.

0: Veilig in uw armen is een lied van Joke Buijs. Vorige week was het de gast. Toen presenteerde Daan Olthoff het programma Backstage. Ik begrijp dat dat een hele leuke uitzending was. Nou, dat is goed om te horen. Aanleiding toen was haar eenmalig concert. Eén avond waarin ze stil wil staan bij alles wat ze in haar muzikale leven heeft gedaan. Als solomuzikant. 8 albums maar liefst. En daar hebben ze allemaal over gesproken. Op 31 oktober zal in Veenendaal daar een bijzonder concert voor gegeven worden. Story behind the song. We gaan luisteren naar muziek van Josiah Queen. In dit geval naar het lied Demons. En ik herhaal nog even wat ik daarbij dacht. Er stond een interview met Josiah Queen voor deze uitzending gepland. Helaas konden we hem niet spreken. Vorige week diverse collega's van Groot Nieuws Radio waren in Ahoy. Maar de agenda was helemaal vol gepland. Helaas. Gelukkig hebben we wel een opname van Josiah die iets vertelt over het lied Demons. En daar bedoelt hij dan niet letterlijk demonen mee. Maar zoals er tegenwoordig ook wel regelmatig gebruikt wordt. Demonen is ook nog wel eens een term die gebruikt wordt voor moeilijkheden waar je in je leven mee worstelt. Dat kan een verslaving zijn, dat kan een depressie zijn. Iets waar je tegen vecht in je leven. En hij zegt, ik had dat zelf in mijn eigen leven, depressie. Angststoornis. En ik merkte dat er een enorme kracht zit in de naam van Jezus. Want daar kunnen demonen niet tegen. Of dat nou de letterlijke demonen zijn of degene die je demonen noemt. Er zit kracht in de naam van Jezus. Wij gaan luisteren naar Demons van Josiah Queen.
1: I wrote this song with a couple of close friends and it really comes from a journey of battling depression and anxiety through different seasons of my life. The enemy has tried to attack my mind, but I've learned there is real power in the name of Jesus. When his name is spoken, darkness has to leave. This song is a declaration that fear doesn't win and lies don't get the final say. If you've been fighting battles in your mind too, I hope this song reminds you that there's hope and there's freedom. Oh.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Grootnieuwsradio. Grootnieuwsradio.

0: psalm uit het repertoire van Selah, psalm 98. En daarvoor No One Like the Lord van Bethel Music. Vorige uur draaide ik muziek van Steve Green en toen zei ik al, zijn plaat was zo goed dat hij op de EU Jongerendag mocht zingen. Dat was in 1984. In 1998 gebeurde dat weer met een zangeres in dit geval. Rebecca St. James maakte een imposante plaat. En dat was het album God. En ook in Nederland viel dat op. En ze mochten zijn. En ze mochten er 3 keer zijn op een jongere dag. Wij gaan luisteren naar Rebecca St. James.
1: Backstage Classic.

Uw trouw, we hoorden het Ademproject en daarvoor die echte backstage classic van Rebecca St. James, het lied God. Morgen is het weer vrijdag. Laat ik je kennis maken met nieuwe muziek in Voorstel Vrijdag. Straks veel plezier bij de dag van vandaag. Dit is Chris Tomlin, How Good It Is.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Is dit het?
3: Omdat Koen zo slim was om ook pro van Marktplaats te gaan gebruiken.

0: gebruiken. Geniet die nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
3: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
4: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De piloot die gisteren op een vlucht van Fly Dubai naar Israël een andere piloot neerstak, is een geradicaliseerde islamist uit Oman. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu op de Amerikaanse tv. Hij zegt er niet bij hoe hij dat weet. Een meereizend pilotenteam aan boord wist het toestel veilig aan de grond te krijgen. In het ziekenhuis in Leiden wordt een patiënt met ebola behandeld, maar bezoekers en andere patiënten lopen geen risico op besmetting, zegt het ziekenhuis. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen raakte besmet in Congo en kwam met een privévliegtuig naar ons land. In Congo en landen eromheen woedt een grote ebola-uitbraak. Justitie eist 18 jaar cel tegen een man uit Enschede voor de moord op een vrouw. Ze had geen vaste woon- of verblijfplaats en werd vorig jaar maart doodgevonden in zijn slaapkamer. Ze was geschopt en geslagen en haar handen en voeten waren vastgebonden. De verdachte ontkent, maar volgens justitie wijzen alle sporen naar hem. Het weer van Weer Online? In het noordoosten kan nog een bui vallen. Verder is het droog en een graad of 18. Vanavond is het overal droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. Het rijdt nu onder andere langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem door een ongeluk bij afrit Oosterbeek. Door opruimwerkzaamheden is de weg dicht en al het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dit kost je onderweg 30 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch ging het mis bij knooppunt Oude Rijn. Twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk en hier is de vertraging 25 minuten. Een stuk zuidelijker op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Wegwerkzaamheden bij Beest. De linkerrijstrook is hier dicht en dat kost je onderweg ruim 20 minuten. En verder is er een ongeluk met een vrachtauto gebeurd op de A16 vanuit België naar Breda. Bij knooppunt Galder is de rechterrijstrook dicht. Dit duurt waarschijnlijk nog tot 16:30. Op dit moment is de vertraging 25 minuten.
12: Goedemiddag, Lauwens hier. Een nieuwe middagshow wacht op je. En ik hoop dat jij een lekkere dag hebt gehad en een beetje bij kan komen zo meteen met heel veel fijne muziek. Ja, ik weet hoe jouw dag was, maar voor mij was het echt even het gevoel alsof ik examen moest doen weer vandaag. Zo meteen vertel ik je waarom. En soms hoef je het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden, want Matt Mar en Lizzie Morgan die pakten een oude hymn uit de 19e eeuw, gaven hem een frisse sound en maakten er een heel mooi nummer van. Ook de boodschap is hoopvol. Je hoeft het niet allemaal in je eentje overeind te houden. Je mag soms ook gewoon even leunen op God. Matt Mar, Lizzie Morgan en Leaning Horizon.
13: Alphabet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
14: Hoorre.
13: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
15: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
16: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
15: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
16: Rand? Nee.
15: Fair enough.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
22: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy. God
23: maar vrij. De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
22: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
24: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
25: Wat begon met één kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
26: De dag van vandaag.
27: Met Laurens van der Kraats.
26: Het christelijke radiostation.

0: Lizzie Morgan, met Mar en Liening.
1: Ja, daar gaan we hoor. Wat mij betreft kunnen we gewoon beginnen met een fonkelnieuwe middagshow. Ik vind het leuk dat je erbij bent. Mag ik dat zeggen? Ja, toch?
2: De dag van vandaag. Met Laurens van der
1: Kraas. Yes, yes. Goedemiddag en welkom bij een fonkelnieuwe middagshow. De allereerste van oktober 2026 ooit. En dan is ook nog eens een keer Stoptober begonnen vandaag. Nou, met roken hoef ik gelukkig niet meer te stoppen. Dat is al een keer gebeurd. Maar vandaag ben ik wel definitief met iets anders gestopt. Namelijk huren. Vanmorgen was de eindinspectie van ons oude huis. En ik weet niet of je dat wel eens hebt meegemaakt. Maar zo'n huurhuis die moet je dus ongeveer weer volledig terugbrengen in de staat waarin je het ooit aantrof. Dus in ons geval betekende dat tapijt eruit. Loeizware kledingkast eruit, tegelvloer eruit, laminaat eruit, ieder gaatje gedicht en ieder laatste restje kalk van de badkamervloer geschopt. En, ja, dit was al de lastigste waar we voor stonden, alle 6 originele sleutels weer inleveren. Nou, sleutel nummer 6, waar was die nou? Nergens te bekennen. We hebben de afgelopen 2 dagen echt overal gezocht. Dozen open, laadjes leeg, jassen nagekeken. Nergens te vinden. Dus vanmorgen in alle vroegte. De eindinspectie hadden we om 9:00. Ik om 8:30 naar de sleutelmaker een nieuwe laten maken. Daarna die eindinspectie. Nou, ik vond het toch een beetje voelen als een examen. Weet je wel, met zo'n inspecteur loop je dan door het huis heen. Hebben we alles wel goed gedaan? Gaat die nog iets vinden? Hebben we hier nog een staartje zometeen? Maar niet te licht bevonden gelukkig. We zijn geslaagd. Sleutels ingeleverd. Klaar met uren. Helemaal klaar. Nou, daarna snel weer terug naar ons huis. Want daar kwam om 10:30 een hele bijzondere gast over de vloer. Want ons nieuwe huis is vanmorgen namelijk ingezegend. Nou, hoe en waarom, dat ga je zo meteen horen na 5:00. Maar ik kom dus net hier op mijn werk aan. Pak net iets uit het voorvakje van mijn tas. En wat denk je? Sleutel nummer 6.

0: het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts. En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Eline met ABBA in de middagshow van Groot Nieuws Radio. Waar ik zojuist vertelde over het spannende moment van morgen. We hadden een huisinspectie en we moesten weer alle sleutels compleet hebben om het in te leveren. Hè. Er moesten er 6 zijn, we konden de laatste maar niet vinden. Uiteindelijk had ik hem hier gewoon in mijn tas zitten. Ja, daar kom je dus achteraf achter. Angela, die had ook wel een spannende huisinspectie destijds. Daar vertelt ze ook even over.
1: Toen we gingen verhuizen uit ons vorige huis, liepen we met mevrouw van de woningbouw nog een rondje door het huis om alles na te kijken. En er stond een grote kast op de overloop. Die zou de volgende bewoner overnemen. Dus de mevrouw van de woningbouw doet die kast open en zegt: oh, neemt u de kleren ook over?
0: Nee!
1: Waren we helemaal vergeten om die kast leeg te ruimen.
0: Oh, ja.
1: Foutje.
0: Nou, je dacht al in het nieuwe huis, wat een ruimte hebben we ineens in die kast. Ja.
2: 1 uit 1008.
0: Ik heb muziek voor je van de mannen van For King and Country. Ze hebben recent een nieuw album uitgebracht. Maar in de top 1000 dag staan ze ook met een lied dat we niet heel vaak op Groot Nieuws Radio draaien. Maar ja, ik wil hem echt weer eens even uit de kast pakken voor vandaag. Het idee stond bij deze mannen na een optreden in gesprek met jonge meiden in het publiek. Ze horen namelijk steeds weer dezelfde verhalen over onzekerheid, de immense druk van social media en de angst om niet goed genoeg te zijn. Nou, de broers die schrokken daar zo van dat ze besloten een keihard statement te maken. In dit lied zeggen ze: je bent onbetaalbaar. Laat je nooit door iemand anders iets aanpraten. Nou, en die boodschap die sloeg zo ontzettend aan dat het nummer niet alleen een megahit werd, maar uiteindelijk zelfs de inspiratie vormde voor een volledige speelfilm waar Joel de hoofdrol speelde. Nummer is ook voor de 9e keer in de top 1000 dag terug te vinden op dit moment op plek 364. Dit is For King & Country en Priceless.

0: Bullet, Corey Asbury en Build My Life. En dat maakt het 5:02 op de donderdagmiddag. Ik krijg de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De EU-ministers van Asiel en Migratie zijn definitief akkoord met het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Begin volgend jaar zou het uitzetcentrum operationeel moeten zijn. De asielzoekers zouden naar Rwanda of Oeganda gaan. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen met ebola wordt behandeld in het ziekenhuis in Leiden. Hij kwam vandaag naar ons land met een privévliegtuig. Andere patiënten en bezoekers lopen geen risico op besmetting. En volgens de Israëlische premier Netanyahu komt de piloot die gisteren op een Fly Dubai-vlucht zijn collega-piloot neerstak uit Oman. Hij is een geradicaliseerd islamist, zei Netanyahu op de Amerikaanse tv. Israël gaat vragen om zijn uitlevering.
0: Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond trekken de laatste buien snel weg en klaart het heerlijk op. Al moet je vannacht lokaal wel even oppassen voor de mist bij ongeveer 10 graden als je nog de weg op gaat. Morgen wordt echt genieten. Als de mist helemaal verdwenen is, schijnt er volop de zon en pakken we een warme 20 graden mee. Lekker. Situatie op de weg, hoor je van de ANWB.
2: Er staat al ruim 500 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Daar veroorzaken werkzaamheden en ongelukken de meeste vertraging. Op de A2 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Utrecht, daar is een ongeluk gebeurd bij de Leidse Rijntunnel. Twee rijstroken zijn dicht en het oponthoud is ongeveer 20 minuten. Een stuk zuidelijker op de A2 van Utrecht naar Den Bosch wordt aan de weg gewerkt bij Beest. De linkerrijstrook is dicht en dit kost je ruim 15 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is de weg dicht bij afrit Oosterbeek door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Al het verkeer wordt hier via de vluchtstrook geleid en dit kost je onderweg 25 minuten. En verder nog file op de A16 vanuit België naar Breda. Na een ongeluk met een vrachtauto is bij knooppunt Galder de rechterrijstrook dicht. Vanaf de grens is de vertraging zo'n 20 minuten.
0: Iedereen in de buurt van een blaasinstrument, pak hem er even bij. Pak ik hem hier ook even uit van het laadje. Zo. Ja, even kijken. Dan doen we zo. Ja.
3: Lauwens van de Kraat.
0: Ja, er komt nu een lied aan met heerlijke blazers. En daar kun je gewoon vrijmoedig in meespelen als je daar zin in hebt. Geschreven door Iwan en Rebecca. De Opwekking Band heeft hem ook opgenomen. Het is overwinnaar.
4: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Radio.

0: Tolbeck Immens, Rebecca Streepjan en overwinnaar.
1: Mijn woord van vandaag is cool, want ik ben vandaag naar de Bijbelschool geweest. Jackpot.
2: Woord van vandaag.
0: De eerste dag van oktober 2026. Hoe was die voor jou? Elke dag zijn we in het radioprogramma benieuwd hoe jouw dag was. We willen graag een beeld krijgen van hoe die in Nederland beleefd is, wat er gebeurd is, wat je bezighoudt. Ja, een soort nationale dagevaluatie, zo kun je het wel zien. Nou, ik denk dat een woord van vandaag voor heel veel mensen wel druk is vandaag. Want mocht je vanochtend muurvast hebben gestaan op de snelweg, je was absoluut niet de enige. Door een flinke bak regen en een rijtje obstakels was het echt de drukste donderdagochtendspits van het hele jaar. Op het hoogtepunt tikten we bijna de 1000 kilometer file aan. Nou, gelukkig zijn er geen ernstige ongelukken gebeurd, maar Rijkswaterstaat die trapt zich nu wel even achter de oren, want deze drukte zagen ze totaal niet aankomen. En hou je dus ook even vast voor de terugweg van werk of school, want ook vanmiddag schijnt het weer een drukke middagspits te worden. Dus doe voorzichtig, zou ik willen voorstellen. Ja, en wat is jouw woord van deze dag? Misschien heeft het ook wel met de drukte te maken. Had je een hele volle agenda vandaag? Misschien was het juist heel relaxed. Had je een vrije dag en heb je iets leuks ondernomen? Heel benieuwd. De WhatsApp staat helemaal wagenwijd voor jou open. En we krijgen hier alles binnen op ons scherm. En dan kunnen we misschien zo meteen wel op de pagina van vandaag schrijven. Dat doen we graag. Dit is de middagshow met het woord van vandaag van Seth Schlier. Bye.

0: Worship met Jannica van Barneveld. God, ik kijk naar u. Daarvoor Seth Sleeder en bye bye. Misschien zei jij dat vandaag ook wel aan het eind van de werkdag, of omdat je een andere reden een bijzondere dag had vandaag met een afscheid of iets heel anders. Kan zomaar je woord van vandaag zijn. Nou, voor Max is dat denk ik ondertussen ook wel aan het eind van de dag dat hij misschien wel blij is dat hij doei mag zeggen, want zijn woord van vandaag is 1246. Hij zegt, zoveel planten hebben we gepoot vandaag. We werken als hovenier en gingen bij een vakantiepark plantjes poten. Oh man, dat zijn er een hele hoop. Dan heb je denk ik geen groene vingers, maar dan kom je gewoon aan het eind van de dag als de hulk thuis, zie ik zo voor me. En dan gaat het woord van vandaag international volgens mij. Nico, goedemiddag. Wat is jouw woord van deze donderdag?
1: Goedemiddag. Mijn woord van de dag is grenspost.
0: Ja, en waarom?
1: Nou, vandaag zijn we weer begonnen met de terugreis vanuit Oekraïne. Maandagochtend was ik al even bij Annemarie in het programma. Toen waren we er net in. Nu zijn we er vanmiddag uitgekomen. Bij de grenspost. Uit Oekraïne naar Polen toe, dat is elke keer weer een uitdaging. Het is nou mijn 23e keer dat ik daar overheen ga. En toch is het elke keer weer anders. En je weet nooit wat je te wachten staat. Het is elke keer weer bijzonder wat ze nu weer aan regels bedacht hebben.
0: Ja.
1: Het is elke keer weer bijzonder en hoe het zal aflopen.
0: Ja.
1: En waar we aan het begin nog konden profiteren van onze plakaten met humanitaire hulp op de auto, helpt dat nu bij de grenspost niet meer.
0: Oh, wordt steeds moeilijker.
1: Ja, inderdaad.
0: Hey, maar hoe was het afgelopen week, Nico? Wat heb je meegemaakt?
1: Nou, het is best wel bijzonder. We hebben daar vooral heel veel mensen gesproken. En ook plekken gezien waar de afgelopen periodes bombardementen zijn geweest. Dan word je wel weer even stilgezet. Dan word je weer even op de plek gezet en dan zie je ook weer waar je het voor doet en waar we alle inspanning voor leveren.
0: Ja. Ja, want voor heel veel mensen is het natuurlijk toch een beetje ver van de bed allemaal. Want je leest de berichten in het nieuws en als je Oekraïne niet kent of je bent er nog nooit geweest. Hè? Maar voor jou is het dus echt dichterbij. Wat heb jij daar gezien wat wij niet in het nieuws lezen, wat we niet op de voorpagina van de krant zien, waarvan jij zegt dat heeft echt mijn beeld veranderd?
1: Dat zijn best wel veel dingen. Natuurlijk horen we van de bombardementen. Maar we zien het ook minder tegenwoordig. Maar je kunt het dan vinden op het nieuws. Wat wij niet zien, is gewoon het leed van de mensen. Mensen die alles kwijt zijn. Die daar dag in, dag uit. We hebben het ook zelf weer meegemaakt in Kiev de afgelopen dagen. Dat mensen worden de hele nacht wakker gehouden door het luchtalarm. In de spanning van vooral de mensen die rondom Kiev wonen. Gaat het ons voorbij? Gaat het over? Halen ze de drones neer? En dat is dus ook wel weer gebleken. In die aanval van de luchtalarm wat wij hoorden, toen zijn we even naar buiten gelopen om het, dat was te ervaren.
0: Ja.
1: Dan hoor je dus het nieuwe type drones wat Rusland gebruikt met straalmotoren.
0: Ja, ik las erover.
1: Die gaan gigantisch snel. En je hoort dan ook het luchtafweer, hoor je gewoon schieten. Je hoort gewoon het luchtafweer schieten.
0: Ja.
1: En dan hoor je de volgende morgen dat het universiteitsgebouw midden in Kiev geraakt is.
0: Ja.
1: En daar uitgebrand is.
0: Jongen. Ja. En dat gebeurt gewoon eens aan de rand van ons continent hier in Europa. Nico, jij bent er dus al ruim 20 keer heen en weer geweest. Wat drijft jou om daarheen te gaan? Want het is niet per se gevaarloos.
1: Wat drijft mij? Dat is toch het. En dat is ook wel een lijfspreuk van mij. Een stem zijn voor anderen die het zelf niet hebben. Tekst uit Spreuken. En dat drijft mij.
0: Ja.
1: Ik kan niet tegen het onrecht. En we denken echt wel eens een keer, als we bij die grenspost staan, van waar doe ik het voor? Ik stop ermee. Maar dan kom je weer terug of je spreekt de mensen weer en denkt, nee, ik kan hier niet mee stoppen.
0: Ja.
1: Want de mensen hebben ons nodig.
0: Ja, super tof.
1: Het is niet alleen mij. Gelukkig zijn er een heleboel organisaties, zoals ons, grotere en kleinere, die dat doen. En dat is echt zo keihard nodig. Ik hoop dat mensen gaan beseffen dat die steun nodig blijft.
0: Mm.
1: Ook al hoor je er wat minder van, verdiep je er eens in. Zoek eens op internet, ga eens kijken.
0: Ja. Super veel respect, Nico, voor jou en alle andere mensen die de humanitaire hulp of andere manieren daar helpen aan de grens. Nico, hoe kunnen mensen supporten inderdaad? Voor welke organisatie ben jij er?
1: Wij hebben de stichting Hands of Hope Foundation.
0: Hands of Hope.
1: Handsofhopefoundation.nl, dat is onze website. En daar staan mogelijkheden op hoe mensen kunnen doneren, hoe ze vaste donateur of Friends of Hope kunnen worden. En daar hopen we dat we daar de continuïteit in kunnen waarborgen.
0: Ja.
1: Dat is veel werk, Dat is veel, dat vraagt veel vrije tijd.
0: Maar je doet het toch maar. Superveel respect, Nico. Dank je wel. Dus Hands of Hope Foundation, als je meer daarover wil weten. Ja, we gaan internationaal, want Peter die zit weer op een heel andere plek op dit moment. Goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag?
2: Ja, goedemorgen voor mij. Goedemorgen, mijn woord van deze dag zal rugzak zijn.
0: Oh, want?
2: Nou, ik ben onderweg naar Daniel. Een van mijn drie zoons, de middelste. Daniel is onderweg over de Pacific Crest Trail. En ik ga een stukje met hem meelopen. Ik zie er heel erg naar uit.
0: Oh, de United States.
2: Klopt. Ik zit in een bus. Ik ben net vertrokken vanuit Los Angeles naar een klein plaatsje vlakbij een meertje waar ik Daniel weer zal treffen.
0: Oh, wauw. Hoe lang heb je hem niet gezien?
2: Hij is in juni vertrokken.
0: Zo, dat is best, best een poosje. Maar wat gaaf dat jij dan helemaal die kant op gaat om samen met hem te gaan lopen. En dat is nogal een onderneming volgens mij, die Pacific Crest Trail. Hoe ziet dat eruit? Hoe lang is het?
2: Ja, de Pacific Crest Trail is 4300 kilometer. En die kun je lopen van het zuiden naar het noorden. Hij loopt van het noorden naar het zuiden, van Canada naar Mexico. En dat is elke dag rugzak op. En je tentje weer inpakken en weer gaan.
0: Ja.
2: Hij loopt dagen 50 tot 60 kilometer.
0: Goeie dag, schotel. Dat is toch niet normaal? Wat is dat een afstand? En wat is de reden voor hem? Is dat gewoon een sportieve uitdaging? Of,
2: Dit past inderdaad bij Daniel. Dit is zijn sportieve uitdaging. Ja.
0: Wow.
2: En dan vragen mensen van, goh, van wie heeft hij dat toch?
0: Ja,
2: en dan
0: zeg
2: ik, ja, eigenlijk wel van mij, zeg ik dan.
0: Ja.
2: Ik vind het ook heel erg leuk. Hij doet dingen die ik ook graag had willen doen.
0: Je had willen doen, ja.
2: Zei mijn vrouw, waarom ga je hem niet opzoeken? Waarom ga je niet een stuk met hem meelopen?
0: Ja.
2: Ja. Nou, kan het wel, moeten we het nu wel doen?
0: Ja.
2: Ja, ga maar. Nou, dus ik ben onderweg.
0: Heel erg tof. En wanneer ga je lopen?
2: Ja, vanmiddag zien we elkaar en dan gaan we morgen het pad op.
0: Ah, heel tof. Hey Peter, zullen we even contact houden komende week? Dan we af en toe even inchecken en even kijken hoe het gaat met de voetjes.
2: Als ik bereikbaar ben, dan mag het altijd.
0: Gaan we proberen. Peter, heel veel sterkte en groetjes aan Daniel, je zoon, hè?
2: Ja, gedaan.
0: Dankjewel, hè. Mooie dag. Hoi, dit is Matthijs Buwalda.
3: Deze is voor de zwijger.

0: En voor de zwijgers hoor je op Groot Nieuws Radio. Zo direct na 5 uur muziek van een man die niet meer onder ons is. We hadden gisteren in de muzikale grabbelton de categorie dat je een lied aan mocht vragen van een artiest die er niet meer is. En toen werd Brian Dirksen ook heel vaak aangevraagd. Helaas toen niet de meeste stemmen. Maar zo direct ga ik hem draaien met een hele mooie uitvoering van Psalm 121. I lift my eyes up.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over roos is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Groot Nieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
3: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het Adventspakket van Groot Nieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69.

0: Frans van Voorn.
1: Aldi.
2: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
0: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De EU-ministers van Asiel en Migratie hebben definitief ingestemd met het terugkeren van afgewezen asielzoekers. Minister Bart van den Brink noemt het een historische dag. Hij wil niet zeggen naar welk land de asielzoekers worden uitgezet, maar het zou Rwanda of Oeganda zijn. Begin volgend jaar moet het uitzetcentrum opengaan. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen is vandaag met een privévliegtuig naar Nederland gekomen voor behandeling in het ziekenhuis in Leiden. Dat zegt dat bezoekers en andere patiënten daar geen gevaar lopen. De medewerker van Artsen zonder Grenzen raakte besmet in Congo, waar een grote ebola-uitbraak is. Israël gaat vragen om de uitlevering van de piloot die gisteren op een vlucht van Fly Dubai een collega-piloot neerstak. Een meereizend pilotenteam aan boord wist het toestel veilig aan de grond te krijgen in Saoedi-Arabië en daar is de man opgepakt. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is hij een geradicaliseerde islamist uit Oman. Het weer van Weer Online? In het noordoosten kan nog een bui vallen. Verder is het droog en een graad of 18. Vanavond is het overal droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. Er staat bijna 700 kilometer file. En het is vooral druk in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem bijvoorbeeld, daar staat file bij afrit Oosterbeek. Door opruimwerkzaamheden wordt al het verkeer hier via de vluchtstrook geleid en dat kost je 30 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel een klein half uur oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Daar doe je er bij de aansluiting met de A10 30 minuten langer over. En ook nog file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij afrit Dordrecht Centrum is het oponthoud ruim 20 minuten.
9: Goedemiddag, het is 5:03. Op deze eerste dag van oktober 2026, waarop ik iets heb gedaan wat ik nog nooit eerder heb meegemaakt, maar waar ik geen spijt van heb. Zo meer.
10: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
11: Morgen.
10: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
1: Het is weer de XXL Voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL Rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
0: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar 7,99.
0: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
14: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
15: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
14: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
16: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
17: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: De dag van vandaag.
21: Met Laurens van der Kraats.
5: Het christelijke radiostation.

I lift my eyes up to the Maker.

0: beetje wegdromen. Niet de ogen dicht laten vallen, hè, als je nu op die asfaltbaan rijdt. Brian Dirksen, I Lift My Eyes Up, hoorde je op Groot Nieuws Radio. De dag van vandaag. Ja, over die dag gesproken. Ik heb zelf best wel een bijzondere dag achter de rug vandaag. Vanmorgen vroeg om 10:30 stond namelijk Rooms-Katholiek diaken André van Aarle bij mij op de stoep. Ik ben afgelopen weekend namelijk verhuisd. En vorige week spraken we met hem over het thema huiszegeningen. En daarin stelde hij, ja, op de wal af, gewoon een volgende vraag.
1: Nou, ik heb een leuk idee. Als jij het goed vindt en je vrouw ook, ben ik bereid om naar je huis toe te komen. En om daar jullie huis en ook jullie daarmee te zegenen. Maar het is up to you.
0: Nou, dan moest natuurlijk wel even thuis een beraad aan vooraf gaan met de lady. Maar ik kan zeggen, daar is een volmondig ja uit voortgekomen. En vanmorgen stond dus André op de stoep. En hoe dat was, hoor je zo.

0: Soms komt een bepaald lied op precies het juiste moment. Bijvoorbeeld nu van Marloes. Ze zegt, oh wat mooi dat je dit nummer nu draait. Zo'n bemoediging, zo'n toffe band met ieder zijn verhaal. Was ook zo mooi afgelopen vrijdag in Zwolle. Stil maar mijn ziel hoorde je van Lef. Een paar weken geleden sprak ik hier in de middagshow met de katholieke diaken en pastor André van Aarlen. Hij was in het woord van vandaag en hij vertelde toen dat hij een huis had ingezegend. En ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord en ik kreeg er allemaal vragen bij. Ik zit zelf ook richting een verhuizing te gaan destijds. Dus het bleef bij mij wat hangen. Dus ik dacht, weet je, ik wil er wel eens wat meer over weten. Dus vorige week opnieuw met André gebeld. En toen stelde hij dus voor om ons huis in te komen zegenen. Nou, ik heb er wel even hoog overleg voor moeten voeren thuis. Maar na wat gegoogel en wat vragen hebben we ondertussen de knoop doorgehakt. En André is vanmorgen bij ons thuis langs geweest met het wijwater, met alles. En de vraag was natuurlijk, ja, wat gebeurt er dan precies met een huiszegening? Want ik als protestant geen idee. Maar eerst moest ik vanmorgen wel even kijken of iedereen bij ons thuis überhaupt wel een beetje warm liep voor het idee. Jim, zeg maar zegening.
1: Nee.
0: Wat verwacht je ervan, Jut?
2: Ik verwacht oprecht niet zoveel. Ik weet niet wat ik moet verwachten.
0: Nee. Is het spannend of ben je wel relaxed?
2: Nou, ik ben wel relaxed. Ja. Kan alleen maar goed zijn, toch?
0: Ah, dat gaat er wel. Zo, goedemorgen.
3: Nou, wat een mooie plek zo zeg.
0: Dankjewel. Ja, we zijn echt heel blij
3: mee. Hoe lang wonen jullie hier nu?
0: Nou, sinds zaterdag. Zaterdag op zondag was de eerste nacht. En is dat eigenlijk snel voor een huiszegening? Zo snel op de verhuizing of valt het mee?
3: Ja, het is wel snel, ja. Meestal is het zo dat de mensen eerst helemaal zeggen, zetteld. En als ik dan kom, dan is het allemaal helemaal weer mooi. Maar het is wel leuk. Het heeft een beetje het idee van dopen in de katholieke traditie vroeger, dat het ook zo snel mogelijk moest gebeuren.
0: Maar met zegenen kun je nooit snel genoeg zijn, toch?
3: Dat is zeker waar. Een wijs woord.
0: André, kom binnen.
3: Ja, dank je.
0: We hadden vorige week een gesprek hierover en toen reageerden ook veel luisteraars op ons gesprek. Veel enthousiaste reacties, dat verbaasde mij ook wel, vond ik leuk. En ook al luisteraars uit bijvoorbeeld wat meer de Pinkster, evangelische hoek, die zeiden van ja, wij doen dit eigenlijk ook op een soort gelijke manier bij ons nieuwe huis. Maar wij gaan dan bijvoorbeeld met een zegenlied door het huis heen. En dan de ruimtes als het ware zegenen. Maar ook wel daarbij met de gedachte dat het een soort van vrijgebeden wordt op een geestelijke manier. Zitten daar raakvlakken met wat er hier gaat gebeuren of zie jij dat weer anders?
3: Natuurlijk, kijk, wij gaan bidden en uit de Bijbel lezen. En dan ga ik daarna met gezegend water het huis besprenkelen. Kijk, dat water, dat verwijst naar Jezus. Ik ben het levend water. Hè? En katholieken die willen niet alleen maar, wat ik al zei, het verhaal horen. Ze willen het ook voelen, ze willen het zien. En als katholieken een kerk binnenkomen, dan gaan ze naar een bakje met water, steken ze twee vingers in, maken ze een kruisteken als herinnering aan hun doopsel. Hè, dus wij willen kaarsjes aansteken, we willen het zien, we willen wierook branden, we willen het ruiken. Maar allemaal ook eigenlijk bijbelse elementen. Nou, zoals die meneer of mevrouw dat dan uit de Pinkstergemeente of evangelische wereld beschreef. Ja, eigenlijk is dat hetzelfde, maar meer vanuit het gehoor. Hè. We gaan weer zingen met elkaar. Ook helemaal prima.
0: Maar denk je dat er in de geestelijke wereld ook iets gebeurt op het moment dat je zo'n zegen...
3: Ja, dat vrijmaken, of hoe degene het zei. Ja, dus ik maak het zelf wel eens mee bij woonwagenkampers. Die zijn meestal katholiek. Die hebben daar heel erg veel gevoel voor. Maar ik heb ook eens meegemaakt, een mevrouw uit Indonesië, die vroeg of ik wilde komen, omdat in het huis waar zij was gaan wonen, daar had iemand zelfmoord gepleegd. En zij had toch zoiets, de duivel is hier toch ook geweest. Ik wil toch dat gereinigd hebben. Dat speelt natuurlijk in sommige culturen, waar onze kerk ook aanwezig is, een grote rol. Dat geldt ook voor mensen die bijvoorbeeld heel veel ellende hebben meegemaakt in hun huis, ook onderling, ook in relaties, die vragen dan toch om die zegen en ook met dat wijwater, zodat alles weer gereinigd wordt. En dat wordt dan ook uitgedrukt met dat wijwater. Maar dat zijn dus daarvan de uitdrukkingen. Welkom dan, hier in je eigen huis. Een bijzonder moment. Ik zie hier een mooi huis. Je bent net met je gezin over. Dit is echt een plek waar jullie je verdere, ja, daar is een heel groot deel van je verdere leven gaan opbouwen en kunnen gaan opbouwen om te leven, ja, in liefde en harmonie. Maar daar hebben we ook Gods zegen voor nodig. Want het gaat niet altijd vanzelf. Hè. Soms zijn er ook in huizen ergernissen. En als de kinderen groot worden, krijg je weer hele andere dynamieken.
0: Oh, jij, joh?
3: Ja. Zullen we gaan staan?
0: Want ja, dat gaan we staan. Ja. Struikel niet hier over alle verhuisdozen. Ja, dan gaan we weer een plekje zoeken. Mooi.
3: Nou, in naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vrede zij met dit huis en met allen die hier wonen.
1: En met uw geest.
3: Vandaag vragen wij Gods zegen over dit huis en over allen die hier wonen. Een huis is meer dan stenen en muren. Het is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten. Waar vreugde en verdriet worden gedeeld. Waar gastvrijheid wordt geboden. En waar we mogen thuiskomen. En mogen dit huis een plaats zijn van vrede, van liefde en verbondenheid. En mogen God allen beschermen die hier wonen en allen die ook hier te gast zijn. We gaan een stukje lezen uit de Bijbel.
2: Zacchaeus kwam snel naar beneden en ontving Jezus vol vreugde in zijn huis. Jezus zei, vandaag is dit huis heil ten deel gevallen.
3: Mooi, dat is het woord van de Heer en wij danken God. Jezus wil niet alleen te gast zijn in de kerk, maar ook in ons dagelijks leven en in ons huis. God onze Vader, wij danken u voor dit huis en voor de mensen die hier wonen. Zegen dit huis en allen die er hun thuis hebben gevonden of gaan vinden. Laat uw licht in dit huis schijnen en maak tot een plaats van vrede, gastvrijheid en verbondenheid. Heer, zegen deze woning en allen die hier zijn. Laat uw vrede hier wonen, uw liefde hier groeien en uw licht hier branden. Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. En mogen zo de zegen van de Heer neerdalen over ons allen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik wil ook naar de deur lopen. Naar de...
1: Ja.
4: Ik voel ze juist wat druppeltjes op mijn gezicht neerkomen.
3: Mogen ook deze ingang en uitgang een zegenrijke plek zijn. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En deze ruimte is een bijzondere ruimte. Een ruimte om te rusten. Een ruimte om bij te komen. Een ruimte om te praten met elkaar. Een ruimte om de maaltijd te gebruiken. Wat ook meer is dan alleen maar onze maag vullen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt. En mogen de Heer dit huis en jullie allen die hier wonen zegenen. Mogen de Vader jullie beschermen. Mogen de Zoon jullie nabij zijn. En mogen de Heilige Geest jullie vervullen met vrede, liefde en vreugde. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En ga dan in vrede. Wij danken God. Proficiat.
1: Bijzonder hoor. Wat vond je ervan, Jut?
2: Ik vond het wel heel mooi. Heel bewust de nieuwe fase van je leven instappen. En dat wil je graag met God doen. Maar het is een drukke tijd. Dus het is heel mooi om daar echt even de ruimte en de tijd voor te nemen.
1: Ja. Zeker als dan je zo die waterdruppels, dat gezegende water, je huid voelt raken. Dan komt die zegen voor je gevoel toch nog wat dichterbij of zo. Jim, vond je het mooi?
5: Nee.
1: Duidelijk in welke fase onze Jim zit, hè? De nee-fase. Ah, ik vind het tof, gaaf dat we dit hebben gedaan. André vroeg me wel om niet iedereen nu naar hem door te verwijzen voor huiszekeningen, dat het even duidelijk is. De middagshow van Groot Nieuws.

0: Deense Ralf van Manen in de middagshow. En I Will Follow. Dat maakt het exact 5:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In de gemeente Hoekse Waard in Zuid-Holland heeft een man zijn partner meerdere keren gedrogeerd en verkracht en beelden ervan gedeeld in besloten groepen op social media. De verdachte werd maandag al opgepakt. De uitvaart van Paulien Cornelissen is in besloten kring, maar wanneer zegt haar management niet. Wel kunnen mensen een bericht achterlaten in het condoleanceregister op Pauliens eigen website. En bij een alcoholcontrole op Schiphol hebben 3 bemanningsleden positief getest. Ze hadden te veel gedronken en moesten honderden euro's aan boetes betalen. Vliegtuigpersoneel mag 10 uur voor een vlucht geen alcohol drinken.
0: Dat is het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Heb je vanavond nog plannen buiten? Nou, op een enkel spatje regen na droogt het snel op en klaart het mooi op. Dan kan er vannacht nog wel wat mist ontstaan bij minima rond 10 graden. Morgen wordt een heerlijke dag. Na wat ochtendmist draait de zon over uren en wordt het een zonovergoten 20 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: De meeste files staan op dit moment in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Vooral ongelukken veroorzaken daar vertraging. Zo is de A12 van Den Haag naar Utrecht helemaal dicht na een ongeluk bij Zoetermeer. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via Amsterdam over de A4 en de N11. De A12 van Arnhem naar Den Haag, daar is de vertraging bij Nieuwerbrug ruim een uur na een ongeluk. 2 rijstroken zijn hier dicht. De A12 van Utrecht naar Arnhem is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij afrit Oosterbeek. Hier is de vertraging nu nog 30 minuten. Ook de A27 van Breda naar Gorkum is weer vrij na een ongeluk bij Hank. Vanaf Oosterhout nog 20 minuten oponthoud. En op de A10 Zuid richting Utrecht gebeurde ook een ongeluk bij Amsterdam Oud-Zuid. De linkerrijstrook is hier dicht en hier is de vertraging bijna een kwartier.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Luisteraar Anja, die stuurt een appje als reactie op de katholieke huisinzegening die ik vanmorgen onderging. Zij vertelt dat zij samen een lied hebben gezongen toen ze een nieuwe huis ingingen. Deze van Insalvation.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke

0: In Salvation op de donderdagmiddag. Vul dit huis met uw glorie.
1: De muzikale grabbelton.
0: Nou, zou er nog een balletje in zitten? We moeten ze wel weer gaan bijvullen volgens mij binnenkort. Maar ik heb beet. Eens even kijken wat er vandaag te vinden is. Balletje gaat open, papiertje eruit. En daarop vind ik de volgende regel. Vandaag mag je een nummer aanvragen dat je altijd harder zet. Zodra je die op de radio hoort langskomen, ja, dan is het even jammer voor de buren. Maar bij jou gaat de radio op standje 10. Ja, welke is dat voor jou? Misschien is dat wel echt gewoon een worship track waarvan je zegt, ja, dat is gewoon een lied naar mijn hart. Die wil ik keihard meezingen op een manier dat ik er bijna niet meer overheen kan komen. Of misschien is het een plaat met gewoon goede gitaren erin. Dat je denkt van, oh man, even een bak energie in de auto. Gaat het gaspedaal in. Laat van je horen. Wat mag het zijn voor jou? Dus welk lied gaat bij jou de radio een stukje harder? En die wil je heel graag horen op je donderdagmiddag. Dus kom maar door. Titel en artiest mag je nu appen naar de studio. Hoe groot nieuws zijn. Dit is Josh Baldwin. Worth Everything.

0: financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Groot Nieuws Radio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Groot Nieuws Radio vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Groot Nieuws Radio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Unused Day. Je hoorde Michael W. Smith.
1: De muzikale grabbelton.
0: Wat is nou een lied waarvan jij zegt op het moment dat die op de radio te horen is... Nou, dan gaat bij mij de radio direct een standje harder. Nou, dat kon je laten weten door te appen naar de studio en dat hebben heel veel mensen gedaan. Ja, en daarom is het voor mij ook heel erg moeilijk om daar een keuze uit te maken. Dus we hebben een selectie gemaakt van 3 nummers en dan mag jij uiteindelijk gaan stemmen. De meeste stemmen gelden. De eerste optie, daar komt Arjen mee. Goedemiddag, wat is jouw keuze?
2: Voor jou van Martijn Brood en Hanna May heb ik hem gezongen.
0: Ja, bij Beste Zangers, hè? Wil jij graag die versie horen?
2: Ja, graag.
0: Ja, en waarom vind je die zo mooi?
2: Nou, ik vind als je haar hoort zingen, dan springt de vreugde en haar lach zo uit de radio, zeg maar. Je wordt er zelf helemaal blij van.
0: Je wordt er helemaal blij van als je hem hoort?
2: Ja.
0: Nou, dan gaan we die wat mij betreft op de eerste plek zetten. En dan mag er gestemd gaan worden zometeen. Hanna May, deze is voor jou, is optie 1.
3: Voor jou.
0: En dan naar optie 2, daar komt Anne-Jet mee. En ik kende dit helemaal niet, maar gewoon eens even luisteren waar zij mee komt.
4: Ja, voor mij heel graag het nummer Heilig van Mosby Music. Daarbij ga je lekkerder rijden en zet je hem lekker hard.
0: Ja, optie 2, Heilig van Mosby Music.
5: Ja, wie is als de great I am? Er is niemand.
0: Even wat anders hè, dan wat je elke dag op Groot Nieuwsradio hoort. Wel Nederlandstalig, maar echt wel even een ander genre weer. Mosby Music Heilig is optie 2. En dan de laatste optie, daar komt Jacob mee. Heeft ook een spraakberichtje ingestuurd.
6: Hoi Laurens, het lied Lion van Brandon Lake en Chris Brown. Dat vind ik zo'n geweldig nummer.
0: Nou, we hebben deze op 3. Er is wel weer iets te kiezen vandaag, heb ik zo het idee. Hè? Waar ga jij voor? Laat het weten. 1, 2 of 3. Meedoen is simpel. Als je WhatsApp op je telefoon hebt staan, mag je hem nu openen. En ons 1, 2 of 3 appen. 1 voor Hanna May. En deze is voor jou. 2 voor Mosby Music en Heilig. En 3 voor Chris Brown en Brandon Lake met Lion. Laat maar weten. En app nu jouw voorkeur door. Gaan wij je heel druk tellen in de studio. En degene met de meeste stemmen zo draaien. En dat allemaal gaat gebeuren na een rustig lied van Elise Mannen. Haar versie van Brug over Woelige Hart.

0: Zal het wederom iets Nederlandstaligs worden wat we zo gaan horen? Of gaan we een heel ander genre horen wat volgens mij nog nooit op groot nieuws te horen is geweest? Must Be Music. Of wordt het een lied van Brandon Lake die we ook niet zo vaak hier horen? Lion, het zou zomaar kunnen gaan gebeuren. Maar het moment is daar, de stemmen zijn geteld. En de meeste stemmen zijn voor een lied dat Martijn Buwalda ooit geschreven heeft voor zijn kinderen. En in 2024 koos zangeres Hannah May het uit bij het programma De Beste Zangers, toen Martijn Buwalda daar centraal stond. Martijn schreef dit voor zijn kinderen met de boodschap: je bent goed zoals je bent. Hannah May in de muzikale grabbaton. Deze is voor jou.
1: Okay, let's go.

0: Het is niet erg je hart zo af en toe te sluiten. Alsof wat daar van binnen leeft ooit dood kan gaan.
1: Martijn Buwalda maakte het liedje en ineens doet ook Hanna mee. Deze is voor jou, hoorde je op Groot Nieuws Radio. Toen Martijn het lied zelf hoorde, was hij zo positief verrast door de tempo ineens van dit lied, dat hij dacht van, ik kan hem zelf ook wel een stukje sneller doen. En sindsdien doet hij hem volgens mij ook in dit tempo bij zijn eigen shows. Ja, toch te gek. En ik vind het wel leuk. We zitten toch een beetje in die kampvuur sferen met de gitaartjes en zo. Laten we zo meteen Rant Collective even draaien naar zessen. Opwekking bent, hoor je zo.
2: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Wil je thuis luisteren naar Groot Nieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AHA-app.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
7: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
6: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
8: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
9: Vlieg door je tijdlijn.
10: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 6 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man uit de Hoekse Waard bij Rotterdam wordt ervan verdacht dat hij zijn partner meerdere keren heeft gedrogeerd en verkracht. Hij zou het misbruik hebben gefilmd en gedeeld in besloten groepen op social media. De man werd maandag al opgepakt na een tip uit het buitenland en zit voorlopig vast. De uitvaart van Paulien Cornelissen is in besloten kring, maar haar management zegt niet wanneer. Wel kunnen mensen een bericht achterlaten in het condoleanceregister op haar eigen website. Cornelissen overleed gisteren.

0: gisteren aan de gevolgen van kanker. Ze was jurylid in De Slimste Mens en de aflevering vanavond begint met een eerbetoon. In Amsterdam zijn 4 mannen opgepakt voor een plofkraak in Duitsland. Daarna vond de politie in een huis ook nog veel explosieven en een groot geldbedrag. Voor de veiligheid werden 2 andere huizen tijdelijk ontruimd om alles op te ruimen. Waar in Duitsland de plofkraak was, is niet bekendgemaakt. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. En vooral ongelukken veroorzaken daar vertraging. Het rijdt nu bijvoorbeeld langzaam op de A12 van Utrecht naar Den Haag door een ongeluk bij Woerden. De weg is weer vrij, wel is de vertraging nog ruim een uur. Ook de A12 van Den Haag naar Utrecht is weer vrij na een ongeluk bij Zoetermeer. Hier nog 30 minuten vertraging. Op de A27 van Almere naar Gorkum doe je er bij Nieuwegein 50 minuten langer over. 2 rijstroken zijn hier dicht door een ongeluk. En op de A6 van Lelystad naar Emmeloord staat file bij de Ketelbrug. Hier is de linker rijstrook dicht na een ongeluk en de vertraging is hier ruim een uur.
3: Welkom op je donderdagavond. We beginnen zometeen met muziek van Rent Collective. En ik heb iets leuks voor je zometeen. Iets wat je kunt aanvragen. Zo meer.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed?
7: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
9: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1+1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
1: De dag van vandaag.
15: Met Laurens van der Kraats.
1: Het christelijke radiostation.

0: Ik vind echt, als je Rant Collective draait, is gewoon instant sfeer in je huis, toch? Is toch top? You are my vision audio, Campfire Edition.
1: De dag van vandaag.
0: Wel net de muzikale grabbelton kunnen allemaal liedjes aangevraagd worden elke werkdag. En er komen dus nu nog steeds liedjesverzoekjes binnen. Maar ja, dat is een beetje lastig. We kunnen alleen die muzikale grabbelton natuurlijk iets draaien in het programma. Anders wordt het een beetje onoverzichtelijk. Maar ik heb dan wel goed nieuws. Volgende week is het bij Groot Nieuws Radio Vriendenweek. En dan gaan we de hele week verzoekplaten draaien. En dat doen we met een goede reden, want we kunnen dit werk natuurlijk niet doen zonder reden. Zonder dat er mensen zijn die zeggen van, hé, we vinden dit geluid in Nederland belangrijk. We vinden het belangrijk dat er een geluid van hoop is in deze wereld. En daar hebben we steun bij nodig. Steun van vrienden van Groot Nieuws Radio die zeggen, hé, ik luister. En het mag me ook wel iets kosten dat die boodschap verspreid wordt. Nou, dan kun je aanmelden als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend. En dan mag je volgende week ook een plaat aanvragen. Dus doe dat via grootnieuwsradio.nl/vriend. En als je dus al supporter van ons bent, kun je ook je donatie verhogen. En dan mag je ook een plaat aanvragen. Dus twee manieren eigenlijk om daar gebruik van te maken volgende week. Dus dat is superleuk. En op het moment dat je er nog even over na mag denken, ook helemaal prima volgende week. Alle tijd om ook nog rustig iets aan te vragen. Dus superleuk. Zometeen wil ik het met je hebben over kerst. Kerst? Ja, maar wel met goede reden.

The Casting Crowns met de live song op de Groot Nieuws Radio dag van vandaag. Ja, ik voel me een beetje ongemakkelijk. Kijk, ik dacht, moet ik hier nou op 1 oktober hier al over gaan beginnen? Kerst? Kom op, weet je, we zijn net een beetje gewend aan de zomer die voorbij is, weet je. Nog zo'n lekkere zomerdag gisteren nog. Maar toen zag ik dus net dit nieuws uit Duiven. En toen dacht ik, ja, als zij het kunnen, dan gaan de sluizen wel open, weet je. Dan is er ook geen weg meer terug. Dames en heren, de Intratuin, die heeft het complete kerstwalhalla van 7000 vierkante meter. 2 verdiepingen. Het huis van de kerstman, rendieren, draaimolen, duizenden kerstballen. Het staat allemaal. Dus ik denk, ja, dan kan ik ook wel weer beginnen. Bij Groot Nieuws Radio zijn we namelijk ook begonnen met toelevende kerst. En misschien wel iets minder groot dan die 7000 vierkante meter. Maar hopelijk wel iets wat je echt meeneemt richting die dagen. Met een boodschap waar het wat ons betreft echt om gaat. Anders dan de kerstman. Namelijk een kerst vol hoop. We hebben een toffe actie. Een adventsbox die je kan aanvragen. Die krijg je gratis bij een eenmalig gift van €27,50. Of als je ons gaat steunen voor €5 per maand. Dan kan je dat pakket gewoon krijgen. Er zit een adventsbundel in met 25 momenten om te lezen, luisteren, dingetjes te maken. Wat inspiratie, dingen om over na te denken. En allemaal gemaakt door mensen die je van Groot Nieuws Radio kunt kennen. Bijvoorbeeld de overdenkers uit de ochtend. Ja, mensen die je overdag hoort. En er zitten ook nog 4 kaarten bij om een beetje de hoop ook door te geven. Dus het zijn allemaal hele leuke dingen. Hebben dingetjes waar je denkt, nou, die moet je eigenlijk gewoon in huis hebben als je Groot Nieuws Radio luisteraar bent. En met je gift help je ook nog eens een keer dit station in leven te houden. Zodat we ook gewoon met vol goede moed weer het nieuwe jaar in kunnen. En het hoopvolle geluid kunnen blijven uitzenden. Dus ik zou zeggen, ga naar grootnieuwsradio.nl/kerst. Ik zeg het echt zo op 1 oktober. grootnieuwsradio.nl/kerst. En vraag die adventsbox aan.

0: lekker meegezongen in Nederland, hè? Met Eline en Jezus Overwinnaar. Dan maakt het 6:30. Wat er in de wereld speelt, je hoort het van het ANP.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Opticiënketen Hans Anders stopt per direct met de verkoop van de omstreden Meta-bril. Aanleiding zijn berichten over het schenden van de privacy. Veel meisjes en vrouwen zouden stiekem met de camerabril zijn gefotografeerd. Het onderwijs hoeft niet bang te zijn dat het de dupe wordt van het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid, zegt premier Jette. Volgens hem gaan werknemers en werkgevers er samen uitkomen. En de Indiase piloot die gisteren op een Fly Dubai-vlucht werd aangevallen door zijn co-piloot maakt het goed, dat zei de Indiase ambassadeur die hem heeft bezocht. De aanvaller werd na de landing in Saoedi-Arabië opgepakt.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond trekken de laatste buitjes weg en klaart het op. Maar let vannacht wel even op voor de mist als je nog erop uitgaat. Ongeveer 10 graden vannacht. Morgen wordt een heerlijke dag. Na het ochtendmist draait de zon over uren en wordt het een zonovergrote 20 graden. Lekker. Situatie op de weg, hoor je van de ANWB.
2: De meeste dagelijkse files worden nu snel korter. Wel veroorzaken ongelukken nog flink wat vertraging. Onder andere op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Daar is de weg net weer vrij bij de Ketelbrug na een ongeluk daar. De vertraging is hier nog ruim een uur. Op de A16 Rotterdam richting Breda is bij knooppunt Zonzeel de rechterrijstrook dicht na een ongeluk. Hier is de vertraging 20 minuten. De A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Valburg 30 minuten vertraging. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. De A22 van Velzen naar Beverwijk is helemaal dicht na een ongeluk in de Velzertunnel. Het verkeer richting Beverwijk rijdt om via de Wijkertunnel. En verder is de A2 van Eindhoven naar Maastricht ook weer vrij na een ongeluk bij Maastricht Airport. Hier is de vertraging nog 10 minuten.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Als God werkelijk is wie we zeggen dat hij is, verdient hij dan niet alles. Niet alleen een liedje op zondag, maar gewoon ons hele leven. Daar gaat deze over van Chris Tomlin. Doesn't he deserve it all?
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: doorgeefbijbel.
1: En toen hadden we gisteren ineens de frontvrouw van de vrouwenbeweging Lumen aan de telefoon. Elina uit Kampen had een heerlijke dag op het water achter de rug. Nou, daar was het gisteren natuurlijk ook echt weer voor. Ja, vandaag heel ander weer. En misschien ook wel heel iemand anders aan de telefoon. We gaan erachter komen. Ze heeft de doorgeefbijbel als het goed is doorgegeven. En volgens mij zijn we nog wel in Kampen. Bij...
2: Hallo, Henriette Rijns.
1: Hoi Henriette, met Laurens, Groot Nieuwsradio.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hoe was je dag?
2: Ik heb een leuke dag gehad.
1: Nou, mooi. Wat maakt hem leuk?
2: Nou, ik werk in het onderwijs en dat was gezellig met de leerlingen. Het grote einde was leuk, dus dat was wel prettig.
1: Wat maakt het einde leuk vandaag? Of is dat altijd voor jou, aan het eind van een schooldag, omdat het einde is?
2: Nee,
1: is dat
2: leuk? Nee. Het begon wat onrustig, maar het eindigde heel leuk met veel aandacht en leuke vragen. Dus het ging over politieke stromingen en dat was... Dat was heel interessant, dus dat was leuk.
1: Ja.
2: Dat ze daarover te vragen en te zeggen hadden.
1: Ja, want je geeft maatschappijleer of op een basisschool is dit een onderdeel? Ja.
2: Nee, dit is mentormaatschappij in het voortgezet onderwijs.
1: Ja. Hoe zien jongeren eigenlijk de politiek bij jou in de klas? Wordt het een beetje serieus genomen? Of,
2: Wel en niet. In die zin dat Geert Wilders is bij iedereen wel bekend, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: Dus daar worden natuurlijk ook nog wel eens grappen over gemaakt. En over Donald Trump worden ook grappen gemaakt heel regelmatig. Dus ze krijgen ergens wel dingen van mee. Maar als je specifiek vraagt van waar staat dan een PVV voor bijvoorbeeld, dan weten ze dat eigenlijk over het algemeen. Nou, ze weten misschien asiel en migratie, maar heel veel meer ook niet.
1: Ja. En welke leeftijd is dit?
2: Dit is 12 tot en met 14.
1: Oh ja. En hoe krijg je ze dan een beetje geïnteresseerd hiervoor?
2: Doordat het een beetje naar hun toe te spitsen. Dus als ze bijvoorbeeld een skatebaan willen, ja, dan heeft de politiek daar wel wat mee te maken.
1: Hmm.
2: Dus de skatebaan in de plaats waar ik werk, die schijnt een beetje waardeloos te zijn. Nou ja, dan moet je wel richting de politiek om te kijken of daar een nieuwe skatebaan kan komen.
1: Ja, dus echt dichtbij brengen en laten zien van het raakt je wel echt wat aan Den Haag gebeurt.
2: Ja.
1: Mooi Henriette, we gaan de doorgeefbijbel zo meteen openslaan. Jij hebt hem weer doorgekregen van Eline. Wat is jullie connectie eigenlijk?
2: We kennen elkaar in eerste instantie vanuit de gemeente, vanuit de kerk. We zijn elkaar op kring gekomen en inmiddels goede vriendinnen.
1: Wat fijn. En hoe zou je die vriendschap typeren? Is dat af en toe even lekker een bakje samen doen? Gaan jullie op pad? Of hoe ziet dat eruit?
2: Ja, we vinden het wel leuk om op stap te gaan. Dus we gaan regelmatig naar de sauna samen. En binnenkort gaan we met onze mannen ook uit eten. Dus spelletjes doen we regelmatig. Dus weet je dat.
1: Nou, dat klinkt super, super waardevol. Wat goed.
2: Ja, vakantie doen we ook wel regelmatig.
1: Dus, jullie kunnen gewoon in een huis gaan wonen bijna, volgens mij.
2: Ja. Veel gewilde interesse.
1: Ja, precies. Ja. We gaan zo de Bijbel openslaan. Was het makkelijk of moeilijk voor jou om een tekst uit te kiezen?
2: Er zijn zoveel teksten.
1: Ja,
2: ik heb niet één favoriete tekst of zo, zeg maar.
1: Nee, want wat voor Bijbellezer ben jij?
2: Ik hou van structuur, dus ik pak gewoon iedere ochtend de Bijbel erbij en dan lees ik graag een rooster, zeg maar.
1: Ja, wat is het rooster waar je nu mee bezig bent?
2: Zo, dat is een goeie. Ja, nu ga ik dwars door de Bijbel heen, zeg maar. Dus iedere dag, ik lees wel chronologisch, niet helemaal chronologisch. Maar dus iedere dag wel een ander Bijbelboek, maar dat is dan wel om de 4 dagen anders, zeg maar zeggen. Dus na 4 dagen ga ik weer terug naar... In een jaar een beetje de Bijbel door.
1: Oh ja, ja precies, ja. Je mag de Bijbel openslaan en de tekst voorlezen, Henriette.
2: Yes. De tekst die ik heb staat in Jesaja 58, vers 6 en 7. Is dit niet het vaste dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukte bevrijden en ieder juk breken. Is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt is, je bekommeren om je medemensen?
1: Ja, veel vragen. Waarom spreekt deze tekst jou aan?
2: Ja, ik vind hem ergens mooi praktisch, zeg maar. Dus ik vind het ergens mooi dat er gezegd wordt tegen het volk van Israël. Is dit niet, het gaat over het vasten, ze vasten wel, maar wat doen jullie verder nog? Zeg maar, hoe ziet je leven er verder uit? En dat dan heel duidelijk gemaakt wordt wat je allemaal kan doen. Wat boven alleen maar het vaste uitgaat, zeg maar. Dus dat het niet alleen maar om het op vaste gaat, dat is mooi. Maar daarnaast moet je leven ook andere dingen inhouden, zeg maar.
1: Mm-hmm. Hoe probeer je dat zelf praktisch te maken?
2: Ik vind het mooi. Bij ons in de gemeente gaan we met een groepje mensen regelmatig naar de penitentiaire inrichting, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus de gevangenis. Om diensten mee te maken en te begeleiden en dan in gesprek te gaan met de gevangenen. Dus dat vind ik heel mooi. En ik ben al heel wat jaren vrijwilliger voor International Justice Mission. Ik vind ook wat zij doen tegen moderne slavernij, slaven bevrijden. En dat stukje vind ik fantastisch. Dus dat ik daar een klein steentje aan bij mag dragen, vind ik belangrijk.
1: Ja. Wat bijzonder, joh, dat je daar een penitentiaire inrichting gaat om daar dus daar een bijdrage aan die diensten te leveren.
2: Ja.
1: Hoe is dat om daar te zijn en wat maak je dan zo mee?
2: Ik vind dat heel mooi. De gevangenen zijn over het algemeen heel dankbaar dat we er zijn, zeg maar. Die vinden het altijd ook echt heel mooi. Dus die vinden dat bijzondere diensten. Dus ik sprak laatst ook een gevangene die zei, ik moet eigenlijk even onthouden wanneer jullie komen. Want dan zorg ik dat ik er ook ben, zeg maar, in die dienst. Dus dat is gewoon, ik denk, weet je, ze spreken natuurlijk gewoon alleen maar aan elkaar over het algemeen. En natuurlijk komen er wel af en toe eens wat vrijwilligers voor iets. Maar dat ze mensen van buiten zo regelmatig spreken, gebeurt natuurlijk niet veel. Dus ik denk dat voor hen wel waardevol is.
1: Ja. Welke moment is je het meest bijgebleven?
2: Nou, ik kan gewoon best wel mooie gesprekken hebben, ook over het geloof en over het zoeken naar een gemeente. Ook over, maar ik heb al het een en ander gedaan in mijn leven. Dus wat moet God met mij, zeg maar. Dus dat soort gesprekken kun je ook gewoon voeren met ze. Dat vind ik wel heel mooi als je dan wat mag laten zien van het hart van Jezus, denk ik.
1: Ja, ja. Ja, ik vind het heel mooi van jou, Henriette, dat jij je zo inzet en ook zo zonder oordeel, zeg maar, naar hen kan kijken. En ervoor ze wil zijn. Top!
2: Ja,
1: hey, mooie tekst. Jezaja 58, vers 6 en 7 vandaag gearcheerd. Volgens mij vanuit Kampen, hè?
2: Ja, vanuit Kampen, inderdaad.
1: Top, staat dat genoteerd. Aanstaande maandag, dan is er weer een nieuwe editie van de Doorgeefbijbel. Gaat die in Kampen blijven of gaan we verderop?
2: Ik denk dat we verderop gaan.
1: Top, we gaan het meemaken. Dankjewel, mooie avond, hè?
2: Ja, hetzelfde.
1: Hoi.

0: De krachtige stem van Charity Gill. Je hoorde We Need a Miracle.
1: De Luisterwijzer.
0: Zo ook nog CC Winans, een andere powervrouw. Maar eerst gaan we even kijken wat er zo meteen allemaal te horen is op onze zenders. Nou, bijvoorbeeld kun je zo meteen naar 7FM. Daar zitten Joost en Niels voor je klaar met Elevation Worship. Op Groot Nieuws Radio non-stop. Non-stop de mooiste muziek van Groot Nieuws. Met zo onder andere Brooke Littledoet. En hier start zometeen het programma Wens met Tim Hendricks en de mooiste kerk- en koorliederen. En dit is zo de eerste in Wens. Jordat, je kunt alle kanten op. Nou, ik zou zeggen, blijf lekker hier. Zometeen Wens dus met Tim Hendricks. En dan ben ik er volgende week maandag weer. Morgen Lucas Kramer. Ik ben een dagje aan het klussen in het nieuwe huis. En dan hoop ik je weer te spreken. Ik wens je een mooie avond. Dit is CC Winans en Wordy.

0: ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
6: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
5: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
10: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De omstreden camerabril van Meta is per direct niet meer te koop bij opticiens van Hans Anders. Die haalt de bril uit de winkel door alle onrust die is ontstaan, onder andere over de privacy. Veel meisjes en vrouwen zouden zonder het te weten met de bril zijn gefotografeerd. En dat is strafbaar, zeggen meerdere instanties. De twee Amsterdammers die maandag werden opgepakt voor het bendegeweld een maand geleden in Overasselt komen voorlopig niet vrij. Waarom hun aanhouding zo lang duurde, wil de politie niet kwijt. De twee hoorden bij een groep mensen die in Overasselt naar het huis van een drugscrimineel gingen. Daar werd een beveiliger doodgeschoten. Premier Jetten heeft sussende woorden gebruikt voor het onderwijs. Dat hoeft niet bang te zijn dat het opdraait voor het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid, zegt hij. Volgens hem komen werkgevers en werknemers er samen wel uit. En als het anders loopt, wordt het gat niet op onderwijs gedicht, zegt Jetten. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: ANWB.
2: De spits is zo goed als voorbij. Er staan nu nog een paar files die opvallen. Zoals de A50 van Arnhem naar Os. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk bij Heteren. Het oponthoud is hier nog een kleine 20 minuten. Ook de A58 van Tilburg naar Breda is weer vrij na een ongeluk bij Tilburg-Reeshof. Hier in totaal nog 10 minuten extra reistijd. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch wordt aan de weg gewerkt bij Beest. De linkerrijstrook is dicht en dit kost je bijna een kwartier. En dan ook nog een file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Voorbij Sliedrecht-West, 30 minuten vertraging.
1: Zometeen
0: Wens.
3: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
4: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij... Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Geef op 3xm.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: 2024.
1: Download de app en start met vinden.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Is dit het?
6: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
8: Wolleswinkel Hofman, oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
9: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Elke avond vanaf 7 uur.
14: De mooiste kerk- en koormuziek.
13: Het christelijke radiostation.

De opening van deze uitzending door het Drechtstedenkoor Praise Him. Onder leiding van Martin Zonneberg zongen zij het eerste lied Heerlijk is uw naam. En daarmee is de wensuitzending van vandaag geopend. Gisteren was het gewoon terrassen weer. Het was heerlijk. Lekker buiten zitten. Het leek wel een zomerdag. Maar vandaag was het dansen in de regen. En ik werd mij op de fiets er extra van bewust, onderweg naar de studio, de herfstkleuren op het trottoir. En vanavond is het weer een beetje vroeger donker. Hebben we nog meer reden om met onze radio-uitzendingen het licht aan te steken hier tussen 7 en 8. Fijn dat je er bent. Dit zijn de wensen van donderdag 1 oktober 2026. En we beginnen in Blijswijk met deze eerste wens voor Alexander van der Wind. Alexander, een lied voor jou namens Suzanne. Een lied voor jullie samen. Want, zegt Suzanne, voor mijn lieve man Alex, met wie ik al 12,5 jaar getrouwd ben. Dit is zijn lievelingslied. Het lied De Goedheid van God. Alexander, hij is voor jou. We danken God voor al het goede dat hij ons iedere dag weer geeft. Liefs van je vrouw, Suzanne.

0: Dat was een Nederlands singleopname. Amanda Lok zong over de goedheid van God. Voor jullie, Alexander en Suzanne.
1: De dagtekst.
0: Vandaag Psalm 119, vers 10. Met heel mijn hart heb ik u gezocht. Laat mij niet afdwalen van uw geboden. Dat is hem voor vandaag. Psalm 119, vers 10. Met heel mijn hart heb ik u gezocht. Laat mij niet afdwalen van uw geboden. En het Rijsens Mannenkoor zingt: Houd mij vast.

Houd mij vast en spreek mij aan als uw kind. We hoorden dit prachtige lied Houd mij vast vanavond gezongen door het Reizend Mannenkoor. Bedankt mannen. En dan Psalm 33, met name de verzen 1 en 11, uitgekozen door Wim Terlaak. Voor Wil Terlaken uit Gouda, want van harte gefeliciteerd met je verjaardag, zegt Wim. Het is een rijke zegen van onze God dat je zondag 27 september 88 jaar bent geworden. En dat we samen met onze kinderen en met onze kleinkinderen dat hebben mogen vieren, nadat we eerst in onze Sint-Jansgemeente in Gouda een kerkdienst hebben bijgewoond. Het is een groot voorrecht dat we dit als echtpaar nog samen in goede gezondheid mogen vieren. En daarom danken wij en eren wij ons Hemelse Vader. Namens Wim, Psalm 33.

0: We hoorden hier het samenzangkoor Oude Kerk Ede met Bob van Stemvoort op het orgel, Psalm 33, de verzen 1 en 11. Dat waren de verzen. En dat is de psalm vandaag speciaal voor Wilterlaak uit Gouda. We vieren dit met jullie mee, uw 88ste verjaardag.
1: Wie bezorg jij een hoopvol geluid met een persoonlijke wens? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.
0: Als het goed is, is de radio van Marianne Zwijnenburg uit Dedemsvaart op dit moment in de hoogste staat van paraatheid. Marianne, een wens voor jou vandaag. We mogen een lied draaien op verzoek van Peter. Hij zegt het op deze manier via de radio vanavond. Hij wil je bedanken en zegt: lieve Marianne, heel erg bedankt dat je vanaf 29 juni jongsleden, toen ik ziek werd, iedere keer weer met mij meeging naar het ziekenhuis, terwijl jouw werk ook gewoon doorging. Iedere keer weer kwam je op bezoek en het was zwaar. Het was onzeker, ook voor jou. Daar wil ik je voor bedanken en ik wil je dit lied geven. Het lied Een Toekomst Vol van Hoop. Met heel veel liefs van mij, Peter.

0: Marianne, dit was vanavond in het bijzonder voor jou. Jigdal Yahu zong een toekomst vol van hoop. Dit lied namens Peter vandaag, omdat je heel veel voor hem hebt betekend en nog steeds betekent. Sinds vandaag is het de maand oktober. En ja, dit is een feestelijke maand voor het christelijk streekmannenkoor Noordwest-Veluwe. Want op 10 oktober, dan wordt in Nijkerk het 50-jarig jubileum van dit koor gevierd. En deze 1 oktober, het is exact de datum van oprichting 50 jaar geleden. En dus hebben we het koor, het streekmannenkoor Noordwest-Veluwe, deze week de titel Blijde Klanken Koor van de Week gegeven. Je hoort ze extra veel op de zender, ook op ons themakanaal Blijde Klanken. En we duiken hier en daar een beetje de geschiedenis in. Je zou de start van dit koor voortvarend kunnen noemen, want als we even teruggaan naar september 1976... dan vatten enkele zangers uit Nijkerk en Putten het plan op om dus een koor te beginnen. 1 oktober is het dan meteen ook zover, wordt het koor opgericht. 2 weken later is er een voorlopig bestuur. Er is een dirigent, een vaste begeleider. Dirigent Jan-Jaap Hunze had aangegeven het avontuur alleen levensvatbaar te vinden met minstens 45 zangers. Nou, half november was het zover. De eerste repetitieavond met Henk Ledertsen als begeleider. Er zijn genoeg zangers en daarmee is het koor een feit. Hier zijn ze vanavond te horen. Het streekmannenkoor Noordwest-Veluwe, onder leiding van Martin Mans in dit geval, met Peace Like a River, vrede van boven.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Christelijk Streekmannenkoor Noordwest-Veluwe.

De mannen van het christelijk strekenmannenkoor Noordwest-Veluwe met Peace Like a River, vrede van boven. Van harte gefeliciteerd, Marinus Zonneveld uit Bennekom. Uw kinderen, klein- en achterkleinkinderen, hebben voor u een lied aangevraagd. We gaan straks genieten van de muziek, maar eerst dit. Want ze leggen uit, onze vader en opa, Marinus Zonneveld uit Bennekom, is 30 september jarig geweest, 90 jaar geworden, in redelijk goede gezondheid. En nou schijnt u gezegd te hebben op deze 30 september op de rand van uw bed, deze dag is anders dan andere verjaardagen, dat ik mijn 90ste verjaardag mag beleven. Dankjewel, lieve heer, dat ik dit beleven mag. Ik ben zeer dankbaar voor mijn leven. Ontzettend mooi dat u dat gezegd hebt en dat uw kinderen, kleine en achterkleinkinderen, daar dan getuigen van mogen zijn. Ze hebben mooie muziek voor u, want in de zomermaanden gaat u, wat ik dus begrijp, vaak met uw vrouw meezingen in Urk. En dat klinkt dan ongeveer zo. We gaan even luisteren. Zingen in de zomer op Urk.

Ja, mooi zangfeest daar op Urk. Gloria God werd daar gezongen. En ook hier uit Urk, Solideo Gloria met het lied De Lichtstad. Op verzoek van uw kinderen, klein en achterkleinkinderen. Het is het muzikale cadeau voor u vanavond. Geniet ervan. En zaterdag ook een hele mooie verjaardag. Een mooi feest met familie en vrienden.

Samen zingen in de zomer op Urk en samen zingen met de liederen op de radio. Dit lied klonk hier speciaal voor u. Marine Sonneveld uit Bennekom, ook namens mij, namens Grootnieuws Radio en alle luisteraars van harte. En we horen hier Solideo Gloria Urk onder leiding van Jaap Kramer in actie. Dan nog een mooi Johannes de Heer lied, nummer 5 uit de Johannes de Heer bundel. Al de weg leidt mij mijn heiland. Het is vandaag speciaal voor Gea Roosendaal uit Ermelo. Want Jopie van der Lauw laat weten: lieve Gea, ik hoorde dat je 40 jaar bij Christenen voor Israël in dienst bent. En dat dat met een feest gevierd is. Nou, hierbij ook mijn felicitaties. Op deze manier, via de radio, een lied voor jou. En ik wens je Gods zegen toe, zowel in je werk als privé. Met alle die jou lief en dierbaar zijn. Met alle die om jou heen staan. Al de weg leidt mij mijn heiland, vraag ik voor je aan. Met een hartelijke groet van Jopie van der Lauw.

Je luistert naar Wens op Groot Nieuws Radio en dan hoor je psalmen en gezangen. Je hoorde hier psalm 95 met het Holland Koor. En daarvoor Al de weg leidt maar mijn heiland, gezongen door Joke Buijs. En is de vraag aan jou, wat wordt het volgende lied? Ja, ik heb een lied klaarstaan, maar misschien zeg je wel van, ik heb ook een mooi lied wat we zouden kunnen toevoegen aan de uitzending. Laat het me dan nu even weten. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Daar mogen alle muzikale wensen naartoe. En met het lied, met de muziek, mag je ook een persoonlijke boodschap doorgeven. Dat kan zijn voor een verjaardag, een vreugdevolle boodschap, een boodschap vol dankbaarheid. Maar het kan ook zijn dat je iemand wilt bemoedigen, een hart onder de riem wilt steken. En misschien heb je iemand in gedachten, misschien heb je juist een lied in gedachten. Laat het ons weten, grootnieuwsradio.nl/wens, als we iets voor je kunnen betekenen. En altijd denken we met je mee. Dan hier het verzoek van Hans. Hans Potuit spreekt mede namens Daphne. En laat weten, mijn moeder Willy Potuit, Schild uit Driebergen. Ze is vandaag jarig, 90 jaar geworden. Ja, en ik moet denken aan haar liefdevolle zorg voor anderen, jarenlang. Ze stond en staat nog steeds klaar voor anderen. En dat vind ik bijzonder om te zien. En wij zouden het fijn vinden als er een lied zou mogen klinken voor haar vandaag. Een lied van bemoediging en een lied vol dankbaarheid. Het liefst van een vrouwenkoor, want ze heeft jarenlang bij een vrouwenkoor gezongen. Nou, Willy Potuit, Schild uit Driebergen. U hoort het. De hartelijke felicitaties voor u via de radio, met liefst van Hans en Daphne. Felicitaties ook van ons allemaal, van mijzelf. En we gaan luisteren naar vrouwenzang, inderdaad. Het Young Ladies Choir Hadassah. Ze zingen eerst Rejoice, een feestelijk lied, onder leiding van Ria van den Noord. En dan mag u genieten van Psalm 84, de verzen 1 en 3, met Vrouwenzang Katwijk. Ook onder leiding van Ria van den Noord.

Vrouwen van Katwijk, Psalm 84. En daarvoor Young Lady Choir Hadassah met Rejoice. Wat een mooie liederen mochten we vanavond draaien. Wat een mooie verjaardagen hebben we gevierd. Wat een mooie mens mochten we ontmoeten. En ik wil je er heel erg voor bedanken. Ook deze uitzending weer. Jij maakt de uitzending gewoon met je verzoekplaat. Met je aanwezigheid. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En ja, morgenavond dan zijn we er gewoon weer. Om iets over zevenen. Met een nieuwe uitzending van Wens. Jouw verzoekplaat kan ik daar ook draaien. Dus laat het even weten. grootnieuwsradio.nl/wens. Of misschien zeg je wel. Nou, volgende week heb ik een feestje op de planning staan. Of ik wil graag iemand op een bepaald moment. Dan weet ik dat hij of zij luistert. Dan wil ik graag een lied doorgeven. Bemoedigingen, ook daarvoor ben je hier aan het goede adres. Laat weten wat we voor je kunnen betekenen en welke muziek er gedraaid mag worden. Via grootnieuwsradio.nl/wens mogen de wensen worden aangeleverd. Laat me er tot slot nog even op wijzen dat je deze uitzending en vele andere uitzendingen van Wens gewoon kunt terugluisteren. Via de gemistservice. Geldt ook voor vele andere programma's. grootnieuwsradio.nl/gemist. Daar kun je terecht voor het terugluisteren. Dit was het voor nu. Ik wens je nog een hele fijne avond. Ik hoop tot morgen. En we sluiten af met dit danklied. In het Duits. Dankzij der Herr. We geven het podium aan het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor.

0: bij BelSimpel.
1: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
3: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
4: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes en over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
3: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
5: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
7: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Possico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 8 uur.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Londen is een verdachte opgepakt voor het incident afgelopen weekend bij de luchtmachtbasis in Fairford. Het is volgens de politie een Brits-Iraanse man. Premier Burnham zei al dat Iran erbij betrokken is. Op de basis stonden 3 verdachte witte busjes. Zondag waren al 5 verdachten opgepakt, maar later ook weer vrijgelaten. In het centrum van Rotterdam is stilgestaan bij mensen die zijn overleden bij een aanhouding door de politie. Op een plein was een begraafplaats nagemaakt met 142 bordjes die voor de slachtoffers staan. De herdenking is elk jaar, maar werd nu extra actueel door de dood van Alfred Gulu bij zijn arrestatie vorige maand. De partijen in de Tweede Kamer zijn verdeeld over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. Partijen op rechts willen voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot vermogensbelasting moeten gaan betalen. Maar linkse oppositiepartij Pro wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij rijken en bedrijven. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Er staat nog file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum door een ongeluk bij Gorkum. De weg is dicht en al het verkeer wordt omgeleid via de op- en afrit. Dit kost je onderweg 20 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Bij Hagenstein is het oponthoud ruim 20 minuten.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Bel.

0: Simpel.
1: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Groot Nieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen?
4: Drakentemmen in het Verre Oosten?
5: Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het Adventspakket van Groot Nieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
6: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze Bank.
7: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij?

0: geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP nieuws van 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Arnhem is de politie bezig met het ontruimen van een kraakpand. Tientallen mensen zitten al 2 dagen in een oude sportschool om aandacht te vragen voor leegstand en woningnood. Vanmiddag kregen ze te horen dat ze weg moesten. Omdat ze zijn gebleven, is besloten om de krakers eruit te halen. In meerdere Franse steden zijn protesten tegen de slechte staat van het onderwijs weer uit de hand gelopen. Er waren vernielingen en er werden brandjes gesticht. Sinds dinsdag zijn al meer dan 200 agenten gewond geraakt bij de acties. De protesten zijn ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom de middelbare scholen morgen dicht. De advocaten van de ter dood veroordeelde Amerikaanse vrouw bij wie een dodelijke injectie is mislukt, eisen dat haar straf wordt omgezet. Ze is nog in leven en ligt in het ziekenhuis. De advocaten noemen de mislukte executie wreed. Ze kreeg de doodstraf omdat ze in de jaren 90 een vrouw had doodgemarteld. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Er staan op dit moment een paar files. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht rijdt het langzaam bij Wageningen door een spoedreparatie. 2 rijstroken zijn hier dicht en dit kost je 10 minuten... De A2 van Eindhoven naar Maastricht, daar staat file door een politieactie bij Maastricht-Noord. Hier is het oponthoud een kleine 10 minuten. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht wordt aan de weg gewerkt bij Houten. 2 rijstroken zijn dicht en hier is de vertraging 10 minuten.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
13: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Oh, Ik moet even op adem komen na het zien van

0: Nu bij Kruidvat CB12 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
3: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
4: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
5: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt, of de interesse die je in iemand toont, of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg.

0: jaar met een abonnement dat bij jou past. Zo wel simpel kan het zijn.
1: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Arnhem zijn 12 krakers aangehouden die niet wilden vertrekken uit een oude sportschool. Er zitten ook nog steeds mensen binnen. Het pand wordt al 2 dagen bezet om aandacht te vragen voor leegstand en woningnood. Vanmiddag kregen ze te horen dat ze weg moesten, maar dat deden ze niet, waarop de politie is begonnen met ontruimen. De Amerikaanse vrouw bij wie de doodstraf is mislukt ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en krijgt levensreddende zorg, dat zegt een van haar advocaten. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht nadat ze 2 dodelijke injecties had overleefd. Ze kreeg de doodstraf voor het doodmartelen van een jonge vrouw. Het kabinet praat woensdag voor het eerst met de sociale partners. Het gesprek komt er nu het kabinet de miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt, want dat was een harde eis van de vakbonden. Het overleg is op het Catshuis en het kabinet hoopt dat bonden en werkgevers het eens kunnen worden over een grote besparing. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB.
0: Er staan op dit moment een paar files. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht rijdt het langzaam bij Wageningen door een spoedreparatie. 2 rijstroken zijn hier dicht en dit kost je 10 minuten. De A2 van Eindhoven naar Maastricht, daar staat file door een politieactie bij Maastricht Noord. Hier is het oponthoud een kleine 10 minuten. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht wordt aan de weg gewerkt bij Houten. 2 rijstroken zijn dicht en hier is de vertraging 10 minuten.
4: Zometeen
3: levenswoorden. Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
6: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
7: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
8: Honda, the power of dreams.
3: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
0: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
10: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Levenswoorden.
4: Met Daan Olthof.
11: Een hele goede avond. Voor alles is een tijd, zo ook voor levenswoorden. We gaan het vandaag hebben over die tekst uit Prediker. Dat doen we zo meteen in de overdenking van Annemarie Roding. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit Psalm 119, vers 10. Daar staat: met heel mijn hart heb ik u gezocht. Laat mij niet afdwalen van uw geboden.

0: Philippa Hanna, je hoorde It Is Well. Als we het hebben over tijd in de Bijbel, dan komen we al gauw bij de tekst uit die in Prediker staat. Voor alles is een tijd. En dat zegt ook iets over je leeftijd. Hoe dat precies zit, dat hoor je in de overdenking van Annemarie Roding van de PKN.
1: Hoe oud ben jij eigenlijk? Vroeg onze achterbuurman die geen tijd verdoet met sociale conventies. Want dat kan ik bij jou namelijk nooit goed inschatten. We stonden bij het grasveld in het achterpad, waar hij zojuist een flinke bos paardenbloemblaadjes had afgesneden voor zijn konijnen. Ik zette de groencontainer waarmee ik aan de wandel was neer. Eerlijk antwoordde ik dat ik nog dat jaar de 40 zou aantikken. Of dat oud of jong is, weet ik eigenlijk niet. Oh, zei hij. En terwijl hij nog een pol te lijf ging, begon hij te vertellen over zijn vrouw die vorige maand in het verpleeghuis moest worden opgenomen. Ja, het verpleeghuis. Vaak wordt gedacht dat zich daar onze ouderen bevinden. Ik heb nooit gevraagd aan de 55-jarige Hanna hoe zij daarover dacht. Ze had de kleindochter kunnen zijn van onze destijds oudste bewoonster, waren het niet dat Hanna geboren werd op Curaçao en de 101-jarige mevrouw Seras in Hongkong. De halfverlamde Hanna had zoveel meegemaakt dat ze de wijsheid van een 101-jarige had. Mevrouw Seras voelde zich nog dagelijks jong. En trots vertelde ze tegen iedereen die het maar horen wilde: I still walk without a rollator. Ook de Bijbel geeft geen eenduidig antwoord op de vraag wat oud of jong is. Mozes bijvoorbeeld neemt met 80 jaar nog een heel volk op sleeptouw, terwijl Jezus al op 12-jarige leeftijd de schriftgeleerden versteld doet staan. Samuel krijgt op zijn 4e al een baan, en Hanna is de 100 minstens gepasseerd als ze nog altijd profeteert in de tempel. Wat is oud? Mijn nichtje van 7 zegt al heel wijze dingen over het leven, zoals toen onze kat doodging. Het is wel heel verdrietig, tante Marie, maar ook weer niet, want hij is nu in de hemel. Maar luister ook naar de 83-jarige mevrouw Ten Kate, die dementie heeft. Als je verdriet hebt, dan ben je van binnen donker. Als het gaat over oud of jong, of over de vraag wat tijd eigenlijk is, dan hanteert de Bijbel daarvan soms een breed begrip. Tijden worden eerder ingedeeld in gebeurtenissen dan in maanden of jaren. Dat lezen we bijvoorbeeld in Prediker 3.

0: Eline en Dwight Dissels, Jorde. Alles nieuw in levenswoorden. We luisteren vandaag naar een overdenking van Annemarie Roding over leeftijd, oud of jong zijn. Ga nu luisteren naar het tweede gedeelte van haar overdenking.
1: In Prediker 3 lezen we: voor alles wat gebeurt is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te beminnen en een tijd om zich te onthouden. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. In mijn werk in het verpleeghuis speelden leeftijden en jaren zelden een rol. Mensen met dementie kenden en deelden hun tijden van oorlog en vrede, van dansen en huilen. En in onze gemeenschap ging het meer om wat er gebeurde of gebeurd was, ging het over wat we konden doen samen en niet zozeer om hoe oud we waren. En tijdens de lockdown in coronatijd vielen de verschillen nog meer weg. Iedereen zette zich in naar de talenten die hij of zij had. Of ze nou stagiaire waren of senior medewerker. Of ze nou bewoner waren of verzorgende. In die periode werd nog duidelijker wat we eigenlijk altijd al proberen te doen. Namelijk naar elkaars waarde kijken. En niet naar elkaars leeftijd. Van doorhoud geen sprake. Het is een manier van denken die ook vruchtbaar kan zijn voor onze geloofsgemeenschappen, voor onze kerken. Laten we niet te veel focussen op leeftijdscategorieën, demografische ontwikkeling of krimp. Maar laten we ons richten op wat we vandaag voor elkaar kunnen betekenen. En morgen kijken we dan weer opnieuw. Een van de kerken in onze buurt pakte die gedachte op in een beleidsnota. Die heette: geen groei, maar bloei. Willem reed zijn elektrische rolstoel naast mijn bureau. Weet je hoe oud ik ben? Vroeg hij me met een schalkse blik. Ik keek hem onderzoekend aan en zei: ik schat minstens 18 jaar. Hij lachte. Draai dat maar om, zei hij. En hoe oud ben jij? Ik ben bijna 40, antwoordde ik. Oh, zei hij, dan ben je nog maar een jong vleugeltje. Bless

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Paul Wilbur, je hoorde Praise Adonai. Daarvoor de stem van C.C. Winans, je hoorde Blessed Assurance. Zometeen bij Groot Nieuws Radio, Brandon Lake, ook Reijer komt eraan. Naar de opwekking bent. Dit is Vader, U bent goed.

0: is. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Deze radio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Groot Nieuws Radio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Groot Nieuws Radio vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Groot Nieuws Radio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik voor je Johannes hoofdstuk 1, vers 1 tot 28 uit de Basisbijbel. Iets over dit boek. Dit boek is het evangelie zoals het is opgeschreven door Johannes. Het woord evangelie komt van het Griekse woord evangelion. Dat betekent goed nieuws. Het goede nieuws van het Nieuwe Testament is dat God het door middel van Jezus mogelijk gemaakt heeft. Om bij hem te horen en met hem om te gaan. Hoe God dat heeft gedaan wordt verteld in de boeken van Johannes, Matthäus, Marcus en Lucas. Ieder van hen vertelt het op zijn eigen manier. Het woord van God wordt mens. In het begin was het woord er. Het woord was bij God en het woord was God zelf. In het begin was het woord bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Werkelijk alles wat er is, bestaat doordat het woord het heeft gemaakt. En het woord was het leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in het donker en het donker heeft het niet uitgedoofd. God stuurde een man, Johannes de Doper. Hij moest de mensen over het licht vertellen. Door hem zouden ze in het licht kunnen gaan geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij kwam om over het licht te vertellen. Want hij, die het echte licht was, zou bijna komen. En het geeft aan ieder mens licht. Hij had de aarde gemaakt en was nu zelf naar de aarde gekomen. Maar de mensen herkenden hem niet. Hij kwam naar de mensen die hij zelf had gemaakt, maar ze wilden niet in hem geloven. Maar aan alle mensen die wel in hem geloven, heeft hij het recht gegeven om kinderen van God te worden. Ze worden opnieuw geboren. Ze worden dan niet uit vlees en bloed geboren en niet door de verlangens van een man, maar hun geest wordt geboren uit God. Het woord werd een mens en hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig hij is. Hij, Gods eigen zoon, met dezelfde macht als de Vader, liefdevol, vriendelijk en vol van waarheid. Johannes de Doper zei van hem: "Dit is de man over wie ik het had." Hem bedoelde ik toen ik zei: "De man die na mij komt is belangrijker dan ik, want hij was er al voordat ik werd geboren. Hij is één en al liefde, vriendelijkheid en goedheid. Daarom is hij ook eindeloos liefdevol, vriendelijk en goed voor ons allemaal. Door Mozes hebben we de wet gekregen die ons leert wat God van ons vraagt. Door Jezus Christus zijn Gods liefde, vriendelijkheid, goedheid en waarheid naar ons toegekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige zoon, die helemaal één met hem is, heeft ons laten zien wie God is." Johannes vertelt de mensen over de Messias. De Joodse leiders stuurden priesters en levieten naar Johannes toe. Ze moesten hem vragen wie hij nu eigenlijk was. Op die vraag antwoordde hij eerlijk: "Ik ben niet de Messias." Toen vroegen ze hem: "Wie ben je dan? Ben je Elia?" Maar Johannes zei: "Nee, ook niet Elia." "Ben je dan een profeet?" Hij antwoordde: "Nee." "Maar wie ben je dan? Wat moeten we zeggen tegen de mensen die ons hebben gestuurd? Hoe noem je jezelf?" Johannes antwoordde: "Ik ben de man over wie de profeet Jesaja al heeft gesproken. Ik ben de man die in de woestijn roept: 'Maak de weg vrij voor de Heer.'" Er waren ook een paar farizeeërs naar hem gestuurd. Ze vroegen hem: "Waarom doop je dan als je niet de Messias of Elia of de profeet bent?" Johannes antwoordde: "Ik doop met water, maar ergens tussen jullie loopt de man rond die jullie nog niet kennen. Hij komt na mij en hij is veel belangrijker dan ik. Ik ben het niet eens waard om zijn sandalen los te maken." Dit gebeurde allemaal in Betanië, aan de overkant van de rivier de Jordaan. Daar doopte Johannes de mensen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
4: Honda, the power of dreams.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 11 uur.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie is niet blij met justitieminister Van Weel, meldt de NOS. Hij zei dat Brussel de geldkraan naar Sierra Leone dichtdraait om af te dwingen dat Bolle Jos wordt uitgeleverd. Maar volgens de EU was het vooral een technische kwestie en zat er geen politiek motief achter. Ook had het besluit niet naar buiten moeten komen. Het tv-programma De Slimste Mens heeft vanavond stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Herman van der Zand zei dat de makers haar ongelooflijk zullen missen. In overleg met de familie wordt de rest van het seizoen van de quiz gewoon uitgezonden. Dat was maanden geleden al opgenomen. De steekpartij dinsdag op een school in Slowakije heeft nog een leven gekost. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Eerder overleed ook al een lerares en een andere lerares raakte gewond. Voor de steekpartij is een 13-jarige leerling opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom die toesloeg. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 10. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende...

0: is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
4: Het christelijke radiostation.

0: En dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts. En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De oorzaak van de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer is nog steeds niet duidelijk. Wel sluiten de onderzoekers een aantal zaken uit, zoals werkzaamheden.

0: Duitse diesel. President Trump sluit een exportverbod daarom niet uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

je voeten is plotseling verdwenen. Je tuimelt door de ruimte, omgeven door de leegte.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.
4: Wat hou ik

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de komst van een enorme medicijnfabriek van een Amerikaanse farmaceut. Ze willen daar onder andere afslank- en diabetespillen gaan maken. De farmaceut geeft miljarden uit voor de bouw van de fabriek, die vanwege het volle stroomnet ook een eigen elektriciteitscentrale zal krijgen. Een middelbare school in Zwijndrecht heeft ouders opgeroepen om met hun kinderen te praten over geweld en mishandelingen, meldt Rijnmond. Al maanden gaan er filmpjes rond op social media waarin leerlingen van de school in elkaar worden geslagen of vernederd. De school gaat ook speciale lessen hierover organiseren. Op een bedrijventerrein in Almere woedt een grote brand. De brandweer is massaal uitgerukt, met Omroep Flevoland. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een bedrijfsverzamelgebouw. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. Er is nog niks bekend over de oorzaak of eventuele slachtoffers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het

0: dat de storm weer licht.
1: Kom maar, lieve schat, ik hou je vast, ik hou je vast.
2: Groot Nieuws Radio. Sometimes.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het is nog steeds niet duidelijk wat de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer heeft veroorzaakt. Onderzoekers sluiten in ieder geval uit dat het komt door werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het treinspoor. Het vuur legde in de buurt van Venray zo'n 100 hectare natuur in de as. Komende woensdag praat het kabinet voor het eerst met de sociale partners. Het gesprek komt er nu het kabinet de miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt, want dat was een harde eis van de vakbonden. Het overleg is op het Catshuis in Den Haag en het kabinet hoopt dat bonden en werkgevers het eens worden over een grote besparing. Uit een eerste onderzoek naar het drama op een Fly Dubai-vlucht blijkt dat de co-piloot inderdaad zijn collega heeft neergestoken. Dat meldt het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken, nadat ooggetuigen in Israël dat ook al hadden gezegd. Passagiers wisten de co-piloot te overmeesteren en het toestel kon later veilig landen. En dan nu het weer van Weer Online? Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.